0: De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. De planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: go. Once I was 7 years old.
1: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
2: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
3: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
4: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
1: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
5: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
6: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.
3: Als de dag van toen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want van dag

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

through a storm. Hold your head.

0: Was het liefde op het eerste gezicht, meneer?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Voor mij wel.
0: Ja?
1: Ik heb 6 jaar achter eraan gerend.
0: Heeft u er moeten veroveren?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En ik heb zelf natuurlijk in hele exclusieve omgevingen gewoond. Ja. En daar lopen mensen die honderden miljoenen bezitten, met, en dan hebben we het echt over zulke bedragen, met hun ziel onder hun arm.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
4: Zometeen in West wordt wakker. Wat staat er in de kranten vanmorgen? Het is 6:00. Het regionieuws met Reinhard Roemer.
5: Een automobilist uit Delft is binnen 4 maanden even zo vaak aangehouden voor rijden onder invloed van drank en drugs. De man bleef rijden terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd. De politie heeft nu zijn auto in beslag genomen. Een andere 19-jarige man uit Delft is opgepakt op verdenking van aanranding en een poging tot zware mishandeling. De aanhouding volgt op een nieuwe mishandeling en poging tot aanranding in Den Hoorn afgelopen weekend. In het centrum van Den Haag zijn al veel voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag. Het Korte Voorhout is grotendeels afgezet voor de rijtour van de Oranjes. Op het Lange Voorhout staan hekken en zijn tribunes neergezet. Op deze derde dinsdag van september maakt de regering weer de plannen voor het komend jaar bekend. De koning leest de troonrede voor. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30 nu het andere nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
10: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
11: Voor Zuid-Holland altijd dicht.
7: tot 10 uur. West wordt wakker.

Dat is gelukt. Reinhard Roemer. Zet de radio aan. Op 89.3. Met Geert en Jorinda van 6 tot 10.

0: En daar zijn we dan weer op deze toch altijd bijzondere dag. Zeker in Den Haag. Die derde dinsdag van september met alle pracht en praal. En ook de plannen van het kabinet voor het komend jaar. Nou ja, voor zover ze eigenlijk dan natuurlijk al precies weten wat die plannen zijn. Want er kan er nog van alles aan bijgeschaafd worden. En dat zal ook wel moeten om het er allemaal weer doorheen te fietsen en te krijgen. Of in dit geval doorheen te koetsen op Prinsjesdag.
1: Ja, het worden hele spannende debatten ook. Spannend. Dat is misschien nog wel spannender dan Prinsjesdag vandaag.
0: Het
1: gaat meer om het pracht en praal. En dan morgen en overmorgen dan gaat het om de knaken.
0: Want je weet toch helemaal nooit precies wat hier nu van overblijft van wat de koning gaat voorlezen. En dan is ook nog maar de vraag of inderdaad de komende dagen, als de algemene beschouwingen zijn, of ze er dan daar al met z'n allen uitkomen. Ook een beetje de verwachting dat dat misschien niet zo is. Hè? Ja. Dat het dan zo'n soort rondedans wordt om elkaar heen en vliegen afvangen. En dat dan uiteindelijk, als dan straks, maar dan gaan we de deskundigen wel over horen later vanmorgen, als dan alle begrotingsbehandelingen per onderdeel komen, dat er dan misschien pas gewield en gedeeld wordt voor het echi.
1: Oké.
0: Ja, dat kan
1: en dat klinkt allemaal heel ingewikkeld wel,
0: heel
1: moet ik
0: ingewikkeld,
1: zeggen.
0: Heel ingewikkeld.
1: En langdradig.
0: Ja, ook. Zeker. Maar dat is het tegenwoordig, hè?
1: Ja, dat is ook zo.
0: We nemen niet meer echt hupsakee met de vuist op tafel een beslissing en zeggen, zo gaan we het doen.
1: Nee, dat kan ook niet natuurlijk, als je een minderheidskabinet hebt.
0: Nee, nou ja, goed. Ik zag gisteravond, toen zat ik eventjes naar Eva te kijken. En daar zat die medische man, Levi. Levi. En die oude PvdA-man.
1: Samson.
0: Precies.
1: Diederik Samson.
0: En even los van alle politieke kleuren en zo. Maar die schetste dan wel een mooi verhaal van hoe Nederland er op dit moment aan toe is. En ik dacht, ja, dat was echt woord voor woord gewoon raak.
1: Wat zeiden ze dan?
0: Nou, die zeiden van, wij durven eigenlijk als Nederland gewoon, wij waren vroeger, die Levi komt natuurlijk ook altijd in het buitenland.
1: Ja, Marcel Levi.
0: En die ontmoette dan mensen. En die zei, als ik dan vroeger in het buitenland kwam, dan was iedereen trots op Nederland. Wij waren haantje de voorste. Wij waren eigenlijk het beste in alles. En dat is helemaal verdwenen. Daar is niks meer van over. En we nemen geen beslissingen meer in dit land. We kijken niet vooruit. We durven niet meer te bouwen. We durven niet meer te creëren. Dat vinden we allemaal eng. En we blijven eigenlijk, we zeggen dat we geen geld hebben, maar we hebben eigenlijk hartstikke veel geld. Want ja, ons begrotingstekort is zo laag dat in andere landen zitten dat procenten omhoog. Dus we zouden miljarden extra kunnen uitgeven, maar dat doen we niet. Daar blijven we op zitten.
1: Ja.
0: En daardoor staat het hele land stil. En we moeten eigenlijk met z'n allen vooral gewoon weer eens zeggen van, we gaan een brug bouwen. We gaan een spoorlijn aanleggen. We gaan een...
1: We zijn eigenlijk te zuinig.
0: Ja, we zijn veel te zuinig.
1: Ja,
2: maar ik had het wel verwacht dat het zou gaan lukken met dit kabinet. Want het is natuurlijk al jaren heel rustig geweest wat dat betreft.
0: Qua, zij zeiden ook eigenlijk visie. Al zeker misschien nog wel 5,5 jaar sinds dat het debat van functie elders, dat er nooit meer iets is gebeurd. Dat de politiek nooit meer iets heeft gedurfd.
1: Ja. Maar jij had er wel vertrouwen in van tevoren.
2: Ja maar dat ligt dan weer, dan wordt er weer gedacht aan, dan wordt er geen compromis gesloten.
0: Nee.
2: Want dat was onze kracht altijd.
0: Precies, dat zeiden we ook.
2: En dat gebeurt nu niet meer, want iedereen die wil hun eigen standpunt maar boven water houden. En dat is het allerbelangrijkste. Nou, dan gaat het niet lukken.
0: Nee, je blijft eigenlijk tegenwoordig als politicus, blijf je gewoon, ook al zijn er helemaal geen verkiezingen, altijd in campagnestand.
1: Nou, en dat vond ik ook wel interessant wat Diederik Samson erover zei, over die compromissen sluiten. Dat je moet altijd of naar links hellen of naar rechts hellen. En er is
0: en
1: er altijd
0: zin,
1: iemand van het kabinet, is er altijd dan verdrietig. Ik bedoel, als je met 21 gaat samenwerken en BBB bijvoorbeeld of SGP, dan is D66 moet dan heel veel inleveren. Terwijl de VVD vindt dat wel prima. Maar andersom is het natuurlijk ook met Pro. Dan moeten we VVD weer huilen. Maar vindt D66 het prima.
2: Nu is dus iedereen een beetje verdrietig.
1: Ja, de pijn is eigenlijk niet dan eerlijk verdeeld. Ja. En dat willen ze niet toegeven natuurlijk.
0: Maar zij zeiden ook, en dat vond ik goed, maar dat kan je dus wel doen. Als je dan op het ene terrein waar jij gewoon moet huilen, dan toch maar toegeeft en zorgt dat je op het andere terrein waar je weer gaat lachen, wel wat krijgt.
1: Daar kan je dan mee shinen.
0: Zo deden we het vroeger. Ja. En dat doen we dus niet meer.
1: Nee.
0: Ik vond het wel echt, was wel verhelderend.
2: Nou, ik stap op de fiets, ik ga naar de binnenstad en ik ga het helemaal uitzoeken.
0: En anders doen ook.
2: helemaal anders.
1: Ja, we gaan het ook anders doen.
0: We gaan het ook anders doen. Ja. Inderdaad.
2: Nou, goed. Nou, je hebt je eigen legd ook. Mooi, zeg.
0: Wel inhoudelijk. Ja. Begin we
1: Ik vind het heftig ook.
0: Jeetje.
1: Ja. Dan moet Prinsjesdag nog beginnen.
0: Ja. Nou, wij zijn er klaar mee.

0: Dat is heel raar. Ik herinner, het is een enorm kerstgevoel, want het heeft er echt niks mee te maken. Elvis Presley. 6:55.
1: Hoeveel dagen nog?
0: Hoeveel dagen nog?
1: Ja, die vraag kon je verwachten.
0: Ja.
1: Met het begin van deze plaat al.
0: Altijd paraat staan.
2: Ja. Nou, hij is even aan het laten.
1: Het is al kerst.
2: Nee.
1: Oh.
2: 101.
0: 101?
2: Ja, morgen.
0: Een dag te vroeg gevraagd.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Oh, wat mooi zeg.
2: Vraag het morgen nog een keer.
0: Maar jeetje, de bussen vallen dood van het dak, zo warm is het. En al over 101 dagen is het kerst.
2: Ja. Wat staat er in de krant vanmorgen? Ja, het gaat natuurlijk over Prinsjesdag. Dat kan niet missen. Nee. En de Volkskrant die heeft alvast een aantal Kamerleden die voor het eerst Prinsjesdag meemaken. Dat zijn er natuurlijk nogal wat, want er waren verkiezingen. Die heeft alvast een outfit aan laten meten en erin laten zakken. Die heeft daar mooie foto's van gemaakt. En blikt even terug van hoe het was die eerste periode dat zij Kamerlid waren. En bijvoorbeeld Lisa Vliegendhart. Nou, die komt uit onze regio, uit Rijswijk. Die is Kamerlid voor Pro. Nou, heeft een prachtig pak aan. Het is allemaal in één kleur. Een beetje, saliegroen is het.
0: Ja, groen natuurlijk.
2: Ja, ja. Inderdaad. En een hoed op. Ja, dat is een beetje hoe ik vroeger een bootje van papier maakte. Het krult een beetje zo omhoog.
0: Glijdt dat voor de hoed?
2: Nou, nee, ik vind hem niet lelijk, moet ik eerlijk bekennen. Maar zo zou ik hem een beetje omschrijven. Zij is voert het woord op vrouwenrechten en ook verloskunde en kraam- en mantelzorg. Want zij was namelijk verloskundige.
0: Oh, ja.
2: Ze vertelt in de krant dat haar beste vriend vriendin met wie ze jarenlang samenwerkte een week geleden appte. Er was een student die meeliep en die zei: ken jij Lisa Vliegendhart? Wauw! En dan moest ze dan toch wel een beetje om lachen dat ze dan in het wereldje natuurlijk ineens heel erg bekend is geworden. Ja. Ook een mooie outfit, Hera Dijk, die kennen we ook nog wel als raadslid in Delft eerder. Zij heeft een outfit van een Curaçaose ontwerper. Het is mooi blauw, ook de blauwe kleur van Curaçao natuurlijk met wit. Ik vind het er echt prachtig uitzien. Het is zeker een eyecatcher vandaag als je even kijkt naar al die Kamerleden natuurlijk, wat ze op hebben en aan hebben. Het is gemaakt door een Curaçaose ontwerper. Dus, en die blauwe kleur die verwijst ook naar Curaçao en haar afkomst daar. Het was voor Hera Dijk even zoeken naar gedragsregels, zei ze, als het newbie tussen de politici die ze alleen maar kenden van tv. Maar ze had al snel door dat er weinig complimenten werden gegeven tijdens debatten. Best gek vond ze, want je wil af en toe ook wel wat voor elkaar krijgen van bewindslieden natuurlijk. En dan helpt het niet als je er alleen maar op gaat inhakken, zegt ze in de Volkskrant. Dus af en toe dan strooit ze met complimenten als er ook iets goed gaat.
0: Ja, ik zit nu even naar de foto's te kijken.
2: Ja.
0: Maar is dat dan degene die de enorm gordijn op haar hoofd heeft?
2: Ja, dat is Hera Dijk inderdaad.
0: Ja, die kan je open en dicht doen.
2: Ja, het is inderdaad, het is wel, het, zelfs met kanten stukjes eromheen.
0: Man.
2: Ja.
0: Daar kan je de hele zon mee afdekken, hoor. Dat is heel bijzonder.
2: Ja, ik vind
0: vandaag wel als je zal naar achter zitten. Je ziet niks meer.
1: Dat is vaak, hè, met die hoge hoeden.
0: Ja, maar in dit geval echt gewoon 5 rijen.
2: En je kan hier natuurlijk pagina's over schrijven, maar er zit ook een man bij.
0: Ja.
2: Martin de Beer, wat heeft hij aan?
0: Ja, dat is dan toch een pak.
2: Een pak, ja.
1: Even complimenten geven voor het lezen, toch? Dat moest toch vaker, complimenten geven?
2: Nou, dankjewel.
1: Ja. Graag gedaan. Ja. Mensen die televisie kijken via Ziggo kunnen niet langer om de reclameblokken heen. Zonder klanten daar vooraf duidelijk over te informeren zijn de mogelijkheden om reclames van commerciële zenders door te spoelen sinds 1 september, 2 weken geleden, gewijzigd. Telegraaf schrijft erover. Zo is bij het RTL, bij RTL en bij de Talpa-zenders niet meer mogelijk om reclames door te spoelen zolang de uitzending nog loopt. Wie een programma 10 minuten pauzeert en daarna verder kijkt, kon vroeger de reclameblokken dan doorspoelen totdat je weer bij de live-televisie was uitgekomen. Is niet meer mogelijk nu. Wie een tv-programma later verder kijkt, moet die reclameblokken dus helemaal uitzitten. Wanneer een programma helemaal is afgelopen, kunnen de reclameblokken wel worden doorgespoeld. In de krant heeft een woordvoerder van Ziggo bevestigd dat die veranderingen zijn doorgevoerd.
0: Ja. Ja, je maakt tv-kijker niet populair door, toch? Door dit soort maatregelen.
1: Ja, wij deden ook altijd, dat kan dus, ik praat nu in de verleden tijd, altijd wachten 10 minuten, hè, zodat je daarna die reclames kon doorspoelen.
0: Ja.
1: En dat werkt. Maar daar zijn ze ook achter gekomen dat we dat deden.
0: Ja, dat is jullie schuld dus.
1: Ja.
2: Die reclameblokken zijn er ook niet voor niks natuurlijk.
0: Nee, dat is wel commercieel.
2: Je moet ze uiteindelijk wel kijken, anders dan stopt de tv helemaal. Dan moeten we alles on-demand gaan
0: doen. Het is wel inmiddels, we hebben ook zo bewaren Videoland ook thuis.
2: Ja.
0: Maar dan bijvoorbeeld bij RTL kijken we dan een heleboel programma's gewoon niet live, maar op Videoland.
2: Ja, dat
0: dan gaat het allemaal aan één stuk door, zit het aan elkaar vast.
2: Ja.
0: Dan krijg je straks. En dan heb je meteen ook straks.
2: Ja, precies. Dus je hoeft ook niet te wachten op de volgende dag.
0: Nee.
1: Als je dan in slaap valt tijdens tv kijken,
0: dan gaat het echt, dan doe je een ochtendshow. Dat kan niet anders. Dat kan even gereden zijn. Koning Willem-Alexander wordt vandaag de primeur gegund. Als eerste staatshoofd zal hij een troonrede voorlezen die moet klinken als een klok. Het kabinet Jette heeft namelijk de eerdere droge opsommingen van maatregelen per ministerie bij het grof vuil gezet. Wat een opmerkelijk nieuws op de voorpagina van het AD. Want tot nu toe is het natuurlijk altijd zo, dan gaat het per ministerie. Hè? Dan is het allemaal in mootjes gehakt. En dan zie je ook altijd, als je de troonrede op de tv kijkt, dan zoomt de NOS-camera zoomt in op de betreffende minister.
2: Oh, dat is me nooit opgevallen eigenlijk.
0: Ja, dat is echt al heel lang altijd
2: zo. Er zit een gedachte achter.
0: Er zit een hele gedachte
2: achter. Jeetje.
0: Maar dat maakt hem saai.
2: Ja.
0: Weet je, krijgt natuurlijk overal die droge opsomming.
2: Ja.
0: Ze lieten ergens gisteren geloof ik nog een fantastisch fragment zien. Dat ging over de landbouw. En dan zie je Caroline van der Plas helemaal instemmend meeknikken. Die leest toch net niet de tekst hardop mee.
2: Ja.
0: Maar dat is dus over en voorbij nu.
2: Jeetje.
0: Wat
2: gaan ze wel doen?
0: Nou, het is nu een rond verhaal. Een lopend verhaal. Met een visie.
2: Zo.
0: Zit er ook in. Met wat we met Nederland in de toekomst willen. En dat is gewoon aan de ministers gepresenteerd. Van dit, want die mochten allemaal hun eigen bijdragetje leveren. Dat is nu niet zo. Die hebben het gewoon gekregen voor ontvangsttekenen. En succes daarmee. Er schijnt iemand heel blij mee te zijn. En dat is namelijk de man die deze troonrede schrijft. Want dat doet niet Jette. Dat doet niet Willem-Alexander. Maar dat doet Jan Walhavens. En die scheen helemaal in zijn nopjes te zijn dat het op deze manier mag.
2: Ja.
0: Die heeft heel vrolijk een soort ronde dans gemaakt in Politiek Den Haag. Horen bronnen.
2: En die mocht eigenlijk een mooi verhaal. Eindelijk een mooi verhaal.
1: Uit eigen pen, ja.
2: Ja.
1: Maar Jan Walhavens doet dat voor Rob Jetten.
0: En die doet het dan weer voor de koning.
2: Want dat is
1: dan wordt het niet de AI.
0: Dat is de vaste schrijver van de speeches van de premier.
2: Oh, okay.
0: Van Jetten, ja.
1: Maar als Rob Jetten het had gedaan zelf, was het, hadden we kunnen kijken in hoeverre daar AI bij gebruikt werd.
0: Ja, nou, dat kunnen we altijd natuurlijk.
1: Ja,
0: maar ik ga wel kijken. Ik ben benieuwd of dat nu of het uitmaakt, of het lekkerder bekt, of het lekkerder klinkt.
2: Ja, en dan moet Willem-Alexander het ook nog wel lekker eruit.
0: Ook even brengen. Maar misschien dat nu dus ook nog wel weer beter gaat,
2: wordt.
0: Omdat het gewoon een lopend verhaal is.
2: Ja, dat kan je.
0: Dus een visie.
2: Ja, dat ben ik ook benieuwd naar.
0: Dat is,
2: wat zou de visie zijn van dit kabinet?
0: Ja, nou ja, toch.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Het is 6:01. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West, Regio Nieuws natuurlijk met Reinoud Roemer. Maar er is toch ook wel wat breaking nieuws eigenlijk op dit moment van buiten de regio. Reinoud, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het treinverkeer in een deel van het land is verstoord door een flink aantal storingen op het spoor in midden Nederland vooral.
7: Ja, nou ja, we zitten eventjes te kijken, Jorien en ik, ook op de kaart van de NS. Er worden 22 storingen in totaal gemeld. Dat is nogal wat. Je ziet het eigenlijk een beetje vanaf het noorden van het land gaan. Vanuit Assen, dan zo Meppel, Zwolle, Deventer, Almelo, Amersfoort. Dat is natuurlijk een groot knooppunt ook. En dan ook richting Schiphol vanuit die kant. Ook nog een storing bij Amsterdam en bij Leeuwarden, zie ik. Ja, je ziet echt van die rode lijnen lopen. Er is echt een stuk gewoon helemaal uitgevallen.
9: Ja, inderdaad. Er zijn daar ook geen treinen mogelijk op dat traject. Dus echt van inderdaad Amsterdam helemaal naar richting Drenthe. En ja, waardoor het nu waardoor het komt, dat is eigenlijk niet bekend. Maar het is wel apart dat het zo'n enorm gebied is natuurlijk.
7: Ja, veel gebieden. Het zou om zijn en wisselstoringen gaan, maar heel veel meer weten we daar ook nog niet van.
8: En ondertussen in het centrum van Den Haag zijn al veel voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag vandaag. Het korte voorhout is grotendeels afgezet voor de rijtour van de Oranje straks. En op het lange voorhout staan hekken en zijn tribunes neergezet. Op deze derde dinsdag van september maakt de regering de plannen voor de komende tijd bekend. De koning leest straks de troonrede voor. En een automobilist uit Delft is binnen 4 maanden even zo vaak aangehouden voor rijden onder invloed van drank en drugs. De man bleef rijden terwijl zijn rijbewijs al was ingevorderd. En nu heeft de politie ook zijn auto in beslag genomen.
7: Huub Misee, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Tjerd.
7: Ja, jij bent onze man vandaag, hoor. Altijd
10: ja,
7: eigenlijk.
10: Maar natuurlijk,
7: vandaag natuurlijk helemaal.
10: Grijp ik.
7: Ja. Het zijn altijd een paar elementen natuurlijk bij Prinsjesdag. Je hoopt niet dat het gaat regenen. Maar wind is heel belangrijk, hè. Wegwaaiende hoedjes of niet.
10: Ja.
7: Kortom, ja, hoe ziet het er vandaag uit? Het wordt volgens mij stiekem. Ja, jij was er toch wat twijfelachtig over gisteren. Maar als ik vanmorgen buiten liep, Huub, denk ik, het is gewoon zomer. Ik ben zonder jas hier naartoe gekomen. Dan hangt een soort warme deken over de stad.
10: Zo is het. Daarom ben ik ook positief over deze dag. Het is weliswaar nog wel bewolkt. De lucht is nogal vochtig, maar er gaat geen regen vallen vandaag. En zeker niet ook overdag. Dus dat ziet er wel helemaal goed uit. De zon die komt later vanochtend door. Dus dat zou mooi op tijd zijn voor de rijtour. Bijvoorbeeld. En pas later op de dag gaat de bewolking weer toenemen. En pas tegen de avond of in de avond is er kans op een bui. Dat dan weer wel, maar goed, tot die tijd dus niet. En we hebben verder een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4. Dat is ook goed te doen. Het is inderdaad heel zacht, 18 graden. En het wordt vanmiddag zo rond de 23 graden. Heerlijk, niet te warm, niet te koud. Het wordt dus een heerlijke dag. En het is vooral zo fijn en positief, omdat het ja, daarna toch een beetje is afgelopen. Want ik zei het al, later vandaag is er in de avond kans op een bui. En dat blijft eigenlijk de komende avond zo. Ook vannacht kan er nog van tijd tot tijd regen vallen. De temperaturen dalen vannacht tot 14 graden, dus dan wordt het weer wat minder zacht. Morgen is er af en toe zon, maar komen er ook enkele buien voor. Het wordt dus alweer een

0: nog wel te doen. Maar nee, het belangrijkste. Vandaag droog in de loop van de ochtend, later vanochtend zon. En 23 graden.
1: Nou, dat klinkt hartstikke goed, Huub.
0: Mooi.
1: Nou, dankjewel. Ja. Als je goed maar goed zit, dat kan dus vandaag. En Rijn Baartmans, die is bij de ANWB. Rijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het rijdt op een aantal plekken al langzaam. Op de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoogvliet. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda beland je in de file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Hier is je vertraging 5 minuten. En dan nog een korte waarschuwing voor het verkeer in Zuid-Holland. Want lokaal kunnen er mistbanken voorkomen.
1: Hou het in de gaten, dankjewel.
2: Tot zo.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: Ik moet het singeltje nog ergens hebben. En jij misschien hebt het ook wel thuis. Freddie Mercury en de Great Pretender. 6:50. Dit is Radio West. West wordt wakker. Fijn dat je erbij bent. De derde dinsdag van september, Prinsjesdag. En je hoeft er natuurlijk niets van te missen hier bij ons op Radio West. We praten hier sowieso bij over al het nieuws van deze ochtend. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een sportvliegtuigje zijn Nederlanders. Het gaat om een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Over de oorzaak is nog altijd niet veel bekend, zegt deze verslaggever.
1: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en in het weiland neerstort.
0: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer.
2: Het is lastig om een gepaste reactie te geven na de droneaanval op een passagierstrein in Oekraïne. Dat zegt de voormalige NAVO-baas Jaap de Hoofdscheffer. Het werkelijke doel zou een diplomatentrein zijn geweest met aan boord Europese veiligheidsadviseurs, een Nederlandse Europarlementariër en Boris Johnson. De manier van oorlogsvoering is sterk veranderd sinds het oprichten van de NAVO, zegt de Hoofdscheffer.
3: Die NAVO was in de Koude Oorlog natuurlijk om de Sovjet-Unie buiten te houden. En daar waren alle plannen opgericht. In mijn tijd was het een expeditionaire NAVO in Afghanistan en elders. Ook een ander scenario. En nu is het een heel complex hybride scenario en het is niet helemaal duidelijk en helder hoe de NAVO zou moeten reageren. Daar is nog geen concreet script voor. En dat zal dus in politieke discussies en debatten binnen de NAVO verder moeten worden uitgewerkt.
2: Ja, het was ook nog eens heel dicht bij de grens met Polen. Wat voor dat land natuurlijk ook heel spannend is. Plus, dat is een NAVO-land. Dus ja, als ze een keer over de grens gaan, dan letterlijk over de grens, dan kan het nog flinke gevolgen ook hebben natuurlijk.
0: Ja, maar de vraag is inderdaad wel, wanneer heeft het dan gevolgen? Want eigenlijk weten we het dus niet. Het is dus, als je ook Jaap de Hoop schrijft, wordt een soort blanco vel voor alles wat de Russen nu uithalen. Even kijken, wat moeten we. Er staat niks.
2: Nee.
0: Daar komt het een beetje op neer,
2: komt
0: toch?
2: Het, als dus, ik hem zo hoor, wel ja.
0: Dus tot hoe ver kan je dan gaan?
2: Er zijn wel afspraken natuurlijk voor als je als er een incident is binnen de landsgrenzen van de NAVO-landen. Hoewel dat natuurlijk ook wel onder druk staat. Nu Amerika niet om staat te springen om nog mee te doen.
0: Nee, maar hier ook, hè, een trein met aan boord Europese veiligheidsadviseurs. Ja. En Boris Johnson, stel je toch eens voor dat die trein geraakt was. Ja, ik ben dan toch benieuwd wat er dan gebeurd was.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Maar goed. Breng je het aantal hoofdverwondingen terug als je een fietshelm opzet? Uit deze onderzoek blijkt van wel. Maar uit dit onderzoek bleek dat 6 op de 10 patiënten geen helm droeg. Toch adviseert Kees Bakker van de Fietsersbond mensen niet per se om een helm te dragen. De focus zou meer op de veiligheid van de omgeving moeten liggen, zegt hij.
4: Je merkt dus dat als de overheid heel erg gaat focussen op de helm, dat ze andere maatregelen niet nemen. Je ziet in Denemarken dat ze eigenlijk die maatregelen gewoon niet hebben genomen die het veiliger maakt voor fietsers. En dus het totale systeem wordt onveiliger door heel erg te focussen op die helm.
2: Ja, maar René Passet is volgens mij heel, dat is onze regiogenoot daar natuurlijk, heel tevreden juist over hoe je daar fietst.
0: Ja.
2: En de veiligheid. Ook, er zijn ook minder mensen natuurlijk op de weg. Het is wat minder druk bevolkt. Maar die hoor ik juist alleen maar positief daarover.
0: Ja, we moeten misschien toch nog eventjes bellen met helm op of zonder helm een deze dagen, om eens even te vragen hoe het nou zit.
2: Laten we dat doen inderdaad. Ja. En een bijzonder concert gisteravond in de Melkweg in Amsterdam. Bij een optreden van zanger Blauwtzoen stond het geluid zachter om gehoorschade te voorkomen. Volume stond 10 decibel zachter, waardoor die oordopjes die je normaal nodig hebt niet nodig waren, zegt Stichting Oormerk.
5: Het idee is ontstaan uit liefde voor de muziek. We gaan graag naar concerten. Doen dan vaak ook oordoppen in, omdat we het te hard vinden staan. En dan merken we dat we altijd wat kwaliteit verliezen. We dachten, kan het niet anders? Kunnen we niet de oordoppen uitdoen en het volume bij het podium naar beneden brengen? Je moet je voorstellen dat dat ongeveer 2 keer zo zacht is. Dus echt een heel groot verschil. Maar het is weer niet te zacht. Het is geen fluisterconcert.
2: Nee, ik ben wel benieuwd eigenlijk hoe dat dan klinkt. Ja, het is de bedoeling.
0: Het is uit mijn hart gegrepen, dit.
2: Ja.
0: Want ik heb natuurlijk op een gegeven moment wat toestanden met mijn oren gehad. En daardoor ben ik ook wat hoge tonen verloren en zo. Dat had helemaal niets te maken met dat ik ergens te hard geluid had ervaren of zo. Maar sindsdien ben ik natuurlijk wel bang voor meer schade aan mijn oren. En ik heb ook wel eens een concert weggegaan. Ook van mijn geliefde Kim Wilde, waar het zo hard stond.
2: Oh ja, joh.
0: Ja, dat ik echt dacht, man, jeetje, dit is echt niet goed. En je bent dus nu... Ik ben eigenlijk, ik ga heel graag naar een concert. We zijn ook nog in Duitsland zijn wij samen geweest.
2: Ja, ook naar Kim Wilde onder
0: andere. Maar ik heb nu altijd wel een soort angst van, ja, maar er moet dus nu iets gebeuren. Ik heb toen een piep heel erg in mijn oor gehad en echt enorme harde ruis. Dat is gelukkig die ruis van de achtergrond verdwenen. Maar er is wel een angst bij mij altijd blijven bestaan, nu ik dat heb ervaren, voordat me dat gebeurt. Ja. Dus ik heb ook oordoppen bij me. Maar wat hun ook zeggen, het geluid wordt er wel wat minder van. Het wordt wat doffer. Dus eigenlijk wil je gewoon heel relaxed, zonder die krengen in je oren, gewoon naar een concert kunnen luisteren, toch?
2: Ja, nou ja, dus je kan er extra op gaan letten, want de bedoeling is dat er een keurmerk dus komt, Stichting Oormerk, om zalen waar de muziek dus 10 decibel ongeveer zachter staat. Ja. En dan heb je dus die krengen, zoals je dat mooi noemt, heb je dan niet meer nodig.
0: Nee, ik loop er ook altijd mee te kutten.
2: Hoe je ze in moet doen en zo.
0: En het zit toch ook niet heel lekker, weet je? Het is een beetje een raar gevoel. Ik heb ze ook wel eens, toen ik ze net had, dat is typisch, heb ik ze omgekeerd ingepakt.
2: Ja. En hielp dat?
0: Nee, heel gek. Dat deed niet zo heel erg veel.
2: Dat is raar.
0: Ja, nee. Goedelijk. Ik zou gewoon laten het allemaal gaan doen. Dan zijn iedereen blij. En je oren, ja, die moet je toch je hele leven met zich meenemen. Met je meenemen, toch?
2: Absoluut.
0: Ik zet het even wat zachter. Hall & Oates en Man Eater.

0: Maneater, 8-7 is het geworden.
1: De Buitenpost.
0: En vandaag Prinsjesdag. En dat is natuurlijk de dag van de tradities. En eigenlijk, Jorien, begint dat al vroeg, hè, bij Paleis Noordeinde. Want ja, daar heeft zich ook in de loop van de jaren natuurlijk een soort van traditie opgebouwd.
2: Ja, de eerste Oranje-fans die staan natuurlijk nu al bij het Noordeinde. En Erik Kooijman die staat daarbij. En Erik, volgens mij zijn dat elk jaar dezelfde mensen ook ongeveer.
3: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een soort reunie, elk jaar weer. Een soort clubje, een soort oranje vereniging die altijd iets creatiefs hebben gedaan. Ja, het Noordeinde, daar ben ik. Ik sta onder de mooiste boom van Den Haag. Wilhelmina staat op de achtergrond. Willem van Oranje op het standbeeld. En de vlag die hangt nog niet. Dus de koning is nog niet gearriveerd op zijn werkpaleis. Er wordt natuurlijk een behoorlijke werkdag vandaag. Want er moet gelezen worden. En dat gaat weer anders. Dat is allemaal wel weer... Eigenlijk wel heel interessant. Even integreren bij de vereniging. Hoe gaat het vandaag met u?
4: Prima, ja hoor.
3: Heb je er zin in?
4: Heerlijk, ja hoor, zeker. En het wordt mooi weer nou. Wat willen mensen nog meer, hè?
3: Ik zie veel oranje, logisch natuurlijk. Toch gaat het vandaag allemaal wat anders lopen.
4: Ik
3: zie je vragende kijken.
4: Ja.
3: De koning gaat de troonrede op een makkelijke, soepele manier voordragen.
4: Oké. Nou ja, die hoor ik toch morgen pas, want daar heb ik vandaag geen tijd voor.
3: Waar zijn jullie dan mee bezig vandaag?
5: Nou, kijken naar de kleding van de koningin en de koning natuurlijk. En lekker zwaaien en met elkaar.
3: En een terrasje doen.
5: Ja, nou ja, vorig jaar was er zoveel gedoe over Alexia. Die een terrasje ging doen. Denk ik, ik nodig de koning van het jaar uit.
3: Je hebt een grote button op je hoofd. Koning zo een terrasje doen.
5: Ja.
3: Vroeger was hij daar heel goed in.
5: Ja, nou wie weet. Maar het is meer ludiek hoor.
3: Ja, dat weet ik ook wel. Maar jullie kennen elkaar zo langzamerhand als een soort van fanatieke oranje groep. Hebben jullie ook dat je andere momenten in het jaar elkaar opbelt of elkaar ziet?
4: We appen elkaar. We zitten wel allemaal in een appgroep. De kroon. En daar houden we contact. Als er een nieuwtje is in het Koningshuis of in het buitenlandse Koningshuis. Dan zet iemand daar. Of iemand gaat op bezoek en die plaatst een fotootje. Dus we houden daar het hele jaar contact. En met Koningsdag natuurlijk. Daar gaan we ook naartoe. En daar houden we ook contact. Gaan we met z'n allen eten.
3: Ja, dus het is niet zomaar toevallig dat jullie hier allemaal zijn. Het is echt wel georganiseerd.
4: Jaren, ja. Ja, hartstikke leuk. Ja.
3: Nou, mooie dag wordt het. En,
6: ook een gedeelte verzameld, Koningshuisspullen. Dus die hebben sommigen heel museum vol met Koningshuisborden, glazen, van alles. Dus wij hebben ook hele zolder vol met alles.
4: Jij doet een oproep.
3: Nou, dat is best wel een oproep. Heb je nog oranje spullen? Naar Oranje Vereniging, de Kroon, de WhatsApp-groep. Is makkelijk te vinden. Nee hoor, ik weet het niet. Maar dat is de club met mensen die hier al aan het dranghek staan. Om als eerste hier te zijn. Dat is een soort traditie geworden.
0: Ja, nou mooi. Ik hoorde dat de eerste al waren om 4:15 vanmorgen. En hoor ik nou ook op de achtergrond zo'n reinigingswagentje, Erik? Of wordt er het een en ander schoongespoten? Of beeld ik me dat?
3: Ja, en dat gebeurt achter de hekken, dus op het terrein van de koning. Dat moet natuurlijk spik en span zijn.
0: Juist, kijk. En zo zijn alle voorbereidingen al helemaal aan de gang in Den Haag. En daar blijven we natuurlijk een Westsoort wakker bij.

0: Dat is lekker wakker worden, hoor. Zoals naar voren. 2 voor 7. Zometeen, als ik eenmaal met mijn tram bel, dan weet je het wel. Ja, daar is die. Want zometeen gaan we wat leuks weer weggeven.
1: Ja, we gaan 2 kaarten weggeven voor een hele bijzondere tramrit. Als het niet regent, dan hebben we een primeur. Want dan rijden we voor het eerst in een hele bijzondere gerestaureerde open tram. Maar dan mag het dus niet regenen. En als het wel regent, dan krijgen we een andere mooie historische tram mee. En dan rijden we zo van het Tremmuseum, het HOVM, naar Scheveningen en weer terug. En dan maken we er een mooie rit van.
0: Ja, een Westwoord wakkerhuisje.
1: Ja,
0: Westwoord wakkerhuisje. Zometeen, ik kan mee. Ja, koop je kaartje zo.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
0: Zometeen in Westwoord wakker. Het is de 3e dinsdag van september. Het is Prinsjesdag en we zijn daarbij. Nu het 7 uur regionieuws, Reinhard Roemer.
5: Ja, en in de Haagse binnenstad is gisteravond en het begin van de nacht al Prinsjesnacht gevierd. Het muziekfestival gaat traditioneel vooraf aan Prinsjesdag. Op ruim 30 locaties in het centrum waren optredens en het publiek kon al fietsend of wandelend een eigen muzikale route door de stad maken. Een automobilist uit Delft is binnen 4 maanden even zo vaak aangehouden voor rijden onder invloed van drank en drugs. De man bleef rijden terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd. Politie heeft nu zijn auto in beslag genomen. En een 19-jarige man uit Delft is opgepakt op verdenking van aanranding en een poging tot zware mishandeling. De aanhouding volgt op een nieuwe mishandeling en poging tot aanranding in Den Hoorn afgelopen weekend. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
6: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle 3 uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
7: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
6: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
8: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
9: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
6: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: En Rijn Baartmans, die is bij de ANWB.
10: Op dit moment rijdt het langzaam op verschillende wegen, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoogvliet kun je er 5 minuten bij optellen. Ook 5 minuten oponthoud op de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Reeuwijk en Nieuwerbrug. Dan nog de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht is je vertraging ook 5 minuten.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En we trakteren je ook deze ochtend op een West wordt wakker uitje. Dat doen we zo af en toe. En we hebben een leuke in de aanbieding, want komende zondag, Jorin, dan kan je eigenlijk eventjes helemaal op een hele mooie manier samen met ons, want we zijn er ook.
1: Ja, we gaan gezellig mee.
0: Ja, terug in de tijd.
1: Ja, en dat doen we met een bijzondere tram. Laten we even beginnen met als het niet regent. Laten we er gewoon vanuit gaan dat het lekker droog is.
0: Ja, vooruitzichten worden steeds gunstiger.
1: Ja, dus dat is mooi. En dan is er een bijzondere open tram. En die tram is wel een bijzonder verhaal, Tjeerd.
0: Nou, die heeft zeker een bijzondere verhaal. Hij is hartstikke oud. Hij is begonnen als paardentram. Toen werd hij, daarna is hij achter elektrische trams gaan rijden. Dus ja, echt al heel oud. En hij is later vakantiewoning geworden.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk echt. Je kon bijna niet meer zien dat het een tram was. Toch een tramkenner heeft hem ontdekt ergens in de bossen. Teruggehaald. En vrijwilligers zijn jarenlang bezig geweest om hem op te knappen. Je hebt hem ook gezien, Jorin.
1: Ja.
0: Het is een juweeltje.
1: Ja, het is echt. Ik vind het echt een hele mooie tram geworden. Echt bijzonder. Vooral als je ook die foto's ziet van hoe het is geweest. Nou, dat laten we dan allemaal zien natuurlijk. Jij kan er vast iets moois over vertellen. En we gaan dus van het Haagse Openbaar Vervoermuseum. Dat zit daar zo in de buurt van Hollandspoor. Naar het prachtige Scheveningen.
0: Ja, zoals dat vroeger dus ook gewoon precies op die manier ging. Dat is echt bijzonder om mee te maken. Sterker nog, je bent de eerste gewone reiziger. De Hotemetoten hebben het al gedaan. Maar je bent de eerste gewone reiziger die met deze open tram mee mag nadat hij gerestaureerd is. Ja, hoe bijzonder is dat?
1: Ja.
0: Wij zijn er dus bij. De man die het West wordt wakker liedje heeft gemaakt is erbij. Die zingt het misschien nog wel, speelt het op gitaar. Het wordt een gezellige middag. Je kunt daarna ook nog in het museum met ons rondkijken. Kortom, leuk om er gewoon weer bij te zijn. En dan zien we elkaar ook weer eens eventjes. 070-390-5454, hè?
1: Ja, nu bellen. Dan krijg je twee kaarten. 070-390-5454. En dan ga je gezellig met ons mee. Kijken we even wie we aan de lijn hebben. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Ingrid.
1: Dag Ingrid. Je hebt wel zin in zo'n leuk uitje.
2: Ja, ik hoor het al een paar dagen. Dus ik denk toch proberen om een keer mee te gaan.
1: Ja, en waarom vind je het leuk om mee te gaan?
2: Het is uniek. Net zoals jullie vertellen, het is echt een tram die bewaard is gebleven. Een stukje geschiedenis.
1: Ja, het is bijzonder dat dan weer gewoon door het huidige Den Haag kan rijden.
2: Ja, fantastisch.
1: Ja. Heb je veel met de tram gereisd?
2: Altijd. Hè. Vroeger dan gingen we of met de fiets of met de tram.
1: Ja.
0: Ja.
1: Welke tram zat je dan in? Weet je het nog?
2: Niet hier in Den Haag. Ik kom uit Amsterdam.
1: Ah, kijk.
0: Oh, ja. Juist. Nou, Ingrid, daar hebben ze ook mooie trams voor trouwens. Hadden ze vooral ook heel veel mooie trams. Ingrid, je gaat gewoon gezellig met ons mee op het West wordt wakker uitje. We hebben twee kaartjes voor je.
2: Dankjewel.
0: En tot zondag.
2: Heel leuk. Ja, dankjewel.
0: We drukken alvast even ook voor jou op de trambel. Dan is het helemaal officieel. Blijf nog even hangen, dan maken we het voor je in orde.
1: En over een uur gaan er weer twee kaarten uit.
0: Ja, dus dat is hartstikke leuk. Ingrid, gaat de kaartjes zo meteen officieel krijgen. En dan gaan wij ondertussen weer even naar de Haagse binnenstad. Derde dinsdag van september. Betekent dus Prinsjesdag. Daar is al heel veel van te merken eigenlijk, Erik. Hè? Ook op de vroege ochtend.
3: Ja, het is hier een samenkomen van Oranje fans eigenlijk. En ik sta bij het hek en ik kijk uit op het werkpaleis van de koning. De vlag die hangt ondertussen, dus hij is gearriveerd. Dus hij staat nu waarschijnlijk in zijn ondergoed om voor de spiegel om te kijken wat hij aandoet vandaag.
0: Ja.
3: Ik sta naast Björn. Björn die komt uit Susteren, uit Limburg. En die is hier voor de 11e keer. En je hebt je plekje al te pakken.
4: Ja, bij het beeld van Willem de Zwijger sta ik. Dus dan kan ik ze goed zien. Daar komen ze vlak langs. Dus dat is altijd een heel leuk moment.
3: Ja, dat is echt op anderhalve meter of zo. Hè?
4: Zoiets, ja. Het is het smalste stukje op dit stuk. Dus kan niet missen.
3: Ja, want hoe is het bij jou begonnen, die liefde voor de Oranjes?
4: Als kind keek ik altijd samen met grootouders naar Koninginnedag-uitzendingen en Prinsjesdag-uitzendingen. En ja, werd ik vertrouwd met het beeld van koningin Beatrix. En toen ze aftrad, kwam ik me nog heel goed herinneren dat ik het afscheidsspeech zag. En dat heeft me toen zo aangegrepen, historisch besef gekregen. En toen natuurlijk de inhuldiging gevolgd. En zo is het begonnen. Tot op de dag van vandaag eigenlijk, dat ik ze op Koningsdag en Prinsjesdag volg. Ja.
3: En je bent ook gaan studeren in Utrecht aan de universiteit, staats- en bestuursrecht.
4: Ja.
3: Omdat je dichtbij dat stukje wil zijn?
4: Nou, niet per se, maar puur ook uit interesse. En dat heeft ook daarmee te maken dat ik ook wat verder heb gekeken dan het fan zijn tussen aanhalingstekens. Dus ook de staatsrechtelijke kant. En ik heb dat op die manier doorgedrokken tot mijn studie. En we zullen zien waar het schip strandt als ik ben afgestudeerd. Ja.
3: Ja, misschien kom je wel te werken ergens binnen het staats- en bestuursrecht dicht bij de Oranjes. Je hebt een oranje sweater aan met allemaal buttons van verschillende koppen. Voornamelijk Willem-Alexander. Kan je uitleggen wat ik allemaal zie?
4: Het is voornamelijk de koning inderdaad. Is begonnen in Amersfoort toen daar Koningsdag was. Een mevrouw die maakte buttons. En die heeft dus alle buttons, alle jaren, verschillende jaren van Koningsdag, heeft zij een aparte button van gemaakt. Van stof, denk 3D print, ja, geprint of zo.
3: Het ziet er wel mooi uit, heel anders dan andere.
4: Dus dus ieder jaar traditie om er weer een nieuwe bij te krijgen. En ja, de nieuwste is de prinses van Oranje die Defensity College is gaan doen. Dus met baret in de houding. Ja, dus dat vind ik wel wat hebben. Wat, ja, toch een beetje feestelijk.
3: Dat is Amalia, hè?
4: Ja.
3: Ja, een hele stoere foto dat zij salueert met de rood-wit-blauwe vlag. Prins Bernhard staat erbij. Ja. Waar verheug je je op vandaag?
4: Ja, het ceremonieel, dat is altijd de dag bij uitstek dat, dat de kroon wordt getoond. Hè? Dus het theater van de staat hier langskomt. En dan toch even tussen alle ceremoniële dingen even een persoonlijk momentje. Vanuit de koets even een groet. Ja. Dat is altijd net het extra cachet wat ze een dag heeft natuurlijk.
3: Even oogcontact en wellicht met de koning of met Maxima. Het theater van de staat noemde jij het, Björn. Mooi gezegd. Nou, we gaan het meemaken hier.
5: Dankjewel, Erik. En inderdaad, we gaan het allemaal meemaken, ook op Radio West.

0: Inner Circle and Games People Play. 7:45 is het geworden op Radio West. Men neemt 200 paarden, 4 koetsen, 2 tronen en 1 koffertje. En dan is het Prinsjesdag. De dag dat de begroting van het minderheidskabinet wordt gepresenteerd en de koning zijn reden houdt. Zeg je paarden, zeg je politiek, dan kom je al snel uit bij onze politieke verslaggever Lot van Bree. Dus die hebben we ook vanmorgen. Lot, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, zonder zorgen.
0: Maar dat is Lot eigenlijk kort samengevat. Hè?
1: Ja, zeker. De portefeuille paard en politiek. Ja. Dat is, en dat komt inderdaad op de derde dinsdag van september allemaal samen. Heerlijk.
0: Ja, vind je het daarom ook een mooie dag?
1: Nou, ik vind het is altijd hetzelfde. Elk jaar weer. En ik vind het toch elk jaar vind ik het toch altijd wel weer leuk. Ja, omdat het inderdaad. Ik vind dat ceremonieel vind ik toch ook wel leuk om te zien. Het is maar 10 minuutjes, weet je wel. Het is eigenlijk dat stukje van Paleis Noordeinde naar, nou, dit keer de Koninklijke Schouwburg, is maar 10 minuten. Ja. Maar alles wat er vooraf gaat en omheen gaat. Ik vind de stadszinder toch altijd een beetje. Dat vind ik leuk. En dan daarna inderdaad dan weer het serieuze, het echte serieuze. Dit is dan het mooie en dan het echte serieuze politieke werk. Dus ja, ik vind het elk jaar toch weer leuk.
0: Ja, het is een mooie mengeling van alles waar je van houdt. Daar komt het een beetje op neer.
1: Zo is het, Geert.
0: Juist. Nou, dan hebben we dat alvast veiliggesteld. Ga jij natuurlijk in je portefeuille over dat andere politieke Den Haag. Hè, daar op het stadhuis. Daar zijn veel spannende dingen de laatste tijd gebeurd. Want een heel nieuw college wat aan de macht is gekomen. Wordt daar, denk je, vandaag wel goed gekeken naar wat voor plannen er gepresenteerd worden door de landelijke politiek?
1: Ja, er wordt altijd. De lijntjes zijn kort, hè, tussen het Haagse stadhuis en de Tweede Kamer en alle ministeries. Dus alle ambtenaren op het stadhuis die zijn ook goed ingevoerd in het landelijke, zal ik maar zeggen. Dus er wordt altijd wel heel erg reikhalzend ook wel naar uitgekeken. Want wat er bijvoorbeeld voor een grote stad als Den Haag heel belangrijk is, van hoe gaat het met het gemeentefonds, hè, hoeveel geld krijgt de gemeente van het Rijk. Geldt ook voor andere gemeenten. Maar voor Den Haag ligt het allemaal een beetje wat lastiger. Dat gemeentefonds, de bezuinigingen daarop, die zijn wat groter dan voor andere gemeenten. Maar ook bijvoorbeeld, wat betekent het voor armoede? Op het moment dat die energieprijzen bijvoorbeeld weer gaan stijgen, komt dat ook terug op de inwoners van Den Haag bijvoorbeeld, maar ook andere gemeenten. Moeten gemeenten dat dan gaan compenseren, of krijgen ze daar ook weer geld voor van het Rijk? Dus het is wel heel belangrijk. Ja, hoe de begroting van de komende jaren eruit ziet voor gemeenten, voor lokale overheden, dus ook voor Den Haag.
0: Ja, we hoorden ook van, wij willen eigenlijk best wel flink gaan lobbyen ook, hè, bij het kabinet, bij de landelijke politiek. Bijvoorbeeld als het om asiel gaat. Dus we hebben nu ook wel een college wat ook echt wel invloed wil uitoefenen op wat daar gebeurt.
1: Ja, dat is inderdaad wat Richard de Mos heel veel zegt, hè, van Hart voor Den Haag. Van we willen lobbyen voor minder asiel bijvoorbeeld. Je ziet wel dat het is fijn dat er VVD ook in het college zit hier in Den Haag. Ook het kabinet heeft VVD, D66 en CDA natuurlijk. CDA dus ook in het kleine Den Haag. Dat helpt wel. Dat er gewoon ook weer wat korte lijnen zijn. Een lokale partij is het toch wat lastiger voor een lokale partij als Hart voor Den Haag om die connectie te vinden. Maar het helpt zeker dat als je ook een partij als de VVD en als CDA ook die lijnen heeft met de Tweede Kamer of met het kabinet, beter gezegd.
0: Het wordt vandaag dus allemaal in ieder geval op de voet gevolgd. Wat voor gevolgen het ook kan hebben voor zo'n gemeente als Den Haag. Nou was er ook nog wel wat gedoe over Prinsjesdag zelf in de Haagse gemeentepolitiek. Met name over jouw paarden en over de paarden in de stoet. Want de Partij voor de Dieren die wil ze eigenlijk in de wei laten staan en vervangen door elektrische koets. Die zeggen dat is allemaal helemaal niet goed voor die paarden. Die vinden dat niet prettig. Dat zien wij ook als we ze zien lopen. Zie jij nou die traditie snel veranderen na deze oproep? Want wij hoorden vooral heel veel boze luisteraars in Westerwolde.
1: Ja, kijk, de Partij voor de Dieren, dit is natuurlijk wel waar de Partij voor de Dieren misschien wel voor opgericht is. Of mede waarvoor de Partij voor de Dieren is opgericht. Ze hebben 2 zetels in de gemeenteraad, dus zo groot zijn ze nou ook weer niet. Maar je ziet bijvoorbeeld ook wel weer dat er vanuit de andere kant van bijvoorbeeld Hart voor Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad, die komt daar weer juist tegen in het geweer. Die zegt van het moet juist nog groter, nog beter. En waar hebben we het over? het gebruik van die paarden. Één keer in het jaar. En er wordt goed voor gezorgd. Dus er komt zeker ook wel weer een tegenreactie. Dus nee, ik zie het niet heel snel gebeuren. Het is wel weer een oproep van de Partij voor de Dieren. En ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen toch wel zullen denken van, nou ja, wie weet. Maar volgens mij is de koning ook nog niet zo van zins om de paarden in te gaan ruilen voor een elektrisch voertuig.
0: Nee, het zal niet van vandaag op morgen gebeuren.
1: Ik verwacht het niet. Ik vermoed het niet, nee.
0: Nee. Lot van Bree zal ook ongetwijfeld ergens daar in dat centrum van Den Haag later vandaag te vinden zijn, denk ik zomaar.
1: Ongetwijfeld.
0: Dankjewel,
1: zeker.
0: Lot.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
12: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
13: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
12: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
13: Al 100 jaar. Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
14: Half acht. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Tjeerd. En goedemorgen, Jorinda.
16: Goedemorgen.
15: In de Haagse binnenstad is gisteravond en aan het begin van de nacht Prinsjesnacht gevierd. Het muziekfestival gaat traditioneel vooraf aan Prinsjesdag. Op ruim 30 locaties in het centrum waren optredens. En het publiek kon al die optredens fietsend of wandelend bekijken. De voorbereidingen in Den Haag zijn in volle gang. Zo is het een drukke ochtend voor bakkers in de stad. Bij Maison Kelder zijn 25 mensen aan het werk om verse oranje tompoesen en ander gebak te maken.
17: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoesen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
18: En waar zijn die voor bestemd?
17: Deels voor onze twee winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoes te halen en leuk naar de tv te kijken. En veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst. Of gisteren of vandaag.
15: Ook zij kunnen dus lekker aan het oranje gebak. De route van de rijtour van de glazen koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima en de andere koetsen is intussen al grotendeels afgezet. De stoet vertrekt pas rond 1 uur naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Maar sommige Oranje-fans willen per se vooraan staan en zijn nu al bij Paleis Noordeinde. Oscar doet dat al ruim 40 jaar en ook dit keer is hij weer de eerste.
19: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van, ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
15: Mooi. Op deze derde dinsdag van september maakt het kabinet Jette de plannen voor het komende jaar bekend. De koning leest de troonrede en vanmiddag presenteert minister Ilko Heijnen van Financiën de miljoenennota. Een automobilist uit Delft is binnen 4 maanden even zo vaak aangehouden voor rijden onder invloed van drank en drugs. De man bleef rijden terwijl zijn rijbewijs al was ingevorderd en de politie heeft nu ook zijn auto in beslag genomen. En een andere 19-jarige Delftenaar is gisteren opgepakt op verdenking van aanranding en een poging tot zware mishandeling. Dat gebeurde na een poging tot aanranding in Den Hoorn afgelopen weekend.
14: Huub Misea, Prinsjesdag dus, dan is het weer niet onbelangrijk. Hoe ziet het eruit vandaag?
16: Nou, ik ben blij dat ik kan zeggen dat het eigenlijk een prima dag wordt. Het is de mooiste dag van de week. Dus dat zegt nogal wat. Want de opklaringen die komen al binnen vanuit het zuiden. Het begint boven het Rijnmondgebied, is het eigenlijk al onbewolkt. De mist is weg, het is nog een beetje nevelig. Een beetje vochtige lucht, dat wel. Maar voor de rest, we krijgen een periode met zon. Pas later op de dag gaat de bewolking toenemen. En tegen of in de avond is er dan kans op een bui. Maar dat is pas helemaal later op de dag. Voor de rest een zuidwestenwind. Matig. Het is nu al 18 graden, 17, 18. Het wordt ongeveer 23 graden. Niet te warm, niet te koud. Een heerlijke dag, niet te veel wind. Hoeden zullen niet wegwaaien. Het is een perfecte dag.
14: Kijk.
16: Vanavond, dan dus wel, is er kans op een bui. Misschien met een klap onweer. Dat is dan toch weer zo'n front die warme lucht gaat verdrijven. Dat zal ook vannacht het geval zijn, een paar buien. Het wordt vannacht ongeveer 14 graden, dus weer wat koeler dan afgelopen nacht. En morgen ziet het er ook minder goed uit, hoor. Dan is er wel af en toe zon, maar komen er ook enkele buien voor. Met een kleine kans op onweer, 18, 19 graden morgen. En vooral donderdag is een dag met veel bewolking, een periode met regen. Ook dan maar 17, 18 graden. Vrijdag wordt het weer eventjes ietsje beter met wat zon erbij. Zaterdag ook weer een front dat passeert met regen. Maar vanaf zondag wordt het allemaal weer wat rustiger, weer wat stabieler. Wat droger ook volgende week met geregeld zon. Wat meer zon dan deze week zelfs, denk ik. En dan komen de temperaturen uit op ongeveer 19 graden. Soms ook alweer 20. Maar ja, ik blijf erbij. Vandaag is voorlopig even de mooiste dag.
14: Dan hebben ze goed geregeld daar die weer. Goden, dankjewel. Ja. En Rijnbaard Mans bij de ANWB. Ja, wat voor ochtendspits hebben we hier?
18: Nou, het valt mee. 30 kilometer file in totaal. Het zijn vooral de dagelijkse files die vertraging opleveren. Op de A4 bijvoorbeeld, Den Haag richting Amsterdam. Daar doe je er 10 minuten langer over tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Ook 10 minuten oponthoud op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Nieuwerbrug. Dan de meeste vertraging op dit moment op de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 doe je er een kwartier langer over.
14: Dankjewel.
18: Alsjeblieft.
15: En tot zover het uitgebreide

0: is niet Just Another Day op Paul McCartney. Dat heb jij niet op de kalender gekeken. Het is namelijk de derde dinsdag van september. Dat is niet zomaar een dag. Den Haag in het middelpunt van de belangstelling met de pracht en de praal. En daarna de inhoud waarvan het dit keer de vraag is of het de inhoud is die het ook blijft. Daar horen we later Jeannot van Beurden natuurlijk over het politieke gedeelte. Maar Erik Kooijman die kijkt naar de voorbereidingen voor de stoet straks. Met de koning en de koningin, met prinses Amalia. En ik neem aan dat prinses Alexia er ook weer bij is dit jaar. Want Erik Kooijman, die voorbereidingen zijn altijd al in volle gang natuurlijk in de vroege ochtend. En we hoorden ook al mensen die traditioneel gewoon al heel vroeg achter de dranghekken staan.
1: 4:15 was de eerste er. Ja, die is misschien wel in één keer doorgetrokken vanuit de cafeetjes. Want gisteravond was er ook een soort prinsjesnacht. En dan waren er in meer dan 30 cafés optredens met muziek en dergelijke. En ik sta nu tegenover een trekker die twee hele grote zware betonnen dingen... Ja, daar worden palen in gezet. Allemaal ter voorkoming van rare dingen die hier gebeuren. Het is weer volledig afgeschermd met van die grote zwarte blokken die naar binnen schuiven straks.
0: Mensen want we hadden natuurlijk, dat is nog misschien wel goed om te memoreren, maar we hadden afgelopen vrijdag ook in West wordt wakker natuurlijk aandacht voor de herdenking van de aanslagen op 11 september 2001. En eigenlijk sinds die tijd, volgens mij, Erik, is het natuurlijk veel meer afgesloten geraakt. Hè? Dat parcours van Prinsjesdag en ook natuurlijk nog met de aanslag toen op Koninginnedag. Dat is niet meer te vergelijken met zoals het bijvoorbeeld in onze, zeg maar even jeugd was.
1: Nee, het is anders. Het is... We zijn daar eigenlijk wel aan gewend. Die roodbloks, dat zijn het eigenlijk. En ook grote rood-witte paal, waardoor je niet meer door kan. Gewoon groot, grove stukken zijn dat. Waardoor je als auto of dat soort dingen geen gevaarlijke toestanden kan uithalen. Maar tegelijkertijd, er staat politie en er staan

0: Er staat heel veel politie. En mensen kunnen nog wel gewoon door. Die aan het joggen zijn, was net wel grappig. Er kwam een man die had een oranje runnershirt aan. Die was zich van geen kwaad bewust. Die kwam hier langs joggen. En die dacht, hey, ik hoor opeens bij de Oranje Club die hier te wachten staat. Hij zat echt een beetje verbaasd te kijken. Mag ik er door? En zo. Hij had zich bijna aangesloten misschien wel. Maar het is een hele mooie, rustige ochtend. De gebruikelijke dingen die je elk jaar ziet. Ah, ik zie dat de burgemeester is ook gearriveerd. Hij staat met zijn handen op zijn rug te kijken. Naast het standbeeld van Oranje. Willem de Zwijger. Soldaat van... Nee, niet soldaat, maar Willem van Oranje. En ja, de mensen die worden geïnterviewd. Allemaal de Oranje mensen. Nou, dat is mooi, dat is leuk. Want ze staan hier altijd, elk jaar. Johan Fleming is er ook. Johan, hallo.
1: Ja, daar staan we weer, hè? Ja, we hebben er zin in.
0: Ja. Waarom heb je er zoveel zin in dan?
1: Dit is gewoon altijd leuk, de sfeer hier. En je moet je gewoon bij zijn. En je wil ook altijd toch een van de eerste zijn. Dit keer was ik tweede. Dus ik dacht, ja, 4:15 moet toch wel lukken. Maar er was toch nog eentje, die was gewoon 4:15. Dus ik denk van, oké. Okay.
0: En wat stonden jullie hier om 5:00 te doen dan?
1: Ja, gewoon een beetje te gapen, hè?
2: een beetje rondfietsen deden we net, toch? Ja, op jouw gouden fiets.
1: Ja, een beetje fietsen. Fietsen doen we ook een beetje.
0: Een beetje warm blijven.
1: Een beetje warm blijven. De knietje een beetje in beweging houden, want die begint een beetje stijf te worden. Ja. Maar gelukkig krijg ik vandaag mooi weer. En daar ben ik wel blij om. Ja. Want we hebben toch meegemaakt dat je echt gewoon helemaal door en door nat, gewoon dat je denkt aan het soppen bent in je broek. Ja. Daar word je niet zo blij van, hoor.
0: Het wordt al helemaal blauw hier boven ons. En dat ziet er heel mooi uit. Meestal heb jij een soort thema waar je aandacht voor wil.
1: Klopt.
0: Heb je dat nu ook?
1: Ja, ik heb nu. Het thema is natuurlijk de hoedjesdag. Geld. Ik heb een speciale geldhoed. En bovenop mijn geldhoed staat de enige echte Oscar. En die wordt vandaag uitgereikt voor dat ze het geweldig gedaan hebben in de politiek of dat ze het zwaar kloot hebben gedaan. De mensen mogen zelf de interpretatie geven. Dus het zijn niet mijn woorden wat het gaat worden. Of het is helemaal goed of het is heel slecht. Daar is je voor.
0: Oké, nou ben benieuwd wie die hoed krijgt.
1: Ja.
0: Ja, okay, zie ik.
1: Het is een soort Zwarte Piet. Okay. Maar meer zeg ik niet.
0: We gaan het meemaken vandaag. Er staat ook een mevrouw hier met oranje bitter en 4 oranje mandarijntjes. Ik krijg er bijna trek van.
3: Ja,
0: in het mandarijntje.
3: Ja, ik dacht dat je een drankje trek kreeg. Maar dat is dus niet zo. Lekker oranje bitter.
0: Dat komt later pas.
3: Ja, misschien ga je er nog beter interviewen. Dat zou kunnen, hè? Nog beter.
0: Het zou kunnen. Ik weet het niet. Ik kom later bij je terug.
4: Ja, ja. Nou, is een en al gezelligheid al daar in ieder geval langs de kant. We hebben ook wel wat primeur, hè, met Prinsjesdag, Jorin. Dus, want we hoorden al dat de troonrede anders zal zijn. Hè? Ja. Niet meer per ministerie allerlei punten opgesomd.
5: Nee, maar het wordt één lopend verhaal met visie.
4: Ja, met visie.
5: Daar ben ik ook benieuwd naar.
4: Ja. En wat ook nieuw is, is dat voor het eerst de Belgische minister van Buitenlandse Zaken aanwezig is. En ook de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken bij de troonrede. Die zijn uitgenodigd door het kabinet. En dat is niet alleen maar symbolisch, maar dat is ook, nou, en dat is erg lang geleden dat we dat gehoord hebben, om een beetje de samenwerking in de Benelux. Ken je die nog?
5: Ja.
4: De Benelux een beetje nieuw leven in te blazen.
5: Nou, maar inderdaad nieuw leven vooral,
4: nieuw.
5: Ja.
4: Ja. Ja, economisch en sociaal. En dat is ook wel goed, denk ik.
5: En misschien worden ze dan ook wel genoemd in de troonrede.
4: Het zou zomaar
5: kunnen. Dat zou natuurlijk wel kunnen.
4: Het zou zomaar kunnen. Maar ook die zijn er dus in ieder geval voor het eerst bij daar in de... Nou, niet in de Ridderzaal, maar in de Koninklijke Schouwburg. Hè,
5: ja,
4: in
5: is het dit jaar, ja.
4: Zometeen in dit theater Sweet 16. Ik ben benieuwd naar welk jaar we teruggaan. Maar iemand is er eventjes gewoon, ook muzikaal gesproken, helemaal 16.

0: Chocolate, 13 voor 8. Muziek waar je chocola van kan maken, niet waar. Je hebt nog even een dienstmededeling.
1: Ja, en een kleine rectificatie. Ja, vanmorgen vroeg, toen was Erik ook nog niet helemaal wakker. Toen zeiden, ja, de vlag hangt nog niet bij Paleis Noordeinde. Dus de koning is er nog niet. Maar de vlag wordt altijd 's nachts natuurlijk naar beneden gehaald. En dan 's ochtends vroeg weer gehesen. En dat betekent, als de vlag hangt, dat die gewoon in Nederland is. Niet per se in dat paleis. Dus inmiddels hangt de vlag gewoon weer netjes waar die moet zijn. En ja, hij is natuurlijk ook in Nederland. Want hij moet ze ook opkomen draven.
0: Oh, maar het is dus niet dat als
1: hij hoeft dan niet in het paleis te zijn.
0: Oh,
1: hij
0: is dat heb ik ook echt altijd gedacht, mijn hele leven.
1: Altijd als de vlag wappert, dan betekent dat hij ergens in
0: hij
1: het land is.
0: Hij kan ook in Huis ten Bosch zijn.
1: Ja, of ergens in het oosten van het land op werkbezoek.
0: Oh, goed.
1: Dan, het is niet dat ze dan de vlag weer naar beneden halen.
0: Niet.
1: Alleen als hij in het buitenland is, dan hangt hij niet.
0: Aha. Nou, ik heb je altijd ook, net als Erik, denk ik, gewoon een compleet ander, heel romantisch idee bij gehad. Dat als hij dan de deur uitgaat, bijvoorbeeld, dat dan iemand hops, oké, die vlag weer, we strijken de vlag.
1: Dat een speciale...
0: Oh, dan komt hij snel het dak op.
1: Maar dan is er dus een speciale vlagger die de hele tijd wat in de gaten moet houden.
0: Op,
1: zet hij een stap buiten het paleis, dan vloep, gaat hij weer naar beneden. Nee, zo werkt dat niet.
0: Echt niet?
1: Nee, echt niet.
0: Ik ben zo teleurgesteld.
1: Ja, sorry, ja.
0: Anneke Stapel, goedemorgen.
2: Goedemorgens.
0: Hallo Anneke. Wat ben jij eigenlijk? Je bent eigenlijk op een hele bijzondere datum jarig en geboren ook, hè? 5 mei.
2: Ja, 5-5-1958. Op maandag om 4:15 'smiddags.
0: Oh, heel veel vijven.
2: Ja, allemaal vijven.
0: Ja, dat even heel snel rekenen. Dat valt allemaal niet mee voor ons. Maar dan was je... Dat was je dus in 1974 was je 16.
2: Ja, toen was ik al aan het werk.
0: Maar zo aan het werk
1: zo,
0: zelf?
1: Dat is vroeg.
2: Ik was 14 jaar en 9 maanden toen ben ik gaan werken.
0: En wat deed je toen?
2: 9 maanden.
0: Ja, en wat
2: 9 maanden. Ik wilde niet meer naar school. Toen zei mijn vader, niet naar school, dan werken met je luie reet.
0: Zo is het. En wat ben je gaan doen toen?
2: Ik ben begonnen bij een slager. Dat heb ik niet lang volgehouden. Dat was een vriend van mijn vader. Maar vond ik het te koud. Toen ben ik naar de radar gegaan. Dat kennen jullie niet, maar dat werd na de hand de profimarkt. En van de provisiemarkt ben ik naar Bakkertje Heus gegaan. Van Bakkertje Heus ben ik naar de HEMA gegaan.
1: Oh.
2: En toen ben ik gaan trouwen. Toen ben ik in de thuiszorg gewerkt. Heb ik 12,5 jaar gedaan. Toen ben ik taxichauffeuse geweest voor kinderen brengen naar de Britse school. En ik ben geëindigd als begeleidster van verstandelijk gehandicapten.
0: Maar wat
2: ik heb ook nog op de bloemenveiling te zijn.
0: Wat een rijke carrière, ja.
1: En wat was jouw...
2: Ik was echt...
1: wat was je favoriete baan?
2: Toch wel met de kinderen rijden van de Britse school. Maar ik moest daarmee stoppen vanwege een schouderblessure.
0: Oh, dat is jammer. Toch even terug naar je 16e, want daar gaat het helemaal om op dit moment. Je was dus wel aan het werk. Maar kon je ook nog wel een beetje 16 zijn dan, Anneke? Deed je ook nog allemaal leuke dingen?
2: Ja hoor, ik ging uit. Ik werd gebracht en gehaald door mijn vader.
0: Oh.
2: Ik was zijn prinsesje, ik was 1 als kind. Dus mijn vader zegt, je gaat niet alleen over straat. Ik breng je en ik haal je.
0: Nou horen wij, want zo is dit eigenlijk ook bijna ontstaan. Hè? Het is wetenschappelijk ook bewezen. Dat muziek die je rond je 16e hoort. Dat de muziek is die je eigenlijk altijd het mooiste blijft vinden. Gedurende je hele leven. Is dat bij jou ook zo?
2: Nou, dat weet ik dus niet meer. Want ik heb een infarct gehad. Dus dat stukje ben ik kwijt.
0: Ja, dat snap ik. Maar goed, we gaan het wel weer even ophalen dan nu. Want je bent op onze kosten.
2: Misschien herken ik het.
0: Ja, ben je gewoon een minuut lang weer even lekker 16, Anneke.
2: Oh, heerlijk.
1: Ik ben benieuwd dan of je... Want ken je dan nog wel de muziek uit die tijd?
2: Nee, helemaal niks meer.
1: Oh, dat is bijzonder.
2: Dat stuk ben ik precies kwijt. Nou, van mijn jongere leeftijd weet ik wel. Want ik ben grootgebracht door mijn grootouders.
1: Ja. Oh, ja.
2: En van mijn 5e door mijn moeder. Nou. Maar en mijn vader. En dat stukje ben ik net kwijt.
0: Maar we doen dan nu gewoon een herkennismaking. Let goed op, Anneke. Want dit was muziek toen jij 16 was. Daar komen ze. Si on chantait...
2: Gelukkig. Ja,
1: die herken
2: ik.
1: Het is Julien Claire, zo heet hij. Vind je het ook leuk?
2: Ja.
1: Ik hoor enthousiasme bij jou.
2: Ik vind leuke muziek. Ik vond het ook een knapperd vroeger.
1: Oh, ja. dat zijn er meer volgens mij. Iedereen was verliefd op hem.
2: I would rather go blind. Nee, dit zegt me niks. Nee, dit zegt me helemaal niks. Nee, sorry.
0: Dat geeft niet, hoor.
1: Ik vind het wel heel mooi altijd, het liedje van Chicken Shack. En het heet I'd Rather Go Blind.
0: Ja, dit ken ik niet. Nou, maar deze misschien?
1: Ja, deze ken je wel.
2: Ja, Abba. Maar was geen fan van.
0: Oh nee. Waarom niet, Anneke?
2: Nee, was geen fan van Abba. Nee, we vonden niks aan. Ik keek ook nooit naar het Songfestival.
1: Nee, want dit is natuurlijk het jaar dat zij het Songfestival wonnen, 1974.
2: Ja, nee, ik keek er nooit naar.
1: Nee.
0: Ik heb, maar ik weet niet hoe het met jou is, Sorin. Ik heb een vaag vermoeden, heel vaag, welk nummer we helemaal voor jou kunnen gaan draaien, Anneke.
2: Nou, vertel.
0: Nou, ik denk dat het dan toch Julien Clerc wordt, toch? Die wil je dan wel helemaal horen.
2: Ja, dat dacht jij natuurlijk. Zeker weten.
0: Maar natuurlijk. Is het even fijn om even 16 te zijn?
2: Ja, wel heerlijk. Ik heb trouwens ook nog in mijn kinderjaren in straat gewoond met een hele bekende zanger van The Motions.
0: Oh, met...
2: Met Rudy Bennett.
0: Met Rudy Bennett.
2: Dat was mijn buurman.
0: Maar dat is vast luisteraar.
2: Die woont schuin aan de overkant bij mij.
0: Maar die luistert elke ochtend naar Westwoord Wakker.
1: Ja, doe hem de groeten.
0: Doe hem de groeten, Anneke.
2: Nou, Rudy, de groetjes van je buurmeisje.
0: Wat leuk. Nou, was die stapel op je of dat niet?
2: Nou, nee hoor. Oh, nee. Hij had een hele grote bed. Het was wel altijd leuk als hun kwamen. Gezet de bus in de straat, gezet in de Wesselstraat. En dan konden wij lijnballen. Want anders konden we niet lijnballen. We woonden vlakbij de Haagse Markt natuurlijk.
0: Wat een mooie verhalen, Anneke. Om je daarmee te belonen, hebben we ook nog een cadeautje voor je.
1: Ja, want je krijgt die prachtige mok van Radio West. Die komt naar je toe, Anneke.
2: Super, dankjewel. Heb ik er twee.
0: Oh, kijk. Dat is hartstikke goed. Dan kun je ze tegen elkaar
2: mijn man
0: klonken.
2: Heeft er alleen. Nu heb ik er ook één. Ben ik ook allebei al behandeld. Nou, kijk eens aan.
0: Heel mooi. En Julien Clerc, Anneke.
2: Dankjewel. Hey. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.

0: Anneke was helemaal stapel. Terwijl ik mezelf heel slecht hoor. Maar Anneke was helemaal stapel dus op Julien Clerc, zullen we maar zeggen. En ze is niet de enige. Angelique Werner bijvoorbeeld ook, hè?
1: Ja, die glijdt nu ook van de stoel, ja, nu ze dit hoort.
0: Jazeker, ja. Als je weer even lekker sweet 16 wil zijn, gewoon eventjes 16 jaar. Ja, dat kan, hè?
1: Ja, dat kan zeker als je nu appt naar 070 307 8080. Het enige wat je moet appen is je geboortedatum. En dan maken we jou weer even 16 jaar.
0: En zometeen na 8 uur... gaan er weer 2 kaartjes uit.
1: Ja, voor die prachtige tramrit komende zondag kan je gezellig met ons mee.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was...
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
13: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
14: Installatiebureau Van Ginderen.
15: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Zometeen in West wordt wakker. Wat betekent Prinsjesdag eigenlijk voor onze portemonnee de komende tijd? Money, money, money. Daar draait het allemaal om natuurlijk toch ook. 8 uur, het Regio Niels met Reinhard Roemen.
17: In de Haagse binnenstad is gisteravond en het begin van de nacht Prinsjesnacht gevierd. Het muziekfestival gaat traditioneel vooraf aan Prinsjesdag. Op ruim 30 locaties in het centrum waren optredens en het publiek kon al fietsend of wandelend een eigen muzikale route door de stad maken. De eerste Oranjefans stonden vanmorgen al rond 16:30 bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets voor Prinsjesdag. Veel anderen die naar Den Haag wilden komen volgen Prinsjesdag noodgedwongen thuis via de tv, omdat er een grote storing in het treinverkeer is elders in Nederland. Maar daarover nu meer in het NOS-nieuws.
18: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
19: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
18: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
20: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
18: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande twee jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Rijn Baardmans bij de ANWB.
21: In de regio West hebben we vooral te maken met veel dagelijkse files. En dat zien we bijvoorbeeld op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol, 4 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook op de A12 is het druk, Den Haag richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerbrug, 10 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 kun je er 10 tot 15 minuten bij optellen.
0: En je hoorde het net al in het NOS-nieuws. Er zijn grote problemen in het treinverkeer in delen van het land. De NS-reisplanner doet het ook bijna niet. Het heeft in onze regio bijvoorbeeld gevolgen voor het treinverkeer tussen Gouda en Utrecht. Dat ligt ook helemaal stil.
22: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
23: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
24: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
25: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
24: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
26: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
27: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
28: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen, maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
29: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Muziek van Nick Kamen, 9 over 8 in Westwoord Wakker. Er is laatste nieuws over die hele grote treinstoring die delen van Nederland treft. Vooral Midden-Nederland ook en het noorden van Nederland. Spoorbeheerder ProRail laat zojuist weten dat de storing op het spoor lijkt op sabotage. Dat is natuurlijk opmerkelijk op deze Prinsjesdag. De spoorbeheerder zegt dat er materialen zijn gevonden die bewust zijn neergelegd. Meer details ontbreken nog, maar daar houden we je natuurlijk van op de hoogte. Maar in ieder geval, de storing op het spoor lijkt dus te gaan om sabotage. West!

0: Zometeen gaan de kaartjes eruit voor die tramrit. Maar eerst gaan we nog even wat anders doen, hè?
1: Ja, want onze Erik Kooijman die is natuurlijk bij alle voorbereidingen van Prinsjesdag daar rond Paleis Noordeinde. En Erik, je hebt inmiddels ook de burgemeester gespot van Den Haag.
2: Ja, hij staat zelfs naast me. Burgemeester Van Zanen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: De eerste mensen waren hier om 4:15. Maar u heeft vanmorgen ook al iets gedaan, heb ik begrepen.
3: Ja, ik zwem iedere werkdag om 6:00. Dat heb ik gedaan. Dus, en daarna ben ik hierheen komen fietsen. Overigens zonder jasje vanuit Scheveningen. Want ja, het is gewoon heerlijk weer.
2: Ja, ik kwam ook vanuit die kant. Het was heerlijk. Beetje tegenwind, maar het ging goed. Hè?
3: Zo is het. En dan moet je opletten dat of je vanavond dan toch ook weer niet tegenwind hebt. Het is ook natuurlijk wel Nederland, hè?
2: Dat gebeurt vaak. Gebeurt vaak. Over tegenwind gesproken. Verwacht u de wind mee vandaag in de organisatie? Zijn er dingetjes die... Nou, nee, waar u vragen over heeft?
3: Nee, kijk, we hebben natuurlijk een vast draaiboek. En we zijn op allerlei scenario's voorbereid. Bovendien, dit is zo'n lange traditie, een hele mooie traditie, dat ook alle mensen van Stadsbeheer, die weten precies waar de touwtjes in de tramrails moeten. Hè, het breeuwen. Ja. En alles is voorbereid met zand, zodat dat de paarden goed kunnen lopen. Nee, alles, dat gaat allemaal goed. En voor de rest, ja, het is ook de dag van de democratie. Dus mensen kunnen wel hier ook gewoon demonstreren, hun mening geven. Want dat is een rijkdom in Nederland, dat kan.
2: Er zijn, geloof ik, 4 kleine demonstraties aangemeld. Verwacht u nog andere dingen?
3: Ik hou overal rekening mee. Want ja, er zijn altijd mensen die ook zo'n dag... en dan is het ook wel een beetje adel verplicht, hè? Noblesse oblige voor Den Haag. Ja, hier zit de regering, hier is het parlement. Ja, daar wil je je stem soms laten horen. En dat zal ongetwijfeld vandaag ook weer gebeuren. En demonstreren mag, blokkeren niet.
2: Blokkeren niet.
3: Zo is het.
2: Ja. Wat ik ook zie, is dat er heel veel mannen, bestuurders, vrouwen ook, met hoeden in pak en met een glimlach door de stad lopen. Alsof dit ook een soort feestje is van de democratie of een feestje van samen zijn.
3: Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop dat heel veel... Kijk, we hebben nu ook, dat is dit jaar, vond ik ook ontzettend leuk, 300 mbo-studenten die hier zijn, de hele dag. We hebben basisschoolleerlingen van basisschool uit het hele land. Om ook aan de jeugd te laten zien hoe belangrijk deze dag is. In onze democratie, de aanraakbare Kamerleden, de parlementariërs, dat zijn toch de mensen die ons als volk vertegenwoordigen.
2: Iemand zei, het is toch
3: best vrolijk rondlopen, lijkt me, zeker met dit mooie weer.
2: Iemand bij het hek in het oranje gehuld, die zei, het is vandaag het theater van de staat.
4: Dat is wel mooi, hè?
3: Ook mooi, vind ik ook een mooie. Maar het is ook een beetje theater van de stad en van de mensen en voor de mensen. En het ziet er altijd leuk uit.
2: Het decor is goed.
3: Het decor is goed en ik hoop dat de tekst en de inhoud van de troonrede ons allemaal ook zal bevallen.
2: Ja, hij gaat wat anders worden, maar dat gaan we allemaal horen later vandaag. Hier nog een mooi samen zijn met oranje mensen. Burgemeester, dank u wel, een fijne dag.
3: Fijne dag, u ook.
5: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Tjerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: David Bowie, 13 voor half negen. Ja, de burgemeester kwam er eventjes tussendoor. Maar als ik eenmaal met mijn trambel bel, nou, dan weet je het wel. Dan gaan we een hartstikke mooie tramrit maken. En hele bijzondere, hè, Jorin?
1: Ja, je krijgt er 2 kaarten als je nu belt naar 070-390-5454... voor een bijzondere tramrit. Aankomende zaterdag om 12 uur dan vertrekt hij bij het Trammuseum van Den Haag. Het Haags Openbaar Vervoermuseum. En dat is een bijzondere tram, want hij is helemaal gerestaureerd. Je vertelde vorig uur al dat het tussendoor zelfs een vakantiehuisje is geweest.
0: Ja, je zag helemaal geen tram meer in.
1: Echt bizar, inderdaad. Ze hebben hem helemaal jarenlang aan gewerkt om hem weer gewoon rijdend te krijgen. En dan kunnen we dus mee, als het niet regent tenminste. En anders dan krijgen we een hele andere mooie historische tram mee om van dat museum naar Scheveningen te rijden en weer terug.
0: Ja.
1: Ik kan ook nog even naar het museum natuurlijk. De muzikant van Westwood Wakker, die het Westwood Wakker liedje heeft gemaakt, die gaat mee. Neemt vast ook zijn gitaar nog wel even mee. Dus het wordt een groot Westwood Wakker feestje.
0: Een huisje. Nou, je kunt bellen naar 070-390-5454. En wie weet ben jij dan wel de gelukkige en zit je samen met ons in die tram. Radio West, goedemorgen. Met wie?
2: Alexander. Goedemorgen.
0: Hallo Alexander. En waarom wil jij graag mee?
2: Ik ben hetzelfde als jij, moet ik eerlijk bekennen.
0: Ja, valt dat,
1: het valt niet mee, hè?
0: Valt dat zwaar om dat te bekennen?
2: Dat valt niet mee, eerlijk gezegd. Maar ik speel ook met van die dingen boven op zolder.
0: Ja,
2: dat is mijn passie.
0: Ja. Ik snap het helemaal. Nou, daar kunnen wij het dan zondag uitgebreid over hebben. Met van die dingen bedoel jij. Je speelt ook met treinen, met trams waarschijnlijk. En noem het allemaal maar op.
2: Ja.
0: Dat geeft helemaal niks. Alexander, we gaan met een grote tram spelen.
1: Ja, en dat gaan we zeker. Die gaan we helemaal naar Scheveningen gaan we die rijden. En je mag gezellig mee en ook nog iemand meenemen, Alexander.
2: Daar heb ik zin in.
1: Nou,
2: heerlijk.
1: Dat is mooi om te horen.
0: Dan hebben wij dat ook. Ja. En dan zien we je gezellig zondag. Blijf nog even hangen, dan maken we het helemaal in orde voor je. Goed?
2: Is goed. Ik wil dan graag Jorin er even spreken.
0: Nou, ja, maar dat komt voor
1: dat
0: elkaar.
1: Komt goed.
0: Dat klinkt zo dreigend dat we dat gaan regelen.
1: Ik durf niet meer.
0: Ik wens jou heel veel sterkte, Jorin.
1: Dank je.
0: Dag.

0: José was natuurlijk van Luf en daarna ging ze ook solo. En I will follow him. 8:08. Het nieuws van vanmorgen is natuurlijk de grote storing op het spoor in Midden-Nederland, ook in Noord-Nederland. En er is nu meer informatie over, want ProRail zei dus eerder vanmorgen al dat het gaat om sabotage. De spoorbeheerder heeft daar nu meer informatie over gegeven. Volgens ProRail zijn er buizen aan het spoor vastgemaakt. Die zijn daar moedwillig neergelegd. Doordat de buizen op het spoor liggen, ontstaan zogenaamde sectiestoringen. Het computersysteem krijgt dan een signaal dat het spoor daar bezet is en de seinen schieten op rood. Die buizen zijn op verschillende plaatsen in het land neergelegd. Ze wil niet zeggen, de woordvoerster van ProRail, op welke plaatsen. De politie is ingeschakeld en doet inmiddels op die locaties onderzoek. Ook weet ProRail niet door wie het spoor is gesaboteerd en waarom. Eerste prioriteit is nu om de sporen vrij te krijgen, zodat de treinen weer kunnen rijden. Maar goed, ik kan me voorstellen, als er ook politieonderzoek plaatsvindt, dat het allemaal nog even gaat duren. Geno van Beurden, onze SBS-collega, is vandaag natuurlijk ook volop in actie in Politiek Den Haag. Geno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toch eerst even over deze sabotage op het spoor. Ik denk toch ook dat dat in Politiek Den Haag met interesse gevolgd zal worden. Hè? Zeker ook bijvoorbeeld door een verantwoordelijk minister.
1: Ja, absoluut. Zelf ben ik ook wel nieuwsgierig wat hier de reden achter is. We hebben natuurlijk ook de afgelopen tijd alweer gezien dat er verschillende protestacties zijn geweest vanwege het beleid van dit kabinet. Dan vraag je je af, is er een link tussen het beleid van het kabinet en dus deze actie? Is dat echt een protestactie? Maar goed, dat is te vroeg om daar wat over te zeggen. Dat zou speculeren zijn. Maar daar wordt inderdaad in Den Haag ook met aandacht naar gekeken.
0: Ja, laat ik eens eventjes als het om Prinsjesdag gaat met de deur in huis vallen. Wat gaat deze Prinsjesdag eigenlijk betekenen voor onze portemonnee de komende tijd?
1: Dat ligt er een beetje aan bij welke groep je hoort, hoeveel je verdient. Er zijn eigenlijk maar twee groepen die er volgend jaar iets op vooruit gaan, als ik het heel erg plat sla. Dat zijn de laagste inkomens en de gepensioneerden. Die hebben volgend jaar iets meer te besteden. Gaat echt niet om heel veel geld, maar die hebben net iets meer te besteden. Verder gaan gemiddeld alle andere groepen waarschijnlijk er iets op achteruit. Gaat ook weer niet om heel veel geld, maar een gemiddeld huishouden gaat er toch iets minder financieel te besteden hebben volgend jaar. Al is nog steeds ook maar de vraag of de plannen die dus nu bedacht zijn en waar dit uit blijkt zo blijven staan. Want ja, er is nog geen meerderheid voor die plannen, dus er kan nog voor alles veranderen. En daarbij is ook maar kijken wat er gebeurt met die energieprijs door wat zich afspeelt tussen Iran en Amerika. Want dat speelt hierin ook heel erg mee.
0: Ja, veel onzekerheid dus nog. En het is natuurlijk sowieso, je zegt het zelf al, eigenlijk een onzekere Prinsjesdag. Hè? Want alles wat wij straks horen in die troonrede en ook in de miljoenennota, ja, daar kan nog van alles aan veranderd worden.
1: Ja, en dat is ook echt wel uniek dat een missionair kabinet, een zittend kabinet, geen meerderheid heeft op Prinsjesdag voor hun begroting. Dat de koning een troonrede voorleest waar dus ook helemaal nog geen steun voor is van de meerderheid van de Eerste en Tweede Kamer. Dat zorgt er ook wel voor dat het een andere begroting is. Er zitten dit keer echt cadeaus in voor de linkse en de rechtse oppositie in de hoop hen te overtuigen. Er zit om die reden ook een soort liefdesbrief bijgevoegd, zoals de Telegraaf die zo mooi heeft genoemd. Waarin eigenlijk tegen de oppositie, tegen de vakbonden wordt gezegd van kijk, deze handreiking doen we voor jullie. Want ja, eigenlijk moet de grote zoektocht naar steun voor deze begroting en ook het verbouwen daarmee, want dat zal dan ook moeten gaan gebeuren, nog beginnen.
0: Ja, waar draait het, denk jij? Ook straks tijdens die algemene beschouwingen, het debat hierover. Waar draait het vooral om, denk je?
1: Ja, er zijn een aantal heikele thema's, een paar hete hangijzers. Verschilt natuurlijk ook welke oppositiepartijen erbij wil betrekken. Kijk je bijvoorbeeld naar PRO, de grootste oppositiepartij in de Tweede en de Eerste Kamer. Dan wordt er vooral discussie gevoerd over de sociale zekerheid, bezuinigingen en die op de zorg. Daarom zie je dat nu ook die plannen in de miljoenennota van wat er gelekt is, iets zijn afgezwakt of worden vooruitgeschoven. De eerste reacties vanuit PRO erop zijn dat dat nog niet genoeg is. Dus dat kan gaan knetteren vandaag en morgen in het debat over die begroting. Als je kijkt naar rechts, bijvoorbeeld naar JA21, met wie het kabinet ook graag gesprekken voert, gaat het bijvoorbeeld over box 3. Nou, wat is dat? Dat is de manier waarop vermogen wordt belast. Ja, daar zijn ze ook niet uitgekomen. Ook dat wordt nu vooruitgeschoven. Maar daar zullen antwoorden op moeten komen. Daar zal het kabinet ook flink op worden bevraagd morgen en overmorgen.
0: Maar denk je nou, Geno, want dat hoor je toch ook volgens mij veel rondzingen in Den Haag, dat dat nou de komende dagen allemaal al gewield en gedeeld wordt? Of gaan we het gewoon allemaal nog eventjes lekker vooruitschuiven, zoals we wel vaker doen tegenwoordig? En dat het bijvoorbeeld straks pas bij alle individuele begrotingen van de ministeries wordt geregeld?
1: Als ik luister naar wat de oppositiepartijen tot nu toe hebben gezegd over de geleekte stukken, vrees ik dat het deze week nog niet tot conclusies leidt of uitkomsten zal bieden. De vraag is vooral, lukt het de coalitie om bij elkaar te komen? Hoe hard wordt er gebotst? Hoeveel ruimte ontstaat er om te gaan praten na dus ook deze belangrijke politieke week? Maar de kans is dus groot dat inderdaad vooral dit najaar er over alle verschillende begrotingen per ministerie overlegd zal worden, onderhandeld zal worden voor de camera's in debatten, achter de schermen door ministers, over dus de plannen die er zijn en de euro's die uitgegeven gaan worden. Dus ook wel echt een enorme spannende periode voor dit kabinet Jette, die vandaag zijn eerste Prinsjesdag heeft.
0: Chanel van Beurden, daar in Den Haag, onze SBS-collega. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Hey, Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
13: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
14: Installatiebureau Van Ginderen.
15: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: 8:30. Goedemorgen allemaal. Veel nieuws deze ochtend. Daarom Reinhard Roemer met een overzicht daarvan. Reinhard, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Groot deel van Nederland is vanmorgen getroffen door een grote treinstoring. Op tal van plekken, vooral in het midden en noorden van het land, is volgens ProRail het treinverkeer verstoord. Storing is volgens de spoorbeheerder het gevolg van sabotage. Op meerdere plekken op het spoor zijn materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd, meldt ProRail. Er zijn buizen op het spoor gelegd, daardoor ontstaan zogenoemde sectiestoringen. En het computersysteem krijgt dan een signaal dat het spoor bezet zou zijn. Al dus de uitleg van ProRail. Politie doet op veel plekken onderzoek waar de buizen precies zijn neergelegd en door wie. Daarover wil een woordvoerder of kan een woordvoerder nog niets zeggen. Als een olievlek heeft de storing zich inmiddels ook over andere delen van het land verspreid. In onze regio bijvoorbeeld rijden vanmorgen geen treinen tussen Gouda en Utrecht. De eerste Oranjefans, want het is ook nog eens Prinsjesdag vandaag, stonden vanmorgen al rond 4:30 bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets voor de viering van Prinsjesdag. Veel anderen die naar Den Haag wilden komen volgen Prinsjesdag noodgedwongen thuis via de televisie vanwege die grote storing in het treinverkeer. Wie de binnenstad van Den Haag wel heeft bereikt is de burgemeester van de stad, Jan van Zanen. Hij keek vooruit naar wat de dag gaat brengen.
14: We hebben natuurlijk een vast draaiboek en we zijn op allerlei scenario's voorbereid. Bovendien, alle mensen van stadsbeheer, die weten precies waar de touwtjes in de tramrails moeten. Alles is voorbereid met zand, zodat de paarden goed kunnen lopen. Nee, het is ook de dag van de democratie. Dus mensen kunnen wel hier ook gewoon demonstreren, hun mening geven. Hier zit de regering, hier is het parlement. Ja, dat wil je stem soms laten horen. En dat zal ongetwijfeld vandaag ook weer gebeuren. En demonstreren mag, blokkeren niet.
16: Het is ook een drukke ochtend voor bakkers in de stad. Bij Maison Kelder zijn 25 mensen aan het werk om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
17: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
18: En waar zijn die voor bestemd?
17: Deels voor onze twee winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken. En veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
16: Ook zij kunnen dus lekker aan het oranje gebak. De route van de rijtour van de glazen koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima en de andere koetsen is grotendeels afgezet. De stoet vertrekt pas rond 1 uur naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Maar sommige oranje fans willen per se vooraan staan en zijn nu al bij Paleis Noordeinde. Oscar bijvoorbeeld doet dat al ruim 40 jaar en is ook dit jaar weer de eerste.
19: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van, ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
16: Het is een vroege derde dinsdag, de 15e september. En vandaag maakt het kabinet Jetten de plannen voor het komend jaar dus bekend. De koning leest de troonrede en vanmiddag presenteert minister Eelco Heijnen van Financiën de miljoenennota.
0: Krijgen we ook een franje van een oranje zon, Huub?
20: Ja, zeker wel hoor. Dat is al te zien op heel veel plaatsen. Ik heb goede berichten voor vandaag. Het wordt de mooiste dag van de week. Ja, er was wat bewolking. Het is een beetje vochtige lucht, dat nog wel. Een beetje nevelig is het hier en daar. Maar goed, vandaag dus behoorlijk wat zon. Af en toe wat wolkenvelden. En ja, pas later op de dag gaat de bewolking verder toenemen. En tegen of in de avond is er wel kans op een bui. Vanavond dus misschien. En voor de rest een zuidwestenwind, een matige wind. En die voert vrij warme lucht aan. Het is nu al 18 graden. En het wordt ongeveer 23 graden, dus niet te warm, niet te koud. Een heerlijke dag en ook niet al te veel wind. Dat is ook belangrijk. Ja. Nou ja, vanavond dan wel meer bewolking, af en toe een bui. Heel misschien met een klap onweer. Daar gaat een front passeren. De wind wordt dan ook westelijk vannacht en de temperatuur daalt naar 15 graden. Wat minder zacht dan afgelopen nacht. En morgen dan is er wel af en toe zon, maar komen er ook enkele buien voor. Ook dan met een kleine kans op onweer. 18, 19 graden, dan hebben we het wel gehad. Donderdag veel bewolking, opnieuw weer regen in de loop van de dag. 17, 18 graden. Vrijdag even weer wat beter. Zaterdag ook nogal kans op wat regen. Maar vanaf zondag lijkt het alweer wat stabieler te worden. En zeker volgende week lijkt het toch nog best redelijk weer te worden. Met geregeld zon, wat meer zon nog dan deze week. En dan ook wat minder regen. En dan wordt het volgende week zo'n 19 of 20 graden. Dus alles bij elkaar opgeteld, niet verkeerd. Met vandaag voorlopig de mooiste dag.
0: De brenger van goed nieuws, dankjewel. Als de troonrede ook zo klinkt, Huub, dan kunnen we heel tevreden zijn.
20: Hè? Precies, inderdaad.
0: Ja, tot zover de weerreden. Dan gaan we naar Rijn Baartmans, die is bij de ANWB. Ja, op het spoor natuurlijk ontzettend grote problemen deze ochtend. Maar hoe is het op de weg?
21: Klopt, ja. Nou, de koets kan in de meeste gevallen op de meeste plekken doorrijden. 70 kilometer file in totaal. En het zijn vooral de dagelijkse files. De A4 Den Haag richting Amsterdam bijvoorbeeld. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. 6 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda-West en Nieuwerbrug ben je 20 minuten langer onderweg. En de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. 2 kilometer met 15 minuten extra reis.
0: Dankjewel.
21: Alsjeblieft.
16: Je hoorde het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of

0: Dire Straits en Calling Elvis. Zometeen gaan we nog eventjes naar de kapper.
1: Goed, is wel nodig.
0: Ja, bizar. Ja.
2: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Nou, die ziet er altijd perfect uit natuurlijk. Herman, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, ik zou je vertellen, vanmiddag om 5 uur gaat de schaar er ook eroverheen. Ja. Bij mij. Dat is net even te laat voor Prinsjesdag.
0: Nou, inderdaad, maar... raar getijd.
3: Ja. Ja, ja, dus, ik had er even niet meer stilgestaan.
0: Nee, nou ja, je moet het zelf weten.
3: Nee, maar weet je, morgen is het jaarmarkt in Alphen. Dus dan is het voor mij belangrijk dat ik er picobello uitzie.
0: Oh, ja.
3: Dat ik zo over straat kan. Ja,
0: ja, want anders dan mag je er niet naar binnen.
3: Exact, nee, exact.
0: Daar horen we morgen denk ik ook nog meer over de jaarmarkt in Alphen, denk ik.
1: Ja, en elk jaar komt onze verslaggever, dat is Erik dan dit jaar, ook altijd Herman tegen. Dat vind ik altijd bijzonder.
0: Ja.
3: Ja, dat klopt. Ja. Vorig jaar kwam ik hem tegen.
1: Ja, dat klopt, ja.
3: Ja, toen had ik net 2 jassen op de kop getikt voor 25 euro per stuk.
0: Ja, want
3: daar was ik heel blij mee.
0: Want jij gaat voor de koopjes, hè?
3: Ik ga zeker voor... Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen liefhebber, maar ja...
0: Je moet.
3: Sommige dingen moet je gewoon... dat hoort er ook een beetje bij, zullen we maar zeggen.
1: Dus ik ben benieuwd wat je morgen...
0: Ja, morgen krijgt. Ja. We gaan het horen. Ja. En wat je weer koopt, dus je op de kop weet te tikken.
3: Ja, joh. We gaan het zien. Hou jullie op de hoogte.
0: Heb je nog iets nodig?
3: Wat hebben wij nog nodig? We hebben toch alles?
0: Ik weet het niet.
3: Ja, nee, ik heb echt helemaal niks nodig.
0: Nee.
3: Nou, maar ja, dat gezegd hebbende... zullen wel weer 2 volle tassen worden.
0: Ik denk het ook. Nou, laten we het eens even hebben over de sport. Want gisteren, dat is zo'n bericht waarvan je bijna wel weet dat het gaat komen misschien.
3: Ja.
0: Maar Jutta Leerdam, ze kwam met een boodschap dat ze het komend schaatsseizoen overslaat. Dat ze tijdelijk stopt. Maar ik weet niet hoe dat met jou was, maar toen ik ernaar luisterde dacht ik... nou, ik weet nog niet zeker of dit nou tijdelijk is of dat het misschien wel voor altijd zal zijn. Ik kon er niet zo goed mijn vinger op leggen.
3: Nee, ja, ik denk dat dat de vraag is die bij heel veel mensen speelt. Eigenlijk het moment waarop ze toen in Milaan die 1000 meter won... toen zeiden heel veel mensen hardop tegen elkaar... of misschien wel in stilte in het hoofd van... ben benieuwd hoe lang zij nog doorgaat. Want eigenlijk alle doelen zijn bereikt, hè, voor Leerdam.

0: 27 jaar is ze eigenlijk een heel leven dat bijna monomaam in het teken staat van het schaatsen.
1: Dat zei ze het ook is... wel, hè? Van ja, ik ben er echt door geobsedeerd gewoon.
0: Ja, en dat moet volgens mij ook. Als je op zulk hoog niveau deze sport wil beoefenen, ja, dan moet je gewoon alles opzij zetten. En ja, als je 27 bent, dan wil je ook wel eens proeven van de mooie dingen van het leven. En natuurlijk is schaatsen mooi en zijn medailles prachtig om te behalen. Maar er is meer in het leven. En dat besef is nu, denk ik, neergedaald bij Jutta Leerdam. Plus dat ze de doelen die ze nastreefde als klein meisje waar ze van droomde, ja, die heeft ze bereikt. En ja, wat moet je dan nog?
1: Ja.
0: En ja, ik heb wel in het achterhoofd, 2030 zijn natuurlijk de Olympische Spelen die in Frankrijk gehouden worden. Maar het schaatsen is in Tialf, dat zou toch ook nog een fantastisch moment zijn. Ja, om dat nog één keer mee te maken. Want het is natuurlijk geweldig uniek dat je een Olympisch toernooi in eigen land kan afwerken. Ja. En ja, hoe groot is dan de liefde?
2: En red je dat dan weer als je bent gestopt eenmaal? Ik bedoel, ze zal vast nog wel sporten gewoon, maar natuurlijk niet op dat niveau. En kan je dan nog terugkomen?
0: Nou ja, het kan best wel helend werken. Of goed werken om even een jaartje of een wat langere periode afstand te nemen.
1: Ja, bevalt mij ook al enige tijd heel goed, hoor. Ja,
0: je klinkt ook als nooit tevoren, shit. Nee, maar ik denk dat een jaar eruit voor je geest zal het heel goed zijn. Maar de vraag is, krijg je je lichaam na een jaar of een langere pauze weer in het gareel om te vlammen op een Olympische Spelen. Tel daarbij ook de leeftijd op. Hè. Dat is over 4 jaar, dan is ze 31. Ja, het zijn allemaal vraagtekens die nog een beetje blijven hangen bij Jutta Leerdam. Het uitroepsteken staat in ieder geval achter de mededeling. Ik ben er even een jaartje niet bij.
1: Nee. Even naar het voetbal van gisteren.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Keukenkampioen divisie. Het was een avondje voor de jongploegen. Jong FC Utrecht verslaat Jong Ajax met 6-1. Een enorme zepert voor Jong Ajax. Nou, met in de slotfase nog een rode kaart voor keeper Heerkens, omdat hij hens maakte buiten zijn eigen 16-meter gebied. Jong PSV speelt tegen Jong AZ. Die houden elkaar in evenwicht. Daar wordt het 1-1. Vanavond wordt er trouwens ook weer gevoetbald in Aalduel. Dat heeft te maken met de Europese verplichtingen die Ajax eerder had. Ze spelen nu een thuis wedstrijd tegen Willem II. Ja, het is de nummer 4 tegen de nummer 17. Ajax heeft van het weekend laten zien met die 5-1 tegen Fortuna dat ze wel raad weten met een wat kleinere ploeg. Aan de andere kant, Willem II speelde heel verrassend gelijk tegen AZ. Dat tot dan toe eigenlijk nog geen punt had verloren. Dus leuk. Als je niks te doen hebt, kan je vanavond even of naar de arena of tv kijken. Weet ik veel.
1: Ja, Jokke, ja, schenen.
0: Moet je wel heel desperate zijn, hè?
1: Ja, nou, ja. Houdt de sport betaalbaar en toegankelijk.
0: Ja, een oproep eigenlijk van NOC-NSF, de grote sportkoepel hier in Nederland. Onderschreven door diverse sportprominenten, Sarine Wiegman, Louis van Gaal, Irene Wüst. Ook de hoofdredacteur van de NOS Sport, Xander van der Wulp, heeft zijn handtekening gezet. Met hen nog een aantal andere prominenten. Ze doen een oproep eigenlijk aan het kabinet. Zorg er nou voor dat heel Nederland kan blijven sporten. Zorg ervoor dat er geïnvesteerd wordt of dat er in ieder geval geld is voor de amateursport. Het is zo belangrijk. Niet alleen we zien de toenemende problematiek met kinderen die nauwelijks meer kunnen bewegen. Het aantal dikke kinderen neemt toe op straat. Tel daarbij op de maatschappelijke functie die de amateursport heeft. De opvoedkundige waarde die de amateursport heeft voor kinderen. Ja, een belangrijke oproep aan het kabinet, zo op de dag van Prinsjesdag. Steek geld in de amateursport. Want het ziet er naar uit dat er de komende jaren 30 miljoen euro minder te besteden is door de amateurclubs.
1: Ja.
0: Dat is een aardige aderlating.
1: Nou, bij deze. Herman, hartelijk dank.
0: Ik onderschrijf hem ook trouwens.
1: Ja, fijn.
0: Ja,
1: nou, we proberen je handtekeningen er nog tussen te frommelen.
0: Ja, doe maar.
1: Goed zo. En sterkte bij de kapper, hè?
0: Hey, bedankt. Hè. Dat is 5 minuten werken, hè?
1: Ja, er is niet zoveel. Maar dat bedoel ik niet. Nee.
0: Ik maak hem zelf wel, hoor.
1: Ja, hoor. Prima.
2: Moet jij het nodig zeggen, Tjurt?
1: Hè?
2: Nou, moet jij het nodig zeggen?
1: Waar het er zit, is het nog dik, hoor.
2: Ja, waar het zit wel, ja.
1: Dat wel, ja. Nee. Wat zijn we vriendelijk tegen elkaar. En we begonnen zo.
0: Nou, veel plezier morgen met Martin, hè?
1: Ja.

0: Het Supertramp, 9:10. Dit is Radio West. West wordt wakker. Zometeen na 9:00 natuurlijk de Radio West tijdmachine. Kan je meevliegen.
1: Gratis geld. Kan je winnen.
0: Ja. Nou, Prinsjesdag meestal geen gratis geld, maar wel heel veel tradities. En dit is er toch inmiddels weer in ook wel eentje geworden.
1: Ja, ik vind het een leuke traditie ook.
0: Zeker. Ja. Studenten van het mbo, die zorgen ervoor dat er verschillende bewindslieden dan tip-top voor de dag komen. Ook dit jaar is Salon Aveda op de Denneweg de plek waar iedereen onder handen wordt genomen. En Erik Kooijman, die is daar ook. Erik, heb je al wel wat bekende politici gezien die helemaal, in de juiste plooi worden gebracht, haartechnisch?
2: Ja, zeker. En er zijn allemaal wisselingen van de wacht geweest. Dus je moet ook even goed kijken.
0: Wie is wie?
2: Wie is wie?
0: Heb je een smoelenboek bij?
2: Nou, dat had wel handig geweest. Ja, want ik herken er wel een aantal. Maar waar zijn ze dan ook alweer van? Ja. Ik heb wel Rianne Letchert gezien. Die zit hier voor me. Die wordt gepoederd op dit moment. En voor haar is dit theater van de staat en democratie, denk ik, voor het eerst. Rianne, hoe gaat het?
3: Goedemorgen. Ja, ik ben helemaal ontspannen, joh. Ik begin normaal nooit zo.
2: Maar dan moet je het zelf doen, of niet?
3: Ja, dan moet je het zelf doen. En ik heb natuurlijk al niet al die mooie spulletjes, hè. Ik heb wel een paar dingen, maar ik doe altijd maar wat. En dit is zo ontspannen. Ik word je oprecht ook ontspannen van.
2: Ook met al die plopkrappen om je heen en dat hele...
3: Ik kan gewoon mijn ogen dicht doen en denken, oh heerlijk, er zit iemand aan mijn gezicht die het snapt. En ik hoef het niet zelf te doen.
2: Hoe is het voor jou om te doen, om aan een minister te zitten?
4: Ja, heel spannend in het begin eigenlijk. Maar nu voel ik me helemaal comfortabel en het is prima. En we hebben gewoon een leuk gesprek hier. En het voelt niet alsof ik echt met iemand heel bekend of zo zit. Dat je een beetje aan het trillen bent of zo. Nee, het is helemaal goed.
2: Zij is verantwoordelijk voor dat hele kabinet. Dat heeft zij verzonnen eigenlijk.
4: Ja, nou, het hele kabinet verzonnen.
3: Ik heb een advies gegeven en dat hebben ze opgevolgd. En het is een mega succes, dus...
2: Nou, niet te hard lachen, hè? En heb je al iets van haar geleerd?
3: Van wat ze doet? Ja. Nou ja, zij heeft zoveel verschillende poedertjes. Ik doe altijd maar één. Dus ik moet denk ik naar de winkel om meer van die verschillende soorten te kopen. Jij doet echt veel meer dan ik. Ik doe gewoon één laagje en dan... Maar ja, ik heb ook niet zoveel tijd 's ochtends, eerlijk gezegd. Ja.
2: Het is een drukke baan en voor je het weet zie je eruit als een pannenkoek.
3: Ja, weet je precies, want zij doet het nou heel mooi. Maar ik hou niet zo van wat je wel eens bij vrouwen ziet, dat je van die afscheidingen ziet, hè. Of heel bruin of zo, wat niet past. Dus dit is echt heel subtiel. Vind ik heel mooi.
2: Even over de poli... Ik vind het mooi, je ziet er goed uit. Ja. Ja.
3: Ik heb niet eens mijn ogen gedaan. Dat moet nog.
2: Even over de politiek. Gaan mensen hun ego opzij zetten en water bij de wijn doen en een compromis maken zodat er allerlei dingen gaan gebeuren?
3: Ja, ik denk dat geldt voor allemaal. Hè? Voor ons als bewindspersonen, voor oppositie. Ja, we moeten toch met elkaar verder en iedereen even over zijn eigen schaduw heen stappen. Dat zou ik eigenlijk elke Nederlander gunnen. Dat wij dat met elkaar gaan kunnen.
2: Heb jij een kleine schaduw?
3: Denk het wel, als ik dat mag zeggen van mezelf. Ja, want ik zit hier niet voor mezelf. Dan was ik eigenlijk in Maastricht gebleven als ik voor mezelf had gekozen. Dus je moet het toch doen omdat je dit land vooruit wil helpen. En dan kan je verschillen over bepaalde onderwerpen. Maar op de grote thema's moet je volgens mij toch met elkaar bewegen. Dat zou mijn wens zijn.
2: Nou, succes de komende dagen. En met het afmaken jij ook succes.
4: Dank u wel.
2: Ik ga nog heel even naar Judith Thielen. Zij is staatssecretaris van Onderwijs. Allemaal mbo-mensen zijn bezig. De ogen worden gedaan. Judith, kan je praten?
5: Een beetje. Ja. Moet je eigenlijk aan Christy vragen, die is bezig.
2: Mag ik tussendoor met mijn plopkap?
6: Ja hoor, zeker. Gaat uw gang.
2: Hoe vind je het om dit te doen?
6: Ja, altijd een hele mooie, bijzondere ervaring om dit te mogen doen. Dat draag je echt gewoon een beetje bij aan deze bijzondere dag. Dus dat voelt heel leuk.
2: Ja, want je moet de vrouwen, voornamelijk vrouwen zie ik, mooi maken. En die moeten het gaan doen. Jullie moeten het gaan doen, hè?
5: Wij moeten hem opzitten en mooi wezen. Ja, precies. Ja, dat kan alleen als we daar ook goed bij geholpen worden.
2: Nee, je moet het land vooruit helpen.
5: Ja, zeker. Maar vandaag is een dag waarop we laten zien hoe we dat gaan doen. De koning gaat daarover vertellen hoe we dat hebben gepland voor het komende jaar. En vervolgens vanaf morgen gaan we daar ook weer met volle kracht aan mee aan de slag. Ja.
2: Je hebt een mooie tas bij je, zie ik. Dus aan je handen. Wat is dit voor een tas? Dit is een...
5: Het is een tas vol taal. Het is een boekentas. Het is van een boek van Thea Beckman, Kinderen van Moeder Aarde. En dat, het heeft verschillende betekenissen natuurlijk. Aan de ene kant omdat lezen zo enorm belangrijk is voor iedereen. Maar zeker voor jonge mensen. En Kinderen van Moeder Aarde, ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk mijn, dat is eigenlijk mijn doelgroep, hè, als onderwijsstaatssecretaris.
2: Ja. Bijzonder hoor. Ja, ik vind het moeilijk. Ik heb ook een dochter en die leest bijvoorbeeld in het Engels. Dat las ik ook, dat veel meiden dat doen.
5: Ja, dat heb ik ook gehoord. En op zich, lezen op zichzelf is al heel erg goed in welke taal je dat ook doet. Maar de Nederlandse taalvaardigheid is natuurlijk wel echt nodig. Om goed op school veel nieuwe dingen te kunnen leren. De docenten kunnen begrijpen, jezelf uit te kunnen drukken. Dus die Nederlandse taalvaardigheid, daar gaan we de komende jaren heel hard mee aan de slag. En vandaar dat ik deze tas vol taal heb meegenomen.
2: Veel mee zwaaien en laten zien.
5: Precies.
2: Wat is jouw laatste boek
7: dat je gelezen hebt?
8: Laatste boek? Oh, dat zou een schoolboek zijn geweest. Ja, Dermatologie voor de huidtherapeut. Dat
2: schijnt een hele mooie roman te zijn.
8: Ja, zeker. Ook heel veel plaatjes.
2: Ja. Succes jullie met het mooi maken. En een fijne dag.
0: Ja, mooi. Die heb ik nog niet gelezen.
1: Nee, ik ook niet. Ik weet niet of die plaatjes ook fijn zijn om naar te kijken.
0: Dat weet ik
1: bij Dermatologie.
0: Ik moet het altijd een keertje proberen.
1: Nou, slijpen over.

0: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Ja, we geven het echt weg zo. Gratis geld in de...
5: De Radio West tijdmachine.
4: Kan zomaar voor jou zijn. Maar eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
6: Na de reeks aanvallen op vrouwen in de Delftse Hout bij Delft zorgt de arrestatie van een 19-jarige Delftenaar voor opluchting. Hij zit vast omdat hij afgelopen weekend in Den Hoorn een vrouw van haar fiets zou hebben geslagen. Maar wordt ook in verband gebracht met die eerdere incidenten, waarbij onder meer 4 vrouwen werden lastiggevallen. 2 van hen werden aangerand. Prinsjesdag 2026. Deze derde dinsdag in september stonden de eerste Oranjefans vanmorgen al rond 16:30 langs de route die de glazen koets zal afleggen en bij Paleis Noordeinde. Maar veel anderen die van plan waren om naar Den Haag te komen kijken straks waarschijnlijk noodgedwongen thuis naar de televisie, omdat er een grote landelijke storing in het treinverkeer is, veroorzaakt door sabotageacties, zegt spoorbeheerder ProRail. Daarover meer nu in het NOS Nieuws.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage, dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
8: Ja, het zijn buizen, daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
7: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
9: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
7: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De 3 mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: En bij de ANWB is Rijn Baartmans.
10: In de eerste helft van de spits liep het verkeer in de regio West vooral vertraging op door de dagelijkse files. Die staan er nog steeds op de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg doe je er 10 minuten langer over. Er gebeuren nu ook ongelukken op de A16 bijvoorbeeld, Breda richting Rotterdam. Daar ging het mis tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug. De rechterrijstrook moest dicht en je vertraging is 15 tot 20 minuten. Nog een ongeluk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Het ongeval gebeurde tussen afrit Westerlee en knooppunt Vlaardingen. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 tot 15 minuten. Dan nog een file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg.
11: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud.
0: Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Zometeen is het mogelijk om gewoon gratis en voor niets een reis te maken met...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, sterker nog, misschien, Jorin, hou je er nog wel geld aan over en flink ook.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Twee keer eigenlijk, want als je één vraag goed hebt, dan krijg je al een bon voor €50. En die kan je dan besteden bij Pluto Sport, dus dan kan je allemaal sportspullen kopen. Maar als je ook nog eens die finale haalt en wint, ja, dan krijg je gratis geld.
0: Gratis geld gewoon?
2: Ja, €100.
0: Het
2: is de nationale keuze cadeaukaart. Ja, en de naam zegt het al. De keuze is reuze. Je kan namelijk zelf kiezen waar je dat dan gaat uitbesteden. 200 winkels, online of fysiek, daar kan je het besteden. Van een doe-het-zelf zaak tot een kledingwinkel of een slijterij. Lekker naar de bioscoop. En dan kan je dus gewoon €100 besteden.
0: Jeetje, dat is niet verkeerd in deze dure tijden.
2: Nee, dat dacht ik ook.
0: Dus die €100 van de nationale keuze cadeaukaart. Gratis geld, zoals Jorin terecht zegt. En dus ook nog eens al bij één vraag goed beantwoord. En dat lukt je echt hoor. Heb je dus ook al die €50 in de knip voor de sportartikelen.
2: Ja. Nou ja, ik zou zeggen, bel even naar 070-390-5454. 070-390-5454. Ja, en dan ga je er misschien aan het eind van de week wel met €150 vandoor.
0: Dat zou toch mooi zijn, hè? Jeetje, goed.

0: Sorry, Suzanne van de Hollies. Bijna 9:15 is het geworden. En ja hoor, oh, hij staat weer trots en fier op het lanceerpodium, zou ik bijna willen zeggen. We hebben het natuurlijk over...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja. En Louis uit Rijswijk, die gaat mee. Louis, goedemorgen. Oh, Louis zit hier. Ja, die zit op een hele andere plek dan ik gewend ben. Louis, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeff.
0: Hallo, ligt niet aan jou hoor, Louis. Prinsjesdag...
2: Hey, Jorinda, sorry.
3: Ja, ja, goedemorgen.
0: Prinsjesdag vandaag, ga je dat nog een beetje volgen, Louis, of helemaal niet? Zeg je, dat gaat aan mijn deur volledig voorbij.
2: Oh, we gaan de troonrede wel kijken, hoor.
0: Ja, hij is anders dit jaar. Dat hebben wij vanmorgen gehoord. Dus,
3: hij wordt minder saai, denk ik, om naar te kijken.
0: Het wordt meer een lopend verhaal.
2: Ja, nou, ik vind het allemaal wel eigenlijk wel ingewikkeld. Ik vind het leuk om naar te kijken, maar... Om nou te zeggen, snap je het echt? Nee, dat niet.
0: Nee, dus voor jou is het misschien juist wel... Jij zegt, nou, het zou goed zijn als ze daar wat aan doen.
2: Ja, het is meestal, als je zo'n troonrede krijgt... je moet altijd meer gaan betalen.
0: Ja,
3: dat is wel dat vaak is de conclusie. Daar
2: komt eigenlijk wel op neer.
3: Ja, ja, je wordt er niet heel vrolijk van als je al die plannen hoort.
2: Nee, dat word je niet, nee.
0: Nee. En vind je alles eromheen? Vind je dat mooi om te zien?
2: Oh ja hoor, ik vind het wel speciaal dat ze dat hier zo doen. Ja, ja. Het gebeurt denk ik nergens anders eigenlijk.
0: Nee, weinig plaatsen. Engeland heeft ook wel dit soort tradities natuurlijk, maar niet heel veel landen inderdaad.
2: In andere landen.
0: Ja.
2: Ja, zeker.
0: Nou Louis, we gaan het zeker allemaal zien, maar voor die tijd gaan wij ook iets bijzonders doen, want we stappen gewoon gezamenlijk de Radio West tijdmachine in. Ik zou zeggen, neem lekker plaats, ga naast Jorinda zitten, doe je gordel stevig om. En dan gaan we zien waar we uitkomen.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Oh ja, en dan staan we ineens in 1975. Je hoort het eigenlijk meteen, Louis. Dat is een tijd geleden. Was je dat toen al?
2: Ja, toen was ik er.
0: Ja.
2: Dat was 37.
0: 37, oh, dat heb je snel uitgerekend. En wat deed je in 1975? Weet je dat nog?
2: Ik werkte in de keuken.
3: Oh.
2: Ik ben altijd instellingskok geweest. Dus.
3: Instellingskok, zeg je dat?
2: Ja, in verzorgingshuis en zo.
3: Oh, ja. Oh, dat is wel belangrijk werk.
2: Voor de oudere mensen. Ja, dat was leuk werk hoor, zeker.
3: Ja. Ja.
0: En wat maakt het leuk?
2: Nou, gewoon smiddags schep je ook maaltijden voor de mensen in de zaal. En mensen van buitenaf. En nou ja, het was altijd wel gezellig.
3: Ja, ja. Was er een... Ja.
2: Nee, sorry.
3: Was er een bepaalde maaltijd die heel erg populair was onder de ouderen toen?
2: Nee, die vonden alles wel lekker.
3: Oh, goed zo.
0: Ja, maar je kon natuurlijk ook heel goed koken, Louis, hè?
2: Nou ja, heel goed wil ik niet zeggen, maar ze aten het altijd wel op. Dus,
0: ja, nou, dat is een goed teken.
2: Ja. Moet het toch goed zijn.
0: Ja. Ja. Nou, we gaan eens eventjes kijken wat jij verder nog weet van 1975. Louis, we stellen je 3 vragen. Let goed op.
2: Ja.
0: In de hoofdstad van Zweden wint Teach In het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Maar hoe heet de hoofdstad van Zweden?
2: Kozenburg.
0: De Betamax van Sony komt op de markt in 1975. Maar wat kan je met de Betamax van Sony?
2: Videorecorder.
0: Welke beroemd schilderij wordt in 1975 door een verwarde man beschadigd... doordat het wordt toegetakeld met een mes?
2: De Nachtwacht.
0: Nou, eens eventjes kijken.
4: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, 2 vragen. Ja, ik hoorde je ergens een slippertje maken, zou ik bijna willen zeggen. En ik denk dat als je mij hoort zeggen wat het wel is, dat je dan het meteen weet. Want jij zei namelijk Göteborg, maar het is natuurlijk Stockholm, de hoofdstad van Zweden.
2: Oh, ja.
0: Ja, dat is een hè? Ja, beide prachtige steden, kan ik uit eigen ervaring zeggen. Maar
2: foutje.
0: Toch, ja, dat geeft niks. Nou ja, het geeft wel iets, Louis, want het betekent dat die 100 euro, die gaan aan je neus voorbij. Maar...
3: Ja. Je krijgt er wel de helft alsnog. Ja. En die kan je besteden bij Pluto Sport. Dus 50 euro, Louis, dat kan je gewoon besteden aan mooie nieuwe spullen. Voor bijvoorbeeld een sportschool of wandelschoenen. Nou, wat je maar wil.
2: Nou, is toch ook leuk.
0: Dat is hartstikke leuk. Ja. Zeker. Louis, ik vond het leuk dat je met ons meeging. En een hele fijne dag, hè?
2: Ja, jullie ook. Veel plezier en fijne uitzending.
0: Dankjewel, Louis. En we blijven nog eventjes in 1975.

0: Glen Campbell, 1975, ook de Rhinestone Cowboy. 8:08 is het geworden. Ik probeer even wat relaxedheid te creëren, omdat bij Jorin op dit moment echt alles vastloopt om haar heen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk niet te bedoelen. Je schijf is ook vol, je eigen schijf of die van de computer?
1: Nou,
0: of,
1: inmiddels allebei.
0: Ja.
1: Nee, mijn schijf is vol van de computer en dan kan ik niet zoveel meer.
0: Ja, maar je slaat natuurlijk zoveel op.
1: Ja, dat is het. Dat is ongelooflijk. Ik moet wat verwijderen.
0: Eén informatievat ben je. Ja. Misschien nog eventjes goed om wat nieuwsdingetjes nog eventjes up-to-date te maken. Ik weet niet of het goed Nederlands is, maar bij deze. Burgemeester Jan van Zanen spraken wij natuurlijk eerder vanmorgen. Toen vertelde hij aan Erik Kooijman dat Den Haag goed voorbereid is op Prinsjesdag. Hij heeft inmiddels ook nog iets gezegd over berichten dat er boeren naar Den Haag zouden komen. Die berichten zijn er wel. Telegraaf bijvoorbeeld zei gisteravond, nou, uit Drenthe, daar verzamelen zich allemaal boeren om toch richting de Hofstad te gaan. Van Zanen zegt daar nu over, laat ik één ding duidelijk zeggen, zei hij, bij ons ook demonstreren is iets anders dan blokkeren. Hij benadrukt verder dat boeren welkom zijn als ze hun grote materieel maar thuis laten. Nou, of boeren dus of andere actiegroepen blokkades hebben gepland, dat weet hij niet zeker, maar hij zegt, op dit moment hebben we de informatie dat dit niet het geval is, maar je weet maar nooit. Op alles voorbereid, maar er zijn dus op dit moment wat hem betreft geen aanwijzingen dat boeren inderdaad ook blokkades zouden willen opwerpen in en rond Den Haag. Dan hebben we natuurlijk nog de spoorwegen, hè, de sabotageactie. Buizen vastgemaakt aan treinsporen op allerlei plaatsen in het land. Staatssecretaris Bertram, die gaat over openbaar vervoer, heeft inmiddels gereageerd en die noemt het bijzonder zorgelijk, deze sabotage. Het is nu zaak dat dit heel goed onderzocht wordt, zo laat ze weten. En de HTM meldt zojuist dat er problemen zijn in het tramverkeer. Dat komt door problemen met de bovenleiding. Heeft onder andere gevolgen voor tram 15 en 17. Die rijden om doordat er een bovenleiding stuk is op het Rijswijkseplein. En daardoor gaat het niet goed met het treinverkeer van en naar het Centraal Station daar.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is ook onhandig voor mensen die richting Prinsjesdag willen natuurlijk.
0: Ja,
1: zoals
0: zeker.
1: Wij straks.
0: Ja, hebben we ook de tram gepland?
1: Ja.
0: Oh, nou, dat is dus echt niet zo, niet zo fijn.
1: Nee.
0: Nou ja, dan stappen we ergens anders uit.
1: Ja, toch. Nee, altijd. Ja, en je kan ook reageren natuurlijk op alles wat er gebeurt. Misschien heb je nog wel plannen met Prinsjesdag ook. Kan je naar appen 070-307-8080. Marcel die doet het bijvoorbeeld, maar Marcel heeft een beetje een stout grapje gemaakt.
0: Heeft een stout grapje gemaakt?
1: WhatsApp, ja. Ik had het eigenlijk eerst helemaal niet door. Maar ineens denk ik, oh wacht, het is gewoon een stout grapje.
0: Ja.
1: Een vroegere buurvrouw heeft ooit bij een kapper gewerkt, maar werd na één dag ontslagen, schrijft hij. Hij reageert natuurlijk op de kapper, de studenten die op dit moment alle bewindspersonen en kamerleden hun haartjes mooi maken. Een klant die kwam namelijk binnen, die wilde namelijk het onderste van de prijslijst. En daar stond op, zakkammen, 1 euro.
0: Ja. Ik moet hem ook even laten daar. Maar jij hebt hem inmiddels door.
1: Ja, ik heb hem inmiddels door.
0: Ja. Druk ook natuurlijk.
1: Ja, het kan ook echt niet.
0: Nee, het kan echt niet. 9:55 met muziek van YouTube.
2: Dit is Radio West.
0: Oh! Dat kan echt niet.
1: Nee, kan echt niet. Nee. Ik heb het niet gezegd.
0: Nee.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
7: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: 9:50. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
12: Dag Geert, goedemorgen. Na de reeks aanvallen op vrouwen in recreatiegebied Delftse Hout zorgt de arrestatie van een 19-jarige Delftenaar voor opluchting. De man zit vast omdat hij dit weekend in Den Hoorn een vrouw van haar fiets zou hebben geslagen. Maar hij wordt door de politie ook in verband gebracht met die eerdere incidenten. In de Delftse Hout zijn de laatste tijd zeker 4 vrouwen lastiggevallen. 2 van hen werden aangerand. De Delftse burgemeester Alexander Pechtold riep meisjes en vrouwen daarom al op om voorlopig niet alleen door de Delftse Hout te wandelen of te fietsen en vooral goed op elkaar te letten. Sinds de incidenten in het natuurgebied bij Delft wordt er extra gesurveilleerd. Door een grote storing is het treinverkeer in grote delen van het land ontregeld. Volgens ProRail gaat het om sabotage.
13: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
12: Op diverse plekken waren storingen in het beveiligingssysteem. Daardoor kan niet worden gecontroleerd of er een trein over het spoor rijdt of niet. Seinen springen zomaar op rood en veilig reizen is dan niet mogelijk. Groot deel van Nederland heeft last van die storing. Merken ook oranje fans die vandaag in Den Haag zijn vanwege Prinsjesdag.
14: Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden.
15: Hoeveel mensen mist u nou?
14: Ik mis er in ieder geval 3, om het zo uit mijn hoofd te zeggen. Ja, die altijd van de vaste club zijn die niet doet. Die komen richting uit de Apeldoorn en daar ligt een heleboel plat schijnt op het spoor.
11: Ja, en er is nog het laatste nieuws ook over die sabotage op het spoor. Want ProRail laat zojuist aan de NOS weten dat vanmorgen ook een trein in aanraking is gekomen met materialen die op het spoor waren gelegd. Woordvoerder wil niet zeggen waar dat precies gebeurde. Het heeft ook niet tot een ongeluk geleid en er zijn geen mensen gewond geraakt. Maar dus wel een trein die dat materiaal ook echt geraakt heeft.
12: Ja, in onze regio heeft die treinstoring nu ook gevolgen. Hè. Dat gaat een beetje als een olievlek over het land. Er rijden bijvoorbeeld geen treinen nu tussen Gouda en Utrecht. De eerste oranje fans stonden ondanks die storing vanmorgen rond 16:30 al bij Paleis Noordeinde en langs de route van de glazen koets voor de viering van Prinsjesdag. En veel anderen die naar Den Haag wilden komen volgen Prinsjesdag dus noodgedwongen thuis via de televisie vanwege die grote storing. Wie de binnenstad van Den Haag wel heeft bereikt is de burgemeester van de stad, Jan van Zanen. Hij keek vooruit naar wat de dag van vandaag gaat brengen.
10: We hebben natuurlijk een vast draaiboek en we zijn op allerlei scenario's voorbereid. Bovendien, alle mensen van stadsbeheer die weten precies waar de touwtjes in de tramrails moeten. Alles is voorbereid met zand, zodat de paarden goed kunnen lopen. Nee, het is ook de dag van de democratie. Dus mensen kunnen wel hier ook gewoon demonstreren, hun mening geven. Hier zit de regering, hier is het parlement. Ja, daar wil je je stem soms laten horen. En dat zal ongetwijfeld vandaag ook weer gebeuren. En demonstreren mag, blokkeren niet.
12: Er zijn berichten dat boze boeren in en om Den Haag blokkades zouden willen opwerpen. Van Zanen kon alleen bevestigen dat vier andere groeperingen hebben aangekondigd dat ze vandaag gaan demonstreren. Waaronder een groep Republikeinen die zich dus richten tegen de monarchie.
11: Ja, en hij heeft ook geen aanwijzing hè, voor dat boeren zoiets van plan zouden zijn, zei hij ook nog.
12: Ja, dat klopt. Dat is op zich geruststellend. Maar ze komen van ver, hè? Ze komen uit Drenthe.
11: Ja, nou ja, er zijn berichten in de Telegraaf dat inderdaad vanuit Drenthe wel een groep boeren richting Den Haag zou willen komen. Maar we hebben er nog niet iets van gezien.
12: En we houden, dat is ons vak, in de gaten. Twee auto's zijn vannacht op elkaar gebotst op de Van der Hagenstraat in Zoetermeer. Zeker één inzittende is gewond geraakt. Beide auto's raakten beschadigd. Een van de auto's kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Hoe het ongeluk in Zoetermeer kon gebeuren, wordt uitgezocht.
11: Dan het weer, Huub Mizee.
16: Vandaag zijn er perioden met zon, maar in de loop van de middag zal de bewolking wel weer wat toenemen en tegen of in de avond is er kans op een bui. We hebben een zuidwestenwind, matig, en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond zal de bewolking verder toenemen, komen er vannacht ook enkele buien voor, met een kleine kans op onweer. De zuidwestenwind wordt vannacht westelijk, matig, aan de kust vrij krachtig, en vannacht wordt het ongeveer 14 graden. Morgen is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor, met een kleine kans op onweer. We hebben morgen een matige west-noordwestenwind en dan wordt het 18 graden. Donderdag en vrijdag is het nogal wisselvallig, met ook van tijd tot tijd regen en ongeveer 18 graden.
11: En Rijn Baartmans, die is nog bij de ANWB. Ja, Rijn, nog restjes ochtendspits?
17: Ja, dat klopt. De dagelijkse files worden snel korter. Is nog 30 kilometer over van de ochtendspits. Op de A4 rijdt het nog langzaam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. 10 minuten extra tussen Reeuwijk en Nieuwerbrug. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Daar rijd je de file in tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. Je kunt rekenen.

0: op. En zwart-wit, 10:10. Dit is Radio West, West wordt wakker. Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, met straks natuurlijk de rijtour richting de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar koning Willem-Alexander de troonrede zal voorlezen. En dan daarna natuurlijk ook altijd de aanbiedingen van de miljoenennota, het koffertje.
1: Het koffertje, inderdaad. Koffertje. Ja. Met Ilko Heijnen, de minister.
0: We gaan het allemaal meemaken en op Radio West zijn we er natuurlijk ook gewoon bij. Je hoeft er helemaal niets van te missen. En Erik Kooijman is eigenlijk de hele ochtend al bij. Met een stad die wel wat gonst, heb ik het idee, als ik jou zo hoor.
2: Ja, hoor maar.
0: Ja, hoor je, dat is toch duidelijke gonst.
2: Dat is echt het betere geroezemoes dit, hè?
0: Ja, maar roezemoes is er zo.
2: Nou, er wordt overlegd over het uiterlijk. En er is natuurlijk veel over te zeggen. Er worden pijpenkrullen gemaakt. Er wordt gekeken of het hoedje goed past. En ja, hoe ze dat haar precies willen. Ja, hoe wil je het precies?
3: Ik wil heel lang haar, heel dik, of ze dat ervan kan maken. Nee hoor, gewoon een beetje omhoog en netjes maken, dat ben ik al heel blij mee. Want zij kan het een stuk beter dan ik.
2: Gaat dat lukken, denk je?
4: Komt helemaal goed.
2: Beetje zoals jij misschien?
4: Nee, dit wordt echt lekker omhoog en bij mij is het lekker omlaag.
2: Nou, het ziet er al mooi uit, moet ik zeggen. Maar goed, het wordt weer anders gemaakt. Hier wordt de laatste finishing touch gedaan. De hoed gaat op. Een mooie blauwe hoed. Ja, het is een hoedenparade. En dat is één keer in het jaar dat mag. En dat is toch wel heel erg leuk om dan weer te doen. Jij hebt de organisatie. Gaat het goed met de dames?
5: Het gaat heel goed met de dames. Ja, ze doen het heel goed. Ze werken hard. Ze zijn flexibel. Niks over te klagen.
2: Is dit voor hun een mooie leerervaring?
5: Ontzettend. Ja, enorm. Ze moeten echt leren om op tijd te werken, snel te werken, te improviseren. Want er valt wel eens iemand tussenuit. Dus dan krijgen ze opeens iemand anders in de stoel als die ze hadden verwacht. Dus ik denk dat dat heel goed voor ze is. Ja, ik vind het erg leuk. Ja.
2: Mooi succes. Nou, hier, dit zijn de pijpenkrullen. Nou, het zitten allemaal mensen hier ook in de wacht. Maar het wordt mooi. En straks op televisie, dan zie je ze allemaal zitten.

0: tribune. En ik ga vooral buiten staan straks. Ik ga kijken of het langer voorhoudt, of de demonstraties goed verlopen. Er zijn een paar demonstraties aangemeld, of er nog een tractor of tractoren de stad binnenkomen. En gewoon ook, het is toch ook altijd een soort feestelijk Den Haag. En dat vind ik ook erg prettig.
1: Zeker. En jij was natuurlijk trouwens bij die mbo-studenten die de schaar dan erin zetten in de kapsels van bewindslieden, zodat ze tiptop tevoorschijn komen op een Prinsjesdag. Wat inmiddels ook een hartstikke mooie traditie is geworden in Den Haag. Ik vind het leuk dit.
2: Ja, vind ik ook inderdaad. En die mbo'ers die hebben echt een soort wedstrijd moeten doen. Dus dit zijn de beste kappers van die mbo-opleiding. Dus het is ook niet niks.
1: Dus het is echt het crème de la crème wat is afgereisd.
2: Ja, het is een goede eer natuurlijk om daar dan in de stoel te zitten.
1: Ik kan me er alles bij voorstellen, inderdaad. En de resultaten die gaan we dus later vandaag bewonderen. Bijna 9:45 op Radio West.

0: kwart voor tien is het geweest op Radio West. Prinsjesdag vandaag. Ver uit de meeste kiezers, 75%, vinden niet dat het kabinet Jette visie heeft op wat er moet gebeuren. Dat blijkt uit het Eén Vandaag opiniepanel. Dat is net bekendgemaakt, resultaten. Kritiek die ook bij heel veel kiezers van D66, VVD en het CDA te horen is. Zij zeggen eigenlijk heel luid met z'n allen daar in het opiniepanel: experiment van het minderheidskabinet is mislukt.
1: Oh, nu al, ja. Nu al, ja. Ja, maar we gaan die visie horen in de troonrede, is ons beloofd.
0: Dus dat is dus wel opmerkelijk.
1: Dus, ja. Misschien is het na vandaag, denken mensen er weer heel anders over.
0: Maar het is dus niet meer een troonrede dat je dus per ministerie dan opgesomd hoort worden droog van wat er dan gaat gebeuren. Dan zag je dus ook altijd, jij niet, maar de rest van Nederland zag dat dan wel, Jorin, bij de troonrede dat er dan op zo'n minister werd ingezoomd.
1: Ja, dat is me nooit opgevallen.
0: Nee, door de camera. Maar dat is
1: ik niet... zag wel soms dat er werd ingezoomd op mensen die in slaap waren gevallen.
0: Dat is ook wel eens gebeurd, ja. Ja, zie je die gisteren Samson nog zien, hè? Die gewoon tijdens de troonrede volledig weg was.
1: Ja, inderdaad, bij Eva Jinek was dat.
0: Maar wat wilde ik zeggen en liegen niet.
1: Het is een lopend verhaal.
0: Het is een lopend verhaal.
1: Ja.
0: Een compleet verhaal voor de toekomst van Nederland.
1: Van A tot Z.
0: Een beetje. Ja. Dus visie. Nou, ze hebben dus nog wel wat kiezers te overtuigen. 75% maar liefst.
1: Ja, dat is echt niet best.
0: Dat is een hoop. Het was ook de ochtend, en het is nog steeds de ochtend, van de problemen op het spoor. Sabotage gepleegd. Buizen op de rails gelegd, aan de rails vastgemaakt, waardoor het lijkt alsof er een trein rijdt. En alle seinen op rood springen. Dus ook een trein op dat soort materiaal gereden trouwens. Was bij Steenwijk, is nu bekendgemaakt in Overijssel. Gelukkig geen gewonden daar gevallen en er geen ongeluk gebeurd. Daar moet je toch echt helemaal niet aan denken. En het is nog totaal onduidelijk wie er eigenlijk achter deze sabotageacties zit. En je hoort natuurlijk veel meer over Prinsjesdag de rest van de dag. Ook hier op Radio West en over de rest van de dag gesproken. Zometeen na tien is hij er, Bernard ter Horst. Het is wel grappig dat Erik Keumann dacht dat dat de minister was. Die had te horen, de naam Bernard ter Horst. Die zei, is dat minister Bernard ter Horst?
2: Ja. Dat zal toch niet waar zijn. Ergens.
1: Dat kan nog, hè?
0: Het kan, nee, dat is geen grap.
2: Nou, ik...
1: Waar zou je dan minister van worden, denk je?
2: Van muziek, denk
1: van
2: ik dan.
1: Muziek. Van muziek van... Ja,
2: dat zou ik dan doen, maar
1: dan
2: ik zie mij geen minister worden.
0: Niet.
2: Hoor. Nee. Ik zal jullie even uit de droom helpen, maar dat wordt het echt niet.
0: Nou, ik vind je toch altijd echt een man met een visie als je hier binnenkomt.
2: Ja, nou ja, dat wel, maar dat wel, goed, daarom word je geen minister.
0: Nee. Oh nee, dat is het. Ja. Dan de koningin van dit programma, Angelique Werner. Bonjour.
3: Bonjour tout le monde.
0: Daar zijn we op deze Prinsjesdag, Angelique. Nou dat hebben we natuurlijk al, dat is een uittip op zichzelf. Maar is er nog meer vandaag wat we kunnen doen?
3: Ja, ik denk mensen die de drukte in Den Haag willen ontlopen, die kunnen natuurlijk elders terecht in de regio. En dan is Leiden eigenlijk best wel een leuk uitstapje. Want daar hebben ze een kunstroute. Kunst in de etalage. En dat vind ik altijd zo'n ontzettend goed idee van de mensen die dat ontwikkelen. Want op die manier leer je de binnenstad van Leiden leer je heel goed kennen. Of ook zelfs daarbuiten. Ja. En je komt om plekken waar je nooit geweest bent. En je gaat ook nog eens een keer kennis maken met kunstenaars die je niet eerder gezien hebt. Dus het is een plus verhaal. Als je kijkt op de website www.lieverinleiden.nl en dan /etalagekunst, dan zie je die hele route zie je daar. Die kan je trouwens ook downloaden op je telefoon. En dan is er een route van wel meer dan 40 ondernemers die hebben gezegd, nou, ik ruim een plekje in mijn etalage in en kom erop met je kunst. Het zijn allemaal gezellige zaken, boutiques, kleding, interieurwinkels, maar ook creatieve ontmoetingsplekken, zoals de bekende concept stores, die zijn er ook, maar ook audiowinkels. En wat zie je daar dan? Schilderkunst, mixed media, je ziet persoonlijke verhalen uitgebeeld in kunst. En soms is het heel herkenbaar en een andere keer is het weer heel abstract. Maar in ieder geval, eye candy zou ik zeggen. Gewoon lekker kijken. Het is een hele mooie dag vandaag. Het zonnetje schijnt. Nou, dan is Leiden toch een heerlijke locatie om naartoe te gaan.
0: Ik zie jou ook wel een beetje zo knutselen in zo'n etalage. He, daar iets moois van maken. Dat zie ik jou wel doen. Zo op je knietjes dan. En dan is even lekker zo crea bea.
3: Nou ja, het is wel zo dat die kunstenaars hebben dat al gemaakt.
0: Ja,
3: hè?
0: Dat snap ik. Maar
3: dus het hangt nu in de etalage. Dus je ziet het zonder de kunstenaar. Mm. Maar dat neemt niet weg dat je natuurlijk de knutselende kunstenaar, zoals je dat zo mooi zegt, die kan je er natuurlijk in gedachten, kan je die erbij
0: ik zie jou er echt zo bij, hoor.
3: Ja, maar dat zou ook heel goed kunnen.
0: Ja, dankjewel.
3: Ik hou daar wel van.
0: Dat weten we ook. Prima. Ja. We komen er straks op terug. Buiten de bellen we nog eventjes, Archie. Want we gaan nu naar Berda ter Horst. Want die gaat zo meteen aan de bak. Ja, wat ga je doen?
2: Ja, nou, er komt in ieder geval een plaat die jaren...
0: Komt er een plaat?
2: Ja, er komt een plaat, zeker. Ja. Ja,
4: dat is visie, hè?
2: Maar luister. Jet, wat nu komt het. Ja. Het is jaren geleden dat hij werd genomineerd. Hij is toen net niet tot eeuwige roem. Heeft hij net niet gehaald. Maar die plaat die wordt vandaag opnieuw genomineerd. En dat zou betekenen dat hij morgen al de eeuwige roem zou kunnen bereiken.
0: Spannend.
2: Dus dat is spannend. Ik ga niet zeggen welke het is.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee. Stel je voor.
2: Nee. En verder natuurlijk weer de plaat voor 12. Laten we die nog even benoemen. Ja, het thema is weer een nieuwe dag.
0: Weer een nieuwe dag.
1: Brand New Day van The Wiz.
2: Heel goed. Dat is één van de twee.
1: Okay, see you,
2: ja. En A New Day Has Come van Celine Dion.
1: Ach ja.
0: Oh ja,
1: oh,
0: natuurlijk.
1: Ook mooi.
0: Oh,
1: ja.
2: Ja. Dus dat.
1: Het is wel haar week.
0: Ja.
1: He, de terugkeer op het podium.
0: Ja, ja. Daarom kies ik voor de eerste. Ja. Sorry.
3: Ze heeft het al druk genoeg.
0: Ja, nou. Je moet het niet nog meer
1: arme
0: laten.
1: Arme Celine.
0: Dat is echt niet dat katrekst. Ik vond het weer fijn. Ontzettend bedankt iedereen die erbij was. Morgen zijn we er gewoon weer. Veel plezier bij Bernard Horst, minister Bernard Horst. En tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: En het is inmiddels 10:00, je luistert naar Radio West. Straks in Aan de Bak, Eeuwig Roem en natuurlijk ook de tijdmachine. En uiteraard nog veel meer, maar eerst het nieuws met Reinoud Roemer.
12: Na de reeks aanvallen op vrouwen in de Delftse Hout zorgt de arrestatie van een 19-jarige Delftenaar voor opluchting. Hij zit vast nadat hij dit weekend in Den Hoorn een vrouw van haar fiets zou hebben geslagen en wordt ook in verband gebracht met de eerdere incidenten in het recreatiegebied. In de Delftse Hout zijn de laatste tijd zeker 4 vrouwen lastiggevallen. 2 van hen werden aangerand. Op de Van der Hagenstraat in Zoetermeer zijn vannacht 2 auto's op elkaar gereden. 1 wagen kwam daarna tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Zeker 1 inzittende is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Je hoort meer regionieuws straks om 10:30, nu het andere nieuws.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijs.

Ja, ik ben niet altijd weg van remixen en zo. Maar deze is toch wel heel erg leuk, hè? Gold Heart was een grote hit van Elton John samen met Dua Lipa. Het is inmiddels bijna 10:12. Je luistert naar Radio West. Dit is weer een nieuwe aflevering van Aan de Bak. Patrick deze week dus nog op vakantie. Volgende week is hij er weer. Dus ja, daar mag je wel weer naar uitkijken natuurlijk. Maar ik doe deze week weer mijn best om dit programma in goede banen te leiden. Straks doen we de tijdmachine. We gaan ook in het archief weer naar een jaar terug. En uiteindelijk gaan we het straks hebben over de plaat voor 12. De eeuwige roem hebben we besteden ook nog in het regionieuws aandacht aan de Prinsjesdag. Uiteraard, natuurlijk. En we hebben ook heel veel muziek. Ja, wat denk je van Peter Maffay? Ja, Duits-talige muziek, ja. Dat hoor je wat minder op de radio. Maar toch wel ook bij Radio West. Trouwens, als je nog iemand weet die jarig is en die wil je feliciteren, dan kun je dat doen, hè. Stuur even een mailtje naar aandebak@omroepwest.nl. En dan tegen 12 dan wordt diegene nog even gefeliciteerd in dit programma. Goed, nu dan doe Peter Maffay.

0: Nog van de dames Belle Époque uit de jaren 70. Die hadden er een discoversie van gemaakt. Maar dit was natuurlijk het origineel Los Bravos. En Black is Black.
1: De plaats. Voor 12.
0: Inderdaad. We gaan weer even met je hebben over de plaat voor 12. Er zijn twee nummers waaruit je kan kiezen. Het thema vandaag is weer een nieuwe dag. En dit zijn de twee nummers waaruit je kan kiezen.
1: Nummer 1.

0: Ja!
1: Wordt het 1 of 2?
0: Dat is aan jou. Het is A New Day Has Come van Celine Dion of A Brand New Day van de Wistars. Welke vind jij het leukst om te horen zo tegen 12? Dan kun je doorgeven op via de WhatsApp 070-307-8080. Dus 070-307-8080. Of geef je stem door op onze Facebookpagina. De Facebookpagina van Radio West. We horen het vanzelf welke het wordt met de meeste stemmen. En dit is Lois Lane.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
11: Het is bijna 1:30. Je luistert naar Aan de Bak. Het regionieuws nu met Reinoud Roemer. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Door een grote storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens ProRail gaat het om sabotage.
13: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
12: Op diverse plekken waren storingen in het beveiligingssysteem, je hoorde het er al zeggen. Daardoor kan niet worden gecontroleerd of er een trein over het spoor rijdt of niet. Zijn de springen zomaar op rood en veilig reizen is dan niet mogelijk. Groot deel van Nederland heeft last van die storing. Dat merken ook Oranje-fans die vandaag in Den Haag zijn vanwege Prinsjesdag.
14: Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden.
15: Hoeveel mensen mist u nou?
14: Ik mis er in ieder geval 3, om het zo uit mijn hoofd te zeggen. Ja, die altijd van de vaste club zijn. Die komen richting uit de Apeldoorn en daar ligt een heleboel plat, schijnt op het spoor.
12: De treinstoring heeft ook in onze regio gevolgen. Zo rijden er geen treinen tussen Gouda en Utrecht. Het lukt dus niet iedereen om Den Haag te bereiken. Zeker niet met het openbaar vervoer. Verslaggever Erik Kooijman is wel in Hartje Den Haag. Hij heeft een mooi plekje uitgekozen, want hij staat op de Kneuterdijk.
16: Het is hier zeker mooi, Reinoud. De zon schijnt, groot scherm, Prinsjesdag 2026. En ja, hier zie je, in de verte zie ik 5 ziekenwagens staan. Die staan daar om paraat te zijn voor het geval dat er iets gebeurt. Ik zag net Pieter Christian van Oranje langslopen. Die was aan het kletsen met de politie. Tussen de mensen gewoon, hij rijdt niet in een rijtuig. Hij zit vaak hier met vrienden, precies op de hoek, bij Garuda, naar buiten te kijken door het glas, heb ik begrepen van mensen. Dat is hier wel vaker. Het stroomt langzaam vol. Veel scholen komen ook die helemaal versierd zijn met hoeden en petten. En het wordt denk ik een hele vrolijke boel. En wie er ook zijn, dat zijn de koninginnen van Den Haag eigenlijk. De vrouwen uit Scheveningen in klederdracht.
17: Ja.
16: Jullie zien er prachtig uit.
17: Dankjewel. Ja, we doen ons best om er mooi uit te zien.
16: Ja, ik kwam hier net aan. Toen vroeg ik aan een van je vriendinnen. Waar komen jullie van uit?
17: Dankjewel. Ja, we doen ons best om er mooi uit te zien.
16: Ja, ik kwam hier net aan. Toen vroeg ik aan een van je vriendinnen. Waar komen jullie vandaan? En toen werd ze helemaal boos dat ik dat niet wist.
17: Had je toch moeten weten.
16: Maar als je je mond open doet, hoor ik het.
17: Dat is geweldig, ja.
18: Eigenlijk.
16: Vinden jullie het leuk om hier te zijn?
18: Ja, heel erg leuk. Kijk altijd naar uit. Ja.
16: Wat is het mooiste moment als je hier staat?
18: Als je langskomt.
16: Dat is het moment.
18: Ja. Dan zien we er ook heel dichtbij, dus dat is wel fijn.
16: Ja, de koning of Maxima?
18: Maxima natuurlijk. Ja, en Amalia. Kijk, die koning, ach. Maar Maxima vind ik toch wel leuk, ja. Ziet er altijd goed uit, dus...
7: Nou, de koning mag er ook wel zijn, hoor. Ja, hij doet ook zijn best.
16: Hij wordt steeds knapper ook, hè?
7: Zo, het is dat ik een verkering heb, maar anders.
16: Nou, iedereen heeft hier goede moed en vrolijke zin. En ik hoop dat dat zo blijft. Dat zal haast wel.
12: Zei Erik Kooijman op de Kneuterdijk in Den Haag. En ook burgemeester Jan van Zaan is natuurlijk de hele dag in Den Haag als gast hier in zijn stad. Hij keek vanmorgen in Westwoord Wakker vooruit naar wat de dag zou brengen.
19: We hebben natuurlijk een vast draaiboek en we zijn op allerlei scenario's voorbereid. Bovendien, alle mensen van stadsbeheer die weten precies waar de touwtjes in de tramrails moeten. Alles is voorbereid met zand, zodat de paarden goed kunnen lopen. Nee, het is ook de dag van de democratie. Dus mensen kunnen wel hier ook gewoon demonstreren, hun mening geven. Hier zit de regering, hier is het parlement. Ja, dat wil je stem soms laten horen. En dat zal ongetwijfeld vandaag ook weer gebeuren. En demonstreren mag blokkeren niet.
12: Boze boeren zouden vanuit het noorden des lands naar Den Haag komen om blokkades op te werpen, maar dat was vanmorgen niet bekend bij Van Zanen. Wel dat vier andere groeperingen hebben aangekondigd dat ze komen demonstreren, waaronder een groep republikeinen die zich richten tegen de monarchie.
11: Dankjewel, Reinoud. En Huub, hoe staat het ervoor met het weer?
20: Vandaag zijn er perioden met zon, maar in de loop van de middag zal de bewolking wel weer wat toenemen en tegen of in de avond is er kans op een bui. We hebben een zuidwestenwind, matig, en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond zal de bewolking verder toenemen, komen er vannacht ook enkele buien vormen, een kleine kans op onweer. De zuidwestenwind wordt vannacht westelijk, matig, aan de kust vrij krachtig, en vannacht wordt het ongeveer 14 graden. Morgen is er af en toe zon, komen er ook enkele buien vormen, een kleine kans op onweer. We hebben morgen een matige west-noordwestenwind en dan wordt het 18 graden. Donderdag en vrijdag is het nogal wisselvallig, met ook van tijd tot tijd regen en ongeveer 18 graden.
12: Onze weerman Huub Misee, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Ja, we gingen even terug in de tijd met de Trucks with a Girl Like You.
1: De archiefbak.
0: En nu gaan we ook terug in de tijd. We gaan namelijk naar het jaar
2: 1972.
0: Het Universitair Medisch Centrum Rotterdam levert op 15 september 1972 de eerste 58 artsen af. Een van die kersverse artsen moet bij de beëdiging verstek laten gaan. En daar heeft ze een goede reden voor, want mevrouw Smits-Evenhuis uit Delft was die avond ervoor bevallen van een dochter. En voor de gelegenheid kreeg ze twee medisch hoogleraren aan haar kraambed die de doktersbul meenemen. Baby Gerdien is er getuige van dat haar moeder het getuigschrift tekent. En dan op 5 september 1972 komt Philips met een revolutionaire techniek om audiovisuele informatie zoals films en televisieprogramma's af te spelen. Het gaat om een spiegelende beeldplaat die met behulp van een laserlicht kan worden uitgelezen. En op de eerste platen past bewegende beeld van zo'n 30 minuten. Toch slaat de vinding op dat moment nog niet aan. De technologie van de beeldplaat slaat later wel aan, want die staat aan de basis van de latere CD en DVD. En dan het fenomeen rolschaatsen. Wordt steeds populairder in 1972, wordt het schaatsen op wieltjes gepromoot door middel van de Nationale Rolschaatskampioenschappen voor Kinderen in Hilversum. En om de jeugd nog enthousiaster te maken voor de sport zijn schaatshelden als Arts Genk, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra ingeschakeld om de wedstrijden te begeleiden.
3: Dat mag geen kruisingsproblemen geven, dames en heren. Nee, nu gaat het gelukkig goed. En Anita gaat hier ruim, met een ruim verschil winnen.
4: Zo gaf Arts Genk deskundig commentaar bij de Nationale Rolschaatskampioenschappen voor jongens en meisjes van 5 tot 13 jaar.
3: Achter de witte lijn. Klaar, af! Oei, dat wordt een spannende strijd. Moeilijker voor de jury, maar de buitenbaan

0: Het felle halen op die bocht en dan weer rustig op de techniek door de bocht heen. Ja, dit is een duidelijke kampioen, dames en heren. Dat ziet u en misschien redt het vandaag weer.
1: En ze redden het inderdaad weer. Anke Ooms uit Hilversum, die toen uit handen van schaatskeizer Schenk zelf de cadeautjes in ontvangst mocht nemen.
2: 1972.

0: Als de rook om je hoofd is verdwenen, Boudewijn de Groot. De tijd is weer gevlogen. Het is bijna 11:45. En dat betekent dat we alvast vooruit gaan blikken. Dat doen we met Bob. Wat gaan we doen in Menno in de middag, Bob? Ja, laat je microfoon openzetten. Dat scheelt.
1: Hi, goedemiddag. Goedemiddag, zeg ik al. Nog een kwartiertje. Ja. En dan is het zover. Dan is het middag. Dus gaat Menno in de middag weer beginnen? Ja, eigenlijk is het heel simpel. Het is ruim baan voor Prinsjesdag. Twee verslaggevers hebben wij in het centrum van Den Haag staan. Die alles zien, horen en ruiken. Zodat jij het aan de andere kant van de radio ook ziet, hoort en ruikt. Wat er allemaal gebeurt daar op en rond Paleis Noordeinde. En op en rond de Koninklijke Schouwburg. Verder nog wel een paar vaste ingrediënten van Menno in de middag natuurlijk. De tijdmachine gaan we gewoon spelen en jouw plaat. Het thema is koninklijk deze week. Dus heb je een leuk plaatje in het thema koninklijk, mail me vooral bob@omroepwest.nl.
0: En moet dat dan een groep zijn of de titel van de plaat of beide?
1: Het is in de breedste zin van het woord.
0: Als jij
1: denkt van, hey, ik denk dat de koning dit leuk vindt of meezingt onder de douche of als wekker heeft,
0: dat zou kunnen.
1: Dan mag dat ook. Als het maar gewoon voor jou koninklijk is.
0: Oké, nou, daar ga ik eens even goed over nadenken.
1: Doe dat. Ik hoor graag wat je wil. Via bob@omroepwest.nl.
0: Dankjewel, Bob.
2: Ja.
0: Ja, en we hebben ook nog wat felicitaties te doen. Mariette die schrijft, mijn zwager Hans Schipperen is vandaag jarig. Hij is de allerbeste zwager op de wereld. Altijd bereid om iets voor een ander te doen. En 4 jaar geleden ben ik verhuisd en toen heeft hij heel veel voor mij gedaan. Hij heeft ook altijd goede adviezen, dus 3 keer hoera voor hem. Nou, we doen in ieder geval de toeter. Gefeliciteerd Hans Schipperen dus door Mariette. En wil jij hem nou ook doorgeven? Dat kan altijd. Stuur even een mailtje naar aandebak@omroepwest.nl. Nou, straks gaan we bekendmaken de plaat voor 12. Welke zal het worden? Maar eerst deze nog even van Robbie Williams, You Know Me.

0: Robbie Williams, You Know Me. En het moment van de waarheid is hier. Ja. De plaats voor 12. We konden kiezen tussen A New Day Has Come, Celine Dion, of A Brand New Day van de Wizstars. Ja, welke is het geworden? Met 59% Celine Dion. En allemaal hartelijk bedankt voor het meedoen. Tot morgen.
1: De plaat. De plaat. De plaat. Voor 12. Voor 12.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart voor Muziek.
3: Wat dacht je van Japan?
4: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
3: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
4: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Hey, Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
4: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
5: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Tot 2 uur in Menno in de middag. Volop aandacht voor de derde dinsdag van september. Het is Prinsjesdag, ook op Radio West. Het is 12 uur, het laatste nieuws uit je regio krijg je van André Kolen.
7: Activisten hebben rode verf gegooid op het Langevoorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 6 mensen zijn door de politie aangehouden. In een groot deel van Nederland is er een sabotage geweest, een storing geweest op het spoor. Door die sabotage reden er ook in onze regio tussen Gouda en Utrecht geen treinen, omdat tussen Gouda en Oudewater buizen en ander sabotagemateriaal is gevonden. NS start de dienstregeling langzaam weer op. Na de reeks aanvallen op vrouwen in het Delftse Hout zorgt de arrestatie van een 19-jarige Delftenaar voor opluchting. Hij zit vast nadat hij dit weekend in Den Horen een vrouw van haar fiets zou hebben geslagen. Hij wordt ook in verband gebracht met de eerdere incidenten in het recreatiegebied. Meer nieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League en is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Tot 2 uur, Menno in de middag. Dit is Radio
14: West. Goedemiddag. Leden van de Staten-Generaal.

0: George Harrison. Got my mind. Set on you aan het begin van een nieuwe middag. Een hele goede middag. De ochtend is nog echt voorbij. Het is 12:08 en je luistert naar Menno in de Middag. Hier op Radio West. Zonder Menno, maar met Bob. En ja, met Prinsjesdag.
1: Leve de koning. Hoera. Hoera. Hoera.
0: Het is de derde dinsdag van september en al de ceremonie op en over Prinsjesdag gaat zometeen beginnen in de binnenstad van Den Haag. En daar zijn we natuurlijk bij met Radio West. Natuurlijk heb je de vaste ingrediënten van Menno in de Middag ook gewoon tot 2 uur. De tijdmachine gaan we over ongeveer een half uurtje spelen. En jouw plaat. Thema is koninklijk. Hoe kan het ook anders in de week van Prinsjesdag? Dus heb je nog een leuk koninklijk plaatje, mag je me mailen. bob@omroepwest.nl of heel even appen.
2: 070-307-8080.
0: Maar zoals ik al zei, staan we voornamelijk deze dinsdag stil bij de ceremonie, de traditie, de koetsen, de hoedjes, de jurken, de oranjes, de oranje tompoezen en het wuiven. Dat doen we met 2 verslaggevers in de binnenstad van Den Haag, daarbij Paleis Noordeinde en bij de Koninklijke Schouwburg, waar de troonrede over 1,5 uur ongeveer wordt voorgelezen. En 1 van die verslaggevers, dat is Dennis van Schie. Dennis, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, veel ceremonie bij jou, zo te horen.
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Ik sta toch wel op een hele mooie plek. Ik sta voor de Raad van State, het paleis aan de Kneuterdijk. En het is dus zo dat zodadelijk de koets vanaf de rechterkant hier aan de kant van Noordeinde aankomt rijden. En dan gaat de koets het langer voor houten richting de Koninklijke Schouwburg. En dan na een half uur ongeveer komt de koets weer deze kant op. Ik sta hier met 2 mensen uit Scheveningen, een thuiswedstrijd. We zijn in Den Haag, Jeroen en Ellen. Jeroen, voor de hoeveelste keer ben jij hier nu al?
4: Dus ongeveer de 4e keer.
3: En hoe is het zo dat Ellen vertelde dat net al even, het heeft even gescheeld of je was er niet bij geweest bij een editie?
4: 2 jaar geleden kwam ik van mijn werk vandaan en ik was me niet aangemeld, ik was laat en alles, de politie liep me niet door, de hekken stonden waren dicht. Ik wist wel dat ik er doorheen kwam en ik wist hoe dat zou gebeuren ongeveer. El, vertel jij het verhaal verder hoe dat dan ging?
5: Ja, ik vroeg keurig netjes aan de politie, pardon, daar staat mijn man, mag die naar onze kant toe? Toen zei ze, nee mevrouw, dat kan niet. Toen kwam een officiersvrouwtje naar me toe, een klein wijfje met rood haar. En dat zei mevrouw, een tip, vrouwen onder elkaar, politie luistert niet naar vragen, maar naar bevelen. Ik zei, ik weet niet of ik dat durf. En toen zei ik, Jeroen, komen nu. En rats, rats, die hekken gingen gelijk open en daar kwam Jeroen.
3: Mooi verhaal. Jullie zijn ook prachtig gekleed. Hè? U bent een vissersvrouw uit het vissersvrouwenkoor. Jeroen, hoe ben jij gekleed?
4: Als visser, zeg maar. Ja.
3: Okay. En nu zijn jullie hier op uitnodiging, geloof ik, hè?
4: Klopt. De Raad van State heeft ons uitgenodigd. We zijn dit jaar nu met een bus met veel meer mensen uit Scheveningen. Musea, het koor, het toneel van Scheveningen. En het is nu wat nog beter georganiseerd. Dus we zijn ook met meerdere gekomen. En beter dan vorig jaar, waar we met een kleiner groepje waren. In tegenstelling tot de mensen uit Staphorst die altijd met een grote getale hier komen.
3: Ook want Ellen, stel je moet nu even naar de wc. Hoe gaat het dan?
5: Nou, dan mag je per 2 aanmelden. En dan loopt de politie met je mee. En dan laten ze je gaan bij het toilet. En dan kom je terug en dan lopen ze weer mee naar de uitgang.
3: Ja, dan mag je dus bij de Raad van State naar binnen.
5: Ja, klopt.
3: En heeft u Beatrix al gezien vandaag?
5: Nee, ze zit meestal achter een raam hier. En op het laatste, 10 minuten voordat de koets komt, dan gaat het gordijn omhoog. En dan, dan kijken we allemaal naar prinses Beatrix, want het blijft je koningin, hè. Hoeveel koningen er ook komen, zij is het gewoon.
3: Want hoe is het voor jullie om hier te zijn?
4: Ja, heel speciaal. Traditie. Ik vind het een hele mooie traditie. Ik heb jaren geleden keken we alleen af en toe op de televisie, om er echt bij te zijn. Ook als Scheveningen is het wel hartstikke leuk om dat ertussen te staan. Ook met de Staphorsters, die verbinding elk jaar. En je kent de mensen ook ondertussen, ook de mensen van Raad van State. Ontvangst is geweldig hier. Dus het is ook leuk om te zien hoe het hier echt aan toe gaat.
0: Ja.
4: En ja, je bent onderdeel van het gebeuren. Dat vind ik heel mooi. Straks stopt de koets ook en groet ook naar de koningin hierachter, de oudskoningin hierachter. En ook iets, dat is mooi om te zien. Ja.
3: Dank jullie wel.
4: Ja, dank je.
0: Dennis van Schie daar bij Paleis op het Kneuterdijk. En Dennis, we horen jou straks nogmaals. Want je hebt ook iets gezien over aanhoudingen. Maar daarover zometeen meer. En natuurlijk ook verslaggever Erik Kooijman. Die staat iets meer richting de Koninklijke Schouwburg.

0: Ilse de Lange, Get It Right. Vandaag veel gezelligheid daar in het centrum van Den Haag. Langs de route waar over 3 kwartier, even het spoorboekje, de stoet richting de Koninklijke Schouwburg gaat beginnen te rijden. Dan ongeveer om 1:15 komen ze aan bij de Koninklijke Schouwburg. De Oranjes heb ik het dan natuurlijk over, waarom 1:30 dan ongeveer de troonrede zal klinken. Nou, om 1:15 gaan ze dan terug en dan eindigen we om 2:00 met het zwaaien, de balkonscène natuurlijk, waar denk ik al sinds 6:00 vanochtend bij Paleis Noordeinde wordt uitgekeken naar alle mensen die al in de vroege vroegte daar staan te wachten op dat ene moment om 2:00. 2 verslaggevers vandaag bij Menno in de middag in het centrum van Den Haag. Een van hen is Dennis van Schie. Dennis, we moeten nog heel even hebben over het nieuws, het laatste nieuws uit het centrum, want er zijn aanhoudingen verricht langs de route en jij weet daar meer over.
1: Ja, ik heb er zicht op. Er is een plek hier aan het Lange Verhout tegenover de Kloosterkerk. Dat is ook de kerk waar Beatrix geregeld kerkdiensten bijwoont. En ja, daar vlak voor de stoep, hè, waar je dus het Lange Verhout op gaat, dat grindpad, daar is rode verf achtergelaten door activisten van, als we het ANP mogen geloven, Extinction Rebellion. Zij riepen dat ook, Extinction Rebellion, en hebben toen ja, dus die rode verf daar losgelaten. 6 aanhoudingen en op dat moment ging het publiek zich er ook mee roeren. Er ontstond een discussie. Nou, je merkte duidelijk een afkeer van hun actie. En die mensen die zijn dus intussen afgevoerd. De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, die vertelt dat er ja, met alles rekening wordt gehouden. Ook met dit soort acties. En ja, hij vraagt zich ook af, komt er nog meer vandaag? Tot nu toe niet. Tot nu toe is het eigenlijk heel rustig hier. Het is prachtig weer. Iedereen die staat hier in zijn ja, blote mouwen en wachten op hetgeen wat komen gaat. Het korps van de politie, de muziekkapel, die staat hier tegenover mij. Die staan zeg maar in het verlengde van ja, de gevangenpoort en de hofvijver op de hoek hier zo. En ja, die zullen zo dadelijk hun klanken laten horen, want de koets die zal toch wel zo gaan rijden. Ik kijk even naar mijn horloge. Het is 10 minuten voor 12:30. Dus over zo'n kwartier ongeveer, dan gaan we hier wel de eerste ja, plichtplegingen zien.
0: Ja, die rode verf wordt daar nog hard tegen hard aan gewerkt om dat weg te halen voordat de koning eroverheen gaat rijden. Een droge drukspuit.
1: Ja, dat verbaast mij dus een beetje. Die verf die ligt er nog steeds. En er is ook geen enkele aanstalte nu om die verf op te ruimen. Ik kijk even daar naar die hoek toe. Nee, er hangt een camera boven van de NOS aan zo'n grote kraan. Dus die heeft een mooi zicht op. En ja, dat verf dat ligt er nog steeds. Het verbaast me dat dat er nog steeds ligt.
0: Dennis van Schie daar op de hoek bij Paleis Kneuterdijk. Gaan we verderop langs de route, want daar ja, is enthousiasme bij Erik Kooijman.
2: Ja, ik sta hier met allemaal jongens met klompen aan en een pet op. Dat zijn de boerenjongens uit Staphorst, hè?
3: Ja, ja zeker.
4: Zeker.
2: Hoe is het om hier te zijn voor jullie?
5: Monsters mooi. Monsters mooi.
6: Ja, we missen de boerderij een beetje.
2: Dat is snel al.
6: Ja, dat is heel snel, ja.
2: Heimwee als je hier in Den Haag bent.
6: Ja, eigenlijk wel een beetje, ja.
3: De grote stad.
2: Maar kijken je ogen uit ook?
6: Ja, dat we. Dat we.
3: Dat,
6: dat, we.
3: Dat hebben we ja. Nog Christoffer natuurlijk gezien. Monster mooie kerel.
2: Monster. Veel plezier, jongens. Ik ben bij het Lange Verhout, bij de grote tribunes. De jongens staan achter het hek.
0: Ja, monster mooi, ja.
2: Ja. En nou, het is, de beveiliging is hier wel strikt. Hoor. Je hebt een dubbele rij met dranghekken. En dan heb je overal politie staan en militairen. En ook mensen in verschillende klederdracht. Er kwam net een hele leuke stoet van verklede mensen langs. Die kwamen uit het gebouw van de Eerste Kamer op de Lange Voorhout. En een oude mevrouw in klederdrachtachtige kleren aan, die viel flauw. Dus die zit nu even bij te komen op een stoeltje. De Rode Kruis is erbij. Dat was even commotie. Er zijn veel mensen bij elkaar natuurlijk. Dus er zijn altijd wel een paar incidenten. En hier als ik dan richting de Korte Vijverberg ga kijken, dan zie ik dat er echt heel veel mensen zijn voor de laatste bocht die de koning en de koningin straks gaan maken richting het stad Schouwburg. Ja.
0: Ja.
2: Maar het was wel eventjes ook iets aan de hand hier. Heeft deze dames, hallo.
7: Wat is er aan de hand?
2: Ja, is er iets aan de hand?
7: Nee, maar aan u. Oh, ik ben van Den Haag West.
2: Ja, ik ben van West, van Radio West.
7: Oké.
2: En jullie zijn hier gewoon als toeschouwer. Hoe beleef je het?
7: Nou, dit is ontzettend leuk. Voor mij is het de eerste keer. Ja, daarom vind ik het wel leuk om een keer te zien natuurlijk.
2: Er gebeurt een hoop, hè?
7: Er gebeurt een hele hoop. Onder andere die arme mevrouw, die krijgt straks geen lucht. Die is net zo flauw gevallen. Er zaten zoveel mensen om haar heen, dat ze weer geen lucht krijgt.
2: Ja, ik hoop dat dat goed gaat. Ik denk het wel. Maar het is druk ook, hè?
7: Ongelooflijk druk. Ongelooflijk druk, ja. Maar je moet veel geduld hebben, natuurlijk.
2: Ja, je moet even wachten.
7: Ja, maar ja, er is best wel veel te zien. Je vraagt je al af waar dit allemaal van is. Deze dames. Want er staan meer bejaarde dames bij. Ik zou ook niet zo lang willen staan als ik zo bejaard was.
2: U bent blij dat u zit?
7: Ik ben blij dat ik zit, ja.
2: Oké, veel plezier.
0: Ja, tienduizenden mensen, Erik, in de binnenstad van Den Haag. Dennis van Schier, collega, iets meer richting Paleis Noordeinde, omschreef de sfeer als rustig. Ervaar jij dat ook zo?
2: Ja, maar ook vrolijk over het algemeen.
0: Okay.
2: Veel mensen die het naar zin hebben. En ook de kinderen die hebben dan op een gegeven moment het wel gezien. Alle muziekkorpsen en soldaten. En die hebben een bal gepakt en die zijn lekker gaan voetballen. Dat zag er ook vrolijk uit.
0: Ja, als ze straks maar gewoon aandacht hebben voor de stoet. Dan is een balletje trap op dit moment natuurlijk geen enkel probleem. Want we zijn in afwachting van al het ceremonie. Wat daar rondom Prinsjesdag gaat langstrekken. Daar bij het Lange Voorhout van Paleis Noordeinde tot de Koninklijke Schouwburg. Dan zijn we erbij met Radio West. Onder andere dus met Erik Kooijman daar richting de Koninklijke Schouwburg. Erik, tot zo.
2: Yo.

0: Bart, All I Wanna Do Is Make Love to You uit 1990 hier op Radio West. Zometeen volgende half uur Menno in de middag gaan we natuurlijk terug naar Dennis van Schie en naar Erik Kooijman. Zij zijn bij Waar Het Gebeurt Vandaag, het centrum van Den Haag, voor Prinsjesdag. Maar ik ga ook gewoon Prinsjesdag of geen Prinsjesdag, hoedjes of geen hoedjes, de tijdmachine starten. Heb ik een onwijs mooie hoofdprijs voor je deze week. Als je 3 vragen goed hebt, kwalificeer je je voor die hoofdprijs voor de finale van aanstaande vrijdag. En dan kan die nationale keuze cadeaukaart ter waarde van 100 euro zomaar voor jou zijn.
1: Leve de koning. Hoera. Hoera.
2: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
3: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
2: Maar ook van deze eeuw.
4: Here we go. On this rollercoaster life we know.
2: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
5: Op 89.3 Radio West.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Precies 12:30, Radio West, Menno in de middag. Prinsjesdag, Menno in de middag, Prinsjesdag in de middag. Met André Kolen, onze eigen prins, met het nieuws. Goedemiddag, André.
10: Goedemiddag, Bob. En natuurlijk ook alle andere luisteraars. En de koninklijke familie, ja. Want ze luisteren, voordat ze zo in de gouden koets, luisteren ze altijd.
9: Ik begreep dat ze een speaker hebben in de glazen koets, met daarop de radio.
10: Ja, en daarop staat Radio West natuurlijk.
9: Natuurlijk. Dus ook namens hun dan goedemiddag, André.
10: Ja, goedemiddag. 7 mensen zijn aangehouden in Den Haag voor het gooien van verf op de route van koning Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag. Voor zover we nu kunnen inschatten, ziet het eruit dat de politie snel gehandeld heeft, zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen. De gemeente zegt dat in de voorbereiding op Prinsjesdag rekening is gehouden met verschillende scenario's, maar je kunt nooit met ieder scenario rekening houden. Woordvoerder zegt ook dat demonstraties mogelijk worden gemaakt, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, kan het zijn dat de politie ingrijpt. Nou, aanhangers van klimaatprotestgroep Extinction Rebellion die gooiden rode verf op de weg op de hoek van de Kneuterdijk en het Lange Voorhout in het centrum van Den Haag. Dat deden ze uit protest tegen het klimaatbeleid van het kabinet en tegen de monarchie. Traditiegetrouw vinden dus ook deze Prinsjesdag in Den Haag dus protestacties plaats langs de route van de Glazen Koets en bij het Tweede Kamergebouw. Nou, er zijn ook demonstraties aangekondigd van Republiek, het voormalige Republikeins Genootschap, Dieren in Nederland en het Burgerinitiatief Groningen. En ook de Algemene Onderwijsbond en de Hague Peace Projects heeft een protest aangemeld. Nou, de burgemeester die was vanochtend op de fiets al bij Paleis Noordeinde en hij zegt, ja, Den Haag is overal op voorbereid.
11: Die Prinsjesdag is ook een dag van de democratie. En wij zijn zo'n geweldig land dat je van mening mag verschillen. En er mag dus ook gedemonstreerd worden. Niet geblokkeerd, daar zullen we tegen optreden. Maar er mag van mening worden verschild. Dat hoort bij de democratie.
10: Ja, en ook zijn er nog acties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Maar trekkers hebben we nog niet gezien. Wel koetsen.

0: Ja, en ik weet niet of die koetsen het dak kunnen lozen, maar dat zou zomaar een cabrioletje kunnen zijn deze dinsdag. Ja. Het is lekker weer, hè, Huub?
1: Het is heerlijk weer. Het is de meest aangename dag van de week. Hoe is het mogelijk, hè? We hebben nog wat zon. Er is niet al te veel wind uit het zuidwesten. Een zwakke tot matige wind. En de temperatuur, het is 23 graden. Het kan nog net 24 worden. Het is gewoon een heerlijke dag. Wat we wel zullen zien, ja, er is namelijk een beetje hoge bewolking, maar dat in de loop van de middag, later vanmiddag met name ook, zal die bewolking verder toenemen. En dan hebben we tegen de avond en in de avond enkele buien. Misschien met een klap onweer. Dat alles met een zuidwestelijke tot westelijke wind vannacht, die aan de kust dan windkracht 5 wordt, een vrij krachtige wind. En vannacht wordt het een graad of 14. Morgen af en toe zon, ook enkele buien. Mogelijk ook dan met onweer. Een matige west-noordwestenwind. En morgen wordt het nog maar 18 graden. Dus hoe mooi is deze dag wel niet? Ik blijf het even benadrukken. Donderdag veel bewolking, regen. Later worden dat weer buien. 16, 17 graden. Nou ja, vrijdag is het weer wat beter met geregeld zon. Overwegend droog weer. 18, 19 graden. Maar zaterdag kan er ook weer wat regen vallen. Kortom, deze week zal het toch wel wat wisselvalliger worden. De tweede helft in ieder geval. Maar nogmaals, vandaag, het is gewoon heerlijk weer.
0: Ja, hoe dat na dat weekend verder gaat, hoor ik graag over een uur van je. En dan
1: zeker
0: hoor ik over een uur ook heel graag jouw plaat, hè, Huub?
1: Absoluut hoor, zeker.
0: Thema koninklijk, ja. Weet je nog?
1: Ja, ik weet het nog heel goed.
0: Helemaal goed. Oké, tot over een uurtje.
1: Ja hoor.
2: Nou, ook fijn dat er weinig wind staat, want al die hoedjes, hè?
0: Nou, ja, hoe zou je dat dan doen? Ja.
2: Ja, nou, we zien nu Hera Dijk, Kamerlid van de Tweede Kamer D66. Nou, die heeft me toch... Het is bijna...
0: Het is een toy.
2: Ja, het is
0: heel hoog. Een groot,
2: heel ja. Hoog. Ja,
0: het zou flink wat wind kunnen vangen, maar Huub, er hoeft dus gelukkig geen zorgen over gemaakt te worden.
1: Nee hoor, dat hoeft niet. Zeker niet. Nee.
2: Oh, en...
0: Zij is van de
2: SGP.
0: We kijken tv op dit moment, Huub.
2: SGP heeft het met een...
0: Een soort bord op de hoofd.
2: Ja, een elastiekje, zodat hij niet wegwaait. Ja. Tot zover dan het uitgebreide hoedennieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Ja, straks gaan we terug natuurlijk naar de verslaggevers en ben benieuwd hoeveel hoedjes zij al voorbij hebben zien komen deze dinsdag.
2: Henk Vermeer heeft een pet op van de BBB.
0: Dat is ook een hoofddeksel, dus dat mag
2: pet.
0: Gewoon.
2: Ja, kan niet anders.
0: André Hazes, de vlieger.

moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: André Hazes en de Vlieger.
1: Leden van de Staten-Generaal.
0: Het is Prinsjesdag vandaag en daarom zijn we met Radio West in het centrum van Den Haag met twee verslaggevers sterk om alle ceremonie rondom Prinsjesdag op te vangen en uit te zenden. Erik Kooijman die staat in de buurt van de Koninklijke Schouwburg deze derde dinsdag van september. Erik, heb je al veel hoogwaardigheidsbekleders en hoedjes zien langskomen?

0: vermoeid dus met printjes zag. Hè. Dan was het dit, dan was het dat. En nu zeiden we zondag zijn we vertrokken met de camper en we staan hier op de camping. En blijven tot zaterdag, dus maken we er een weekendje van, een week van.
1: Maar u bent uw hoed vergeten.
0: Ja, de hoed ben ik vergeten, de hoed. Dat is waar, dat klopt. Niet aan gedacht. Volgend jaar heb ik hem bij me. Okay. Zet ik hem op.
1: Afgesproken, afgesproken. Nou, ik sta helemaal boven aan de tribune. En ik moet wel zeggen, want we hebben het over het lekkere weertje van Huub Musée. Ja. Klopt ook, het is hier heel fijn. Er was er één mevrouw flauwgevallen en nu nog een mevrouw. Oh. En daar verderop een meneer flauwgevallen. Die moeten allemaal staan langs die bomenrij. Het grindpad in het midden hier bij het korte voorhout. Ook het lange voorhout staan allemaal mensen. Die de hele tijd stil moeten staan. Het is ook het lange wachten, dat hoorden we net al. Totdat de glazen koets voorbij komt. Dus three down. Krijgen verzorging, krijgen water. Zitten op een rollator of op een stoel. En er is door de militairen wordt er voor ze gezorgd. Maar het is toch wel even schrikken.
2: Ja.
1: Ik heb ze nog niet live naar beneden zien vallen. Maar ja, dat wil je eigenlijk ook niet.
2: Nee, precies. Nee. Want die komen misschien wel uit van heinde en verre. Je hoort net die vrouw uit Zuid-Limburg. Voor één moment en 20 seconden het duurt dat moment. Dan is de glazen koets wel weer voorbij gereden. En dan, ja, als je dan toch bezwijkt van de hitte of van de drukte, is dat toch jammer dat je dat moment dan mist natuurlijk.
1: Zeker, en dat is een hele afgevaardiging, volgens mij, Hindoestaans-Indonesische groep mensen. Wat die doen, die gaan van het ene been op het andere staan. Die bewegen nog een beetje, maar er zijn veel stijve Hollanders, die staan kaarsrecht als een militair. Ja, dan ga je plat.
2: Ja, ze moeten nog heel eventjes wachten, Erik, want over ongeveer 20 minuten gaat het volgens mij allemaal beginnen. Kan ik beter aan Dennis van Schie vragen, die staat namelijk iets verderop bij de route. Dennis, is er al enig beeld van een stoet bij jou die begint, of eerste paarden die langslopen?
3: We hebben net al wel wat paarden gezien. Het is nu vooral wachten op de glazen koets die om 1 uur gaat rijden vanaf Noordeinde. Ik zie wel heel veel militairen hier staan in de erewachtrij. En ze kregen net allemaal wat druivensuiker van een adjudant. Dat was wel een grappig gezicht. Want die militairen moeten dus rustig blijven staan. En die kregen dus stiekem wat suiker in hun vuisten gepropt. Ik sta hier naast een man, dat is toch ook wel weer heel bijzonder, met klompen aan. Chauffeur van een touringcar. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
4: Nou, ik heb dagelijks klompen aan. Ik heb ook nog een paar schoenen meegenomen om te rijden eigenlijk. Maar voor het plaatje dan is het toch wel mooi dat je hier aan de route staat met je originele pak aan.
3: Ik heb hier te maken met Aalt uit Staphorst. Voor de hoeveelste keer ben je hier nu?
4: De eerste keer. Ik werd zo vaak gevraagd om eens een keer mee te gaan. En ik had altijd beloofd, als ik meega, dan doe ik een traditioneel stapperste klederdracht aan. Dus elk jaar werd ik er weer aan herinnerd. Ik denk, nou, dit jaar moet het gebeuren.
3: En hoe is het zo dat zo'n beetje iedereen uit Staphorst eens wel eens hier naartoe komt? Hoe gaat dat precies?
4: Nou, wij zijn hier natuurlijk met wat oudere mensen in klederdracht. Maar onze jeugd van de basisschool, die gaan allemaal, als ze in groep 8 zitten, naar Prinsjesdag in dat jaar. En ook allemaal in klederdracht. Het is een prachtig gezicht natuurlijk om op te zien. We staan hier jammer genoeg niet vlakbij. Maar alle jongens ook gewoon in traditionele stappers de klederdracht. En de meisjes ook. En ja, dat is gewoon een uitje natuurlijk. Daar kijken alle basisschoolleerlingen al de laatste jaren van het schooljaar naar uit.
3: Wat leuk zeg. Ik ga even naar de wethouder van Staphorst, Lucas. Kan de gemeente nu even zonder wethouder, dat hij nu in Den Haag is?
5: Nou, de gemeente is natuurlijk nooit zonder wethouders, want er zijn er nog 2 op het dorp aanwezig. De burgemeester is hier ook.
3: Oh.
5: Maar we houden er nog 2 over. En wij zijn tegenwoordig ook verbonden op allerlei manieren, dus dat gaat prima.
3: Hoe is het om hier te staan?
5: Het is prachtig om zo'n dag mee te maken. Dit is echt een cadeautje. Ik ben vanmorgen ook met de bus meegegaan. 6:45 gingen we ongeveer weg. En ja, gewoon echt een grote groep die stappers hier op de kaart zet. En dat doen ze al jaren. Ze hebben pas een traditie, volgens mij een jubileum van 25 jaar gehad. Nou, dat is, stappers is bijna niet meer weg te denken tijdens de Prinsjesdag.
3: En wat een weer, hè, vandaag.
5: Ja, het weer is echt heel prima. Vorig jaar regende het, maar dit is echt heel goed. Als het net zo goed gaat met het kabinetsplan als met het weer, dan komt het helemaal goed.
6: Een zonnetje in huis.
3: En het hoogtepunt is ook voor jou de glazen koets straks?
5: Nou, de glazen koets, maar ook wel een beetje Beatrix, die hier op achtergrond waarschijnlijk ook mee zal doen. En Beatrix is voor mij ook wel een koningin van statuur geweest. Daar heb ik heel veel respect voor. Dus wat dat betreft, even 2 kanten op kijken.
3: Ja, want dat is nog wel even mooi om te vertellen, Bob. We staan dus voor de Raad van State, het Paleis Kneuterdijk. En nu is het zo, Lucas, dat Beatrix hier binnen al zit?
5: Ik verwacht het wel. Ik ga er niet over. Maar het is wel de bedoeling dat zij straks, als de koets passeert, ook uit het raam zwaait naar haar familie.

0: En ook een beetje in ons natuurlijk.
1: Dankjewel.
2: Dennis van Schie daar bij Paleis Kneuterdijk. Dennis, als er weer wat gebeurt, dan horen we jou natuurlijk ook weer daar.
3: De Radio West tijdmachine.
2: Maar Prinsjesdag of geen Prinsjesdag, de tijdmachine die gaat een rondje reizen naar het verleden. En wil je meedoen, dan moet je bellen 070-390-5454. 070-390-5454. En heb je dan drie vragen goed in de tijdmachine, dan maak je kans op een plekje in de finale aanstaande vrijdag bij Bas Martinez in Westkomthuis. En als je dan wint, zou die nationale keuze de cadeaukaart, de hoofdprijs van deze week, ter waarde van 100 euro van jou kunnen zijn. 070-390-5454. Reis met me mee naar een jaar in het verleden. Drie vragen goed is kans op die hoofdprijs. Eén of twee vragen goed heb ik een mooie cadeaukaart voor je. Ook een cadeaukaart, maar dan om te sporten. Van Pluto Sport, 50 euro kan dan van jou zijn. 070-390-5454.
4: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit, oh, I was just a little boy.

0: Radio West Tijdmachine.
1: En Alfred uit Pijnakker. Dag Alfred.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ben je het een beetje aan het volgen, Prinsjesdag 2026?
2: Nou, zo tussendoor een heel klein beetje.
1: Oh, je hebt er niet veel mee
2: alles,
1: dus.
2: Alles is toch al bekend. Dus.
1: Ja, maar misschien vind je de ceremonie eromheen leuk. Hè? De paarden, de koetsen, de hoedjes, het zwaaien.
2: Maar dan zou ik graag nog een keer naar Den Haag zelf willen.
1: Nou, je woont niet ver weg in Pijnakker, dus wat let je?
2: Ja, maar het kwam er gewoon vandaag niet. Het was niet gewoon door andere afspraken die ik had.
1: Oh ja, dat leven gaat ook gewoon door, hè, voor veel mensen. Ja, dat moet je niet vergeten.
2: Ja,
1: daarom. Maar ondanks de afspraken heb je wel even tijd om te bellen met Radio West voor de tijdmachine, Alfred. Of zit er nu een afspraak op jou te wachten met koude koffie?
2: Nee, zo meteen om 2 moet ik in Delft zijn, dus...
1: Dat ga je redden, hoor. Ik ga de tijdmachine in ieder geval starten. Want voor je naar Delft vertrekt, moet je natuurlijk weten naar...
0: Deuren gaan dicht.
1: Welk jaartal we afreizen deze dinsdag. Let goed op.
0: 1, 9, 6, 6.
1: 1966.
2: Dat is al lang geleden.
0: Deuren gaan open.
1: Ja, dat is 60 jaar geleden. Hoe oud ben jij, als ik vragen mag, op de radio?
2: Ik ben zelf 71, dus ik was er wel al.
1: Je was er wel. Wat was je aan het doen?
2: Ik was 5 jaar, dus... Ik was 12 jaar. Ik zat dus op eindlagere school.
1: Oké. En dan deed je dan al eindexamen in die tijd? Of nee, het CITO-toets heet dat dan. Ja, dat heet dat nu, maar...
2: Ja, nee, dat hadden we toen niet eens.
1: Nee.
2: De aanleiding van de schoolcijfers werd er al gekeken eigenlijk in klas 5. naar welke vervolgopleidingen je ging. En in klas 6 hadden we alle onderverdeling in de HBS, HAVO, de MAVO en de technische school, huishoudschool.
1: Ja. Oh ja, klas 6 is dan natuurlijk nu groep 8, of niet?
2: Ja.
1: Ja, precies. Ja, ik dacht al wat vroeg.
2: Ik ben gewoon naar de kleuterschool geweest.
1: Ja, ik zit in groep 5 en 6 te denken. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben ook van een andere tijd. Maar was je een beetje aan het opletten in klas 6, Alfred? Dat ga ik nu testen bij jou aan de hand van 3 vragen. Let goed op. Vraag 1. Okay. Wat voor kleur heeft de onderzeeër die de Beatles in 1966 de hitparade inzingen? Nou, welke kleur heeft die onderzeeër? We all live in... Welke kleur?
2: Dat moet ik echt gaan gokken. Ik gok op blauw.
1: Welke legendarische Amsterdamse voetballer maakte in 1966 zijn debuut in het Nederlandse voetbalelftal tijdens een EK-kwalificatieduel tegen Hongarije? Nou, welke legendarische Amsterdamse voetballer? Nou,
2: dat kan er maar eentje zijn. Dat is Johan Cruijff.
1: En het is de Prinsjesdag vandaag, dus ook even een koninklijke vraag in de tijdmachine vinden we er wel bij passen. Want welk lid van de familie, van de koninklijke familie, stapt in het huwelijksbootje in 1966 op 10 maart om precies te zijn?
2: Dat was geloof ik Margriet met Van Vollenhoven.
1: Van Margriet met Van Vollenhoven, zeg jij.
2: Ja.
0: Je hebt 1 vraag goed.
1: Ja, nee, dat is niet goed, Alfred.
2: Dat was toch de laatste Beatrix, maar ja.
1: Ja, dat klopt, de laatste Beatrix. En de submarine, ze zingen niet We All Live in the Blue Submarine, but We All Live in the Yellow Submarine.
2: Yellow Submarine, ja, dat komt net er niet opkomen. Ik probeerde het te zingen, maar...
1: Ja, maar dat ging niet goed, hoorden we, nee.
2: Nee, zingen kan ik ook niet.
1: Nee, maar dat maakt helemaal niet uit, je hebt het wel geprobeerd. Helaas, die nationale keuze cadeaukaart waarde van 100 euro is vrijdag niet voor jou in de finale, maar wel een Pluto Sport cadeaubon ter waarde van 50 euro. Die komt naar jou toe. Kan je nieuwe hardloopschoenen uitkiezen bijvoorbeeld. Of een lekker nieuw wielrenshirt.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Daar ben ik ook heel blij mee.
1: Goed zo. Blijf even hangen voor je gegevens, Alfred. Nog een fijne Prinsjesdag. Succes met al je afspraken.
2: En jullie ook.
1: En deze komt uit 66. Loving Spoonful. Daydream. Wow.

0: 1966, het jaar van de tijdmachine. Daydream, hier op Radio West, op de derde dinsdag van september. We zien nu op tv dat de allereerste koets nu langzaamaan het voorplein bij Paleis Noordeinde opdraait om de allereerste leden van de koninklijke familie en hun hooggeplaatste gasten op te halen voor een ritje naar de Koninklijke Schouwburg, waar de troonrede vandaag zal worden uitgesproken. Langs de route staat nog steeds verslaggever Dennis van Schie. Dennis, het is druk bij jou. Hoor je mij? Hallo.
1: Jazeker, mevrouw. Als u heel even wacht. Even wat water net gepakt en jullie hebben het goed voor elkaar hier. Een hele horecatafel.
2: Ja, dat is goed geregeld voor ons. Ja, dat klopt.
1: Want jij bent ook van de club uit Scheveningen.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: En jullie zijn hier op uitnodiging? Of?
2: Wij zijn hier op uitnodiging. Ja, wij hebben het goed voor elkaar op dit hoekje op de Kneuterdijk. Ja.
1: En zit je hier al vaker of is dit de eerste keer?
2: Voor mij is het de eerste keer dat ik erbij ben. Ja.
1: Hoe is het?
2: Ja, ik vind het een mooi plekje. Het zonnetje schijnt, de sfeer is goed. We kunnen het goed zien. Ja. Dat, ja, ik ben tevreden.
1: En wat is nu het hoogtepunt voor de dag, voor jou?
2: Voor mij, ik denk wel het geheel. Ja, de Gouden Koets is natuurlijk altijd een mooi randje.
1: Ja, die rijdt niet, hè? Het is de Glazen Koets.
2: Ja. Oh ja, de Glazen Koets. Maar goed, het Koningspaar. Ja. Zo meteen achterom kijken, even Prinses Beatrix zien. Dat is wel een mooi momentje, denk ik.
1: Dat ook de drie dochters van Willem-Alexander zullen er zijn?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat wordt steeds meer volwassen. Mogen ze mee?
1: Het gaat bijna beginnen, hè?
2: Leuk, leuk.
0: Ja, ik hoor daar in de verte al, Dennis, iets van trompetgeschalk. Gebeurt er al wat qua optocht bij jou?
1: Ja, dan kijk ik even naar de Hulstraat, want dat is het... kijk, daar komen de paarden. Dit zijn de paarden van de politie, die rijden helemaal vooraan van de stoet. En als ik om mij draai, Bob, dat is wel leuk. De gordijnen die zijn nu open van Kneuterdijk. Dus we gaan zo dadelijk Prinses Beatrix zien. Oh, die zit hier vooraan op een stoeltje bij het kozijn. En dat is ook wel grappig, want als ik een stukje verder loop, je hebt daar zo'n Indisch restaurantje zitten, de Punchak. En daarboven staat Pieter Christiaan in een erker op de eerste verdieping. Dus die heeft het ook goed bekeken. En je ziet nu ook steeds meer mensen die uit de ramen hier hangen om toch wel het beste plekje te hebben.
0: Ja, het gaat langzaamaan beginnen daar in het centrum van Den Haag. Prinsjesdag 2026. Moet je eens horen, Dennis. Daar komen de allereerste blazers al langzaamaan het voorhout op. Na het nieuws van 1 uur komen we weer bij je terug. En hoor je alles Prinsjesdag natuurlijk bij Menno in de Middag op Radio West.
3: Je luistert naar Menno in de Middag.
4: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
5: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
6: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
5: Ook jij kunt helpen.
4: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
5: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: In het tweede uur Menno in de middag op Radio West hoef je niets te missen van de derde dinsdag van september, de Prinsjesdag editie. Van Menno in de middag hier op Radio West. Het is precies 1 uur, tijd voor het laatste nieuws uit je regio. André Kolen.
10: Op het Lange Voorhout in Den Haag is een oudere dame flauw gevallen. Ze draagt klederdracht. Het Rode Kruis ontfermt zich momenteel over haar. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet duidelijk. Activisten die hebben rode verf gegooid op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen zijn door de politie aangehouden. En vanaf paleis Noordeinde vertrekt de koninklijke stoet richting de koninklijke Schouwburg. Ja, koning Willem-Alexander gaat natuurlijk als laatste, maar de eerste koetsen zijn inmiddels gearriveerd en misschien al vertrokken. Vragen we aan onze verslaggever ter plaatse, Dennis.
11: Ja, de koetsen of die al vertrokken zijn, dat is hier vandaan moeilijk te zien. Ik zie wel alle paarden al voorbij trekken. Die komen nu vanuit de Hulststraat en die gaan dus het Lange Voorhout op, dat grindpad. En dat is dus ook die plek waar die rode verf is neergegooid. En die verf die ligt er nog steeds. Dus die paarden die rijden daar zo dadelijk overheen. Het is ook wel mooi om te zien dat die paarden laten natuurlijk ook wel wat vallen. Dus zodra er een hoop op het asfalt ligt, dan komt er een mannetje aanrennen met een grote schep en met een bezem. En die haalt dan alle poep weer weg. Waardoor het hier een schone bedoeling blijft.
10: Ja, en die poep wordt natuurlijk gebruikt voor de koninklijke rozen, hè?
11: Dat weet jij beter dan ik.
10: Straks vertrekt dus koning Willem-Alexander en koningin Maxima en prinses Amalia, kroonprinses Amalia, met de glazen koets richting de Koninklijke Schouwburg om daar de troonrede voor te lezen. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. Politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Tot 2 uur, Menno in de middag.
9: Je luistert naar een speciale editie van Menno in de middag, want het is de derde dinsdag van september. Het is Prinsjesdag bij ons in het centrum van Den Haag. En op dit moment rijdt de glazen koets weg bij Paleis Noordeinde. Met daarin kroonprinses Amalia, koningin Maxima en koning Willem-Alexander. Vlak daarvoor zat een koets met prinses Laurentien, prins Constantijn, prinses Ariane en prinses Alexia. Onze verslaggever Dennis Frasrie die staat langs de route. Dennis, die laatste koets die ik noem met onze koning erin, die gaat nu door de poorten van Paleis Noordeinde. Die is nog niet bij jou daar bij Paleis Kneuterdijk. Maar die eerste koets met prins Constantijn misschien wel al.
11: Nee, ook nog steeds niet. We hebben wel wat koetsen gezien van de hofhouding. Dus die zijn voorbijgekomen. Het is nu nog wachten op de eerste koets met de koninklijke familie. Ik stap even opzij, want er is hier een klein incident geweest. Er is een dame van de erewacht van Defensie. Die staan hier allemaal in het gelid. En dat ga je niet geloven, maar zij is door een paard geraakt. Er is een paard wat op een gegeven moment naar achter deinsde. En toen heeft dat paard, die is op haar enkel gaan staan. Waardoor zij nu op een stoeltje hier voor het paleis is gaan zitten. We zien nu ook de prinses Beatrix, als ik achter mij kijk. Die zit nu in het zonnetje van Paleis Kneuterdijk. Dus dat is een heel leuk gezicht om te zien. En dat is een beetje de situatie nu hier. Hè. De koets met Constantijn komt op dit moment voorbij. En met prinses Laurentien. En Beatrix die zit nu dus op de eerste rij, kun je wel zeggen.
9: Ja, stopt de koets van Constantijn dan ook heel eventjes bij prinses Beatrix?
11: Ja, je ziet dat de koets dus wat langzamer rijdt. Zodat Beatrix goed naar haar familie kan zwaaien. Er komt nu een peloton van de marechaussee op paard voorbij. En daarna zal toch heel snel wel de glazen koets volgen met Willem-Alexander, Maxima en ook met de 3 dochters.
9: Ja, het is nog heel even afwachten op dat moment. De sfeer bij jou langs de route, hoe zou je die omschrijven, Dennis?
11: Nou, op dit moment wordt er nu wat herrie gemaakt. Er is een klein protest hier op de hoek van de Kneuterdijk en het Lange Voorhout. Wie dat zijn, dat kan ik niet helemaal zien. Er staan ook alweer wat mensen omheen, dus die worden eigenlijk in de kiem gesmoord. Dat gebeurt nu hier. Dus er is hier wel wat aan de hand.
9: Ja, prins Constantijn, prinses Laurentien, prinses Alexia en prinses Ariane, de jongste 2 dochters van het koninklijk paar, die rijden nu op dit moment met de koets over die rode verf. Die gaan naar onze verslaggever Erik Kooijman, die iets verderop staat. Daarbij de koninklijke Schouwburg. Erik, heb jij al zicht op die eerste koets met de koninklijke familie?
17: Ik zie twee koetsen zelfs op dit moment voorbij komen. We moeten even kijken wie erin zit. Dat is nog even onduidelijk. Maar het is hier wel een schitterend gezicht. Ze maken hier een mooie bocht. Gaan ze zo de Korte Vijverberg op. 68 paarden in gelid. Daarvoor heel veel soldaten. Muziek erbij. Speciale manieren met heel veel medailles en insignes.
9: Erik, ik ga je onderbreken, want volgens mij heeft onze verslaggever Dennis van Schie nu oog op de glazen koets. Klopt dat?
11: Ja, die komt nu voorbij bij het paleis Kneuterdijk en prinses Beatrix die zwaait naar buiten. Ik kan nou niet zien wie er in de koets zat, want ik stond naar de koningin te kijken, de vroegere koningin. Dus,
9: wat voor indruk gaf de prinses Beatrix jou?
11: Nou, een vrolijke indruk. Ze was aan het lachen, dat zeker. Het is dus zo dat er nog meer koetsen komen. Als ik weer even omdraai de Hulstraat in, dan zie ik dus dat er weer wat paarden voorbij schieten. Ik kijk even om de hoek. Nee, er komt nog geen koets aan. Nee, het is nog even wachten. Dat zal nog een minuut of 3-4 gaan duren. En dan is het weer even zwaaien hier. Ondertussen zie je ook steeds meer mensen hier. Hè. We staan hier dus bij twee clubs. Eentje vanuit Scheveningen en eentje vanuit Staphorst. Allemaal in klederdracht. En die hebben, sommigen hebben een telefoon bij zich. Anderen die kijken gewoon met de blote ogen. Maar er lopen er ook met van die grote telelenzen. Om dadelijk alles weer thuis te laten zien voor wat zij hier vandaag in Den Haag hebben opgestoken.
9: Ja, de glazen koets gaat op dit moment richting Erik Kooijman langzaamaan. Op dit moment gaat onze koning Willem-Alexander over de rode verf. Die door de protestanten eerder is, door de demonstranten moet ik zeggen, eerder is neergegooid daar op het Lange Verhout. Erik, zie jij de glazen koets al?
17: Nee, ik wacht op de eerste koninklijke koets. Op dit moment is die nog niet voorbijgekomen. Er zijn twee koetsen voorbij gegaan en daar zitten grootmeesters in. De grootmeester van het huis, de kamerheer van de koning en de ceremoniemeester. Ik was laatst ook ceremoniemeester. Dat is dus echt een erefunctie, zie ik nu. Ja. Daar was ik me helemaal niet van bewust.
9: Jammer dat
17: ik
9: jij niet in die koets zit, nee.
17: Ja, maar dat was niet van dit theater. Dat was een ander iets.
9: En je zegt hoofdmeester, meneer, wat doet dan hoofdmeester? Weet jij dat?
17: Nou, het is een grootmeester. Die is vooral ceremonieel bezig. En die is eigenlijk de opperlakei. Je kent wel die Engelse films. En er is er één, de baas. En dat, zo zie ik een grootmeester. Oh, het is een grootmeesteres zelfs, zie ik hier. In ieder geval indrukwekkend hier. Er zijn volle tribunes. Er zijn heel veel mensen langs de route. Veel oranje. Veel mensen die het voor de eerste keer zien. Die van heinde en ver hier naartoe zijn gekomen. En er zijn ook mevrouwen die hier zitten te genieten. Twee mevrouwen. Vinden jullie het leuk?
18: Oh, zeker. Ja. Ja.
17: Is het voor het eerst of is dit standaard?
18: Voor het eerst eigenlijk. Ja. Ja.
17: En wat vind je zo leuk eraan?
18: Oeh, ja, het is een prachtige entourage natuurlijk. Mooi, de paarden vind ik erg mooi. En een mooi dagje in eigen stad.
17: Ik ben onder de indruk, zie ik aan je ogen. Ja, ook door de microfoon misschien een klein beetje. Ja, ik kom altijd vrij onverwacht. Maar ik, daar ben ik dan. Daar komt de eerste koninklijke koets. En dat is de Gala Glas Berliner. Er zitten vier paarden voor. Vier paarden zie ik ook. En daar zit Constantijn in, prinses Laurentien, prinses Alexia en prinses Ariane. Die komen voortgetrokken door mooie Friezen. Vier Friezen met goud omringd. Mooi tuig hebben ze. Als ik dit zeg, komen allemaal telefoontjes tevoorschijn. En iedereen is aan het zwaaien. Het valt een beetje stil. Vroeger werd er vaak geapplaudisseerd. Maar omdat iedereen nu een foto maakt, wordt er niet meer geklapt.
9: Nee.
17: Dat is ook opvallend.
9: Ik hoor wel gegil een beetje bij jou. Is dat uit enthousiasme, Erik?
17: Ja, dit is hier is het enthousiast. Het zijn hier mensen van een zekere leeftijd. Zelf de boertjes die het monsters mooi vinden. Die zwaaien nu. En ook de meisjes uit Staphorst, die kijken uit. Ik zag prinses Alexia, die zat tegen het raam geplakt. En die straalde helemaal. Dus die had het wel naar hun zin. En dan komen er, straks komt die glazen koets hier ook voorbij.
9: Ja, die gaat nu bijna ieder moment bij Hotel de Zenders in het centrum van Den Haag de hoek om. Richting de Koninklijke Schouwburg, waar volgens planning over ongeveer 10 minuten de troonrede zal moeten worden voorgelezen. Erik, het is nu nog heel eventjes wachten. Het kan echt enkele seconden duren voordat jij de glazen koets in zicht hebt. Staan daar veel militairen. Koninklijke marechaussee ook langs de route in het gelid. De glazen koets wordt voorgetrokken door, als ik het snel kan tellen, denk ik, een stuk of 6 paarden. En heel veel mensen in uniform er ook nog omheen. 3 paarden daarachteraan. Op dit moment gaan ze over dat grindpad, over dat schelpenpad. Bij Hotel de Zenders in het Lange Verhout in Den Haag gaan ze de hoek om en je ziet ze.
17: Ja, het is toch wel het topstuk van vandaag. En het hoogtepunt hier, het lange wachten is het waard gebleken. Want ze zijn gekomen. Er zijn 3, 4 mensen even onderuit gegaan. Het was lang wachten. De mevrouw die als eerste onderuit is gegaan, die stond wel weer recht overeind.
9: Oh, gelukkig.
17: Die zie ik nu staan. Daar gaat het goed mee. Dat is fijn. Nou, de glazen koets. Daar zit onze koning Willem-Alexander. Maxima zit er. En prinses Amalia. Met z'n drieën. En luid gejuich en vlag geschud. Allemaal van die kleine Holland vlaggetjes die heen en weer gaan. Het is oranje boven hier. En aan de overkant is een volle tribune. Achter mij is een volle tribune. En 6 paarden plus 2 is 8 paarden trekken die glazen koets voor. Ja.
9: Ik heb me wel eens laten
17: lopen er langs.
9: Ik heb me wel eens laten vertellen dat eigenlijk maar 1 van die 8 paarden daadwerkelijk het werk doet. En de rest er alleen maar is voor het plaatje. Maar ik weet niet of jij daar meer van af weet, Erik.
17: Ja, dat is koning Alexander, Willem-Alexander. Die doet het echte werk.
9: Die doet zometeen inderdaad het echte werk. Langzaamaan stappen de prinsessen nu ook uit bij de Koninklijke Schouwburg, waar ik zeg nog maar een keer zometeen de troonrede wordt voorgelezen. Zo!
17: Ja, dat is hier een enthousiasme. Ongelooflijk. En het enige jammer, want elk jaar heb ik min of meer oogcontact met Maxima. Maar ze zat aan de andere kant van de weg.
9: Gelukkig hebben we ook nog een terugweg zometeen, Erik.
17: Ja.
9: We hebben nog een poging. Erik Kooijman daar in het centrum van Den Haag. En natuurlijk Dennis van Schie hoorde je daar bij de reistoet op naar de Koninklijke Schouwburg.

0: Cher en de Shoop Shoop Song. En Dennis van Schie daar bij het lange voorhout bij Paleis Kneuterdijk. Dennis, is het gordijntje van Prinses Beatrix nu weer gesloten tot de terugweg?
1: Nou Bob, ik ben even verkast, want ik ben intussen bij Paleis Noordeinde. Dat is nu het moment om daar naartoe te gaan. Want ja, de koninklijke familie is nu in de Schouwburg. Dus ik heb even een sprintje moeten trekken en 5 keer mijn perskaart moeten laten zien om in dit vak te komen staan. Dat is het vak voor het standbeeld van, wie was het ook alweer? Willem van Oranje, dacht
0: heel
1: ik,
0: goed,
1: op zijn paard.
0: Ja,
1: op zijn paard hier voor het paleis. En er staan hier wat royalty-journalisten, ook wat fotografen van het ANP. En dat is misschien wel leuk om zo dadelijk even met hun te keuvelen. Over wat zo'n dag nou voor een redactie als bijvoorbeeld RTL Boulevard betekent. Want die moeten hier natuurlijk ook gewoon zijn, hè, om alles te verslaan.
0: Ja, misschien ook al vroeg, Dennis.
1: Ook dat, ja, zeker. En het is wel interessant, want ik kwam hier dus aanlopen om, wat zal het zijn, een uur of 11. En toen stonden de dames en heren van Boulevard hier al en het is nu over 1. En ze staan er nog steeds, dus ik ben heel benieuwd hoe zij zich nu voelen.
0: Ja.
1: En ondertussen is het hier best wel druk hoor, bij het paleis. Er staat denk ik 5 rijen dik achter de hekken. De NOS heeft hier ook de locatieuitzending. En voor het paleis zelf staat de erewacht van de koninklijke familie. En is het eigenlijk even wachten op al hetgeen wat komen gaat.
0: Ja, op de balkonscène. En jij, Dennis van Schie, die blijft erbij tot er gezwaaid gaat worden vanaf dat balkon van Paleis Noordeinde. En dat moment ga je natuurlijk hier ook horen bij Menno in de middag. Erik Kooijman, de koning is inmiddels uit de glazen koets gestapt. Had je zicht op het koninklijk paar en de kroonprinses? Erik?
2: Nee, vanuit hier kon ik ze niet zien. Maar wat ik wel heel mooi zag, is dat, hoorde, is dat het Wilhelmus uit volle borst werd meegezongen vanuit hier. En dat verbaasde me even. Dat kwam als een verrassing even voorbij. De meeste mensen die lopen nu heel even weg, want die hebben heel lang gestaan of gezeten. Dus de benen worden even gestrekt. Het is even pauze. Mevrouw komt ook even zitten. Vond u het mooi, mevrouw? Hoe vond u het?
3: Heel bijzonder. Voor het eerst dat ik er ben. Dus leuk.
2: Ja, beetje onder de indruk.
3: Ja hoor. Ja, best.
2: Wat een grandeur is het dan opeens. Hè?
3: Ja, met al die paarden en die mensen erop in een mooie kledij. Prachtig. Ja.
2: Nou, dat komt er heel overtuigend uit. Een fijne dag. Ja, het was ook dit keer op een of andere manier met een zonnetje dat tussen die bladeren zo doorkwam. Het zag er allemaal echt prachtig uit. Het was een plaatje. En als ik dan op de achtergrond al die demonstraties, sabotages hoor. Ja, ik stond precies weer bij de gezelligheid was. Dat heb ik meestal.
0: Inmiddels is de koninklijke familie aangekomen in de Koninklijke Schouwburg. En gaat ieder moment nu de troonrede beginnen, volgens mij. Kunnen we wel een heel klein stukje van laten horen. De volledige troonrede gaan we niet uitzenden hier op Radio West. Maar een klein stukje zou wel kunnen.
4: Leden van de Staten-Generaal. Vandaag, 15 september, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Democratie. Dat geeft extra glans aan deze Prinsjesdag. Tegelijkertijd herinnert ons eraan dat democratie continu bescherming en onderhoud vraagt. Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons. Iedereen die iets doet voor een ander, als vrijwilliger, mantelzorger of anderszins, draagt bij aan het algemeen belang en maakt Nederland sterker. Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds, als antistof tegen polarisatie. Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus 1. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen.
0: Aldus onze koning bij de troonrede, die op dit moment op tv is, die op dit moment voorgelezen wordt bij ons in Den Haag, bij ons in de regio, in de Koninklijke Schouwburg. Tot 2 uur zijn we hier nog, en verder na trouwens, zijn we hier nog met Radio West bij Prinsjesdag tot en met de balkonscène aan toe.

0: En de best. André, zullen we nog heel even kort naar de koning luisteren?
1: Ja, heel kort.
0: Want de troonrede is nog
2: Ruimtelijke
0: bezig.
2: Ruimtelijke plannen moeten elkaar niet bijten. Dit najaar ontvangt u het actieplan Versnellen Woningbouw, waarin deze aanpak wordt uitgewerkt.
0: Wat vind je van de kleding die de koningin en de prinsesjes aan hebben?
1: Nou, ik vind de koningin er buitengewoon smaakvol gekleed gaan. Met een witte lange jurk en daarboven een zwarte blouse.
0: Ja, een hoofddeksel is heel sumier.
1: Heel sumier, in tegenstelling tot die Kamerleden. Want er lopen er een paar bij, je zit gewoon voor gek. Maar goed, dat is mijn mening.
0: Noem maar eens één dan, André.
1: Nee, ik ga geen namen noemen. En ik vind onze kroonprinses Amalia met groene jurk. Die heeft ze volgens mij al eerder aangehad.
0: Een mosgroene jurk.
1: Ja, echt prachtig.
0: Waar Alexia, prinses Alexia, echt een donkergroene jurk aan heeft. En Ariane de Jongste in Bordeaux rood gaat. Deze Prinsjesdag 2020.
1: Ik zag trouwens in de Koninklijke Schouwburg mijn grote vriend André van Duin zitten.
0: Ja, dat klopt.
1: Op uitnodiging.
0: Is hij uitgenodigd?
1: Ja, want anders kom je er niet in.
0: Nee, is dat zo? Niet, ja. Heb je niet als André van Duin een status bereikt dat je altijd naar Prinsjesdag mag?
1: Nee. Vroeger met Prins Bernard, senior. Dan zei hij gewoon van, hey Benno, mag ik er? En dan zei ik, kom maar Benno, hoor. Gezellig. Maar dat is niet meer. Het is trouwens de vijfde keer dat de troonrede wordt voorgelezen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En ik denk dat we er nog makkelijk vijf bij op kunnen tellen. Want eer dat het Binnenhof weer beschikbaar is voor het voorlezen van de troonrede, ja, dat gaat nog wel even duren.
0: Nou, dat gebeurt in een Koninklijke Schouwburg die niet als een schouwburg te vergelijken is op dit moment. Het is echt helemaal omgebouwd. Er zijn boven de stoelen die gebruikt worden door de theaterbezoekers, is een podium gezet. En daar zitten de hoogwaardigheidsbekleders op. Dus het enige idee van podium is weg. En op dit moment is de koning dus nog steeds bezig met de troonrede daar in onze mooie Koninklijke Schouwburg in het centrum van Den Haag. Zometeen het laatste half uur van Menno in de middag. Onder andere met Erik Kooijman en met Dennis van Schie in het centrum van Den Haag voor de tocht terug naar Paleis Noordeinde en natuurlijk voor die hele bekende balkonscène.
3: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
4: Alleen op TV West.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
12: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro. Voordeeluitjes.nl.
14: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
0: Half twee geweest en terwijl koning Willem-Alexander nog steeds de troonrede voorleest in de Koninklijke Schouwburg, zie ik in de studio André Kolen om het nieuws voor te lezen. André, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het is natuurlijk Prinsjesdag en de troonrede is natuurlijk het belangrijkste deel van de dag. In die troonrede roept de koning op om de democratie te beschermen. Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons, zegt de koning. Iedereen die iets doet voor een ander als vrijwilliger, mantelzorger of anderszins bijdraagt aan het algemeen belang en Nederland sterker maakt, daar gaat het om. Ja, dat is natuurlijk een mooie inleiding. Daarna behandelen die één voor één de departementen en dan komen ook op televisie de bewindspersonen in beeld waar het dan over gaat. Ja, het is de vijfde keer dat de troonrede wordt voorgelezen in de Koninklijke Schouwburg. De Binnenhof wordt natuurlijk verbouwd en de ridderzaal is voorlopig geen optie. En voor koning Willem-Alexander was het de 14e troonrede die hij voorlas. En voor het kabinet Jette is dit de eerste. Nou goed, alle hotenbetoten zitten dus binnen in de Koninklijke Schouwburg. Maar ja, Erik Kooijman, wat gebeurt er dan buiten voor de deur?
17: Nee, dat is niet zo leuk. Nee. Ja, ik sta hier voor de deur. Ik kijk uit op het wachten weer op de terugweg. En het is wel mooi dat de hele stoet is rechts afgeslagen. Dan komen ze met het paard en met alle andere koetsen staan zij te wachten nu aan de zijkant bij de Hofvijver. En dan komen ze straks weer terugrijden. Pikken ze de mensen weer op en gaat de stoet weer terug over het Lange Voorhout richting het Paleis Noordeinde. En daar is natuurlijk die balkonscène. Dat is altijd een bijzonder moment. Dat duurt nog eventjes. We zijn nog midden in die troonrede. Ja, en die democratie, dat is wel eentje die op de voorgrond komt. En dat is wel interessant voor de mensen, want ja, we zijn er toch met z'n allen. Ik ga eens even vragen aan deze meneer. Meneer, mag ik u iets vragen? De koning roept op tot een groter democratisch gehalte.
18: Moet het nog democratischer?
17: Voor u hoeft dat niet per se?
18: Ik heb niet direct iets waarvan ik zeg dat zou moeten veranderen.
17: Gewoon houden zo?
18: Ik vind het goed gaan.
17: Ja.
18: Kijk, ik vind de politiek momenteel een enorm gestuntel. Maar het is wat de kiezers blijkbaar willen. En zoals Maarten van Rossum zegt, de kiezers zijn niet echt helemaal in staat om te kiezen.
17: Nou, ik hoop dat we allemaal goede keuzes maken. Dank u wel voor deze korte bijdrage.
1: Ja, om 2:10 staat dan de terugreis gepland. De koninklijke stoet gaat dan vanaf het Lange Voorhout weer richting Paleis Noordeinde. En ja, rond 2:00 dan is daar die balkonscène. En daar zijn wij natuurlijk live bij.
0: Ben jij er wel eens live bij geweest?
1: Ja.
0: En vind je het leuk?
1: Ja, ja, het is wel leuk, ja. Het is grappig.
0: Hup, ben jij er wel eens bij geweest, bij het zwaaien?
19: Nou, heel lang geleden, volgens mij.
1: Voor mij is het ook lang geleden, hoor.
0: Toen
1: maar
0: Juliana nog koningin was.
1: Ik heb Wilhelmina nog meegemaakt.
0: Ja, ja, ja. Nee, precies. Daarom,
19: ja, meestal werk ik ook op deze dag, dus ja.
0: Ja, want het weer gaat gewoon door, troonrede of geen troonrede. En jouw plaat gaat natuurlijk ook gewoon door, hè?
19: Ja, tuurlijk. Ja zeker. Daar komt ook een koning aan bod, ja.
0: Nou, ja, ben benieuwd welke plaat je hebt gekozen. Maar eerst het weer. Ja, de koning kan droog terug naar Paleis Noordeinde.
19: Zeker, en daar zal die balkonscène ook nog droog verlopen en de temperatuur is aangenaam. De temperatuur is een fractie naar beneden gegaan. De wind is wat meer zuidwest geworden. Het is een matige wind, dat valt allemaal nog steeds mee. Er is wat meer bewolking, de zon komt er nog wel een beetje doorheen. Dat is een beetje het beeld dat we vanmiddag ook houden. Met temperaturen dus ja, zo rond die 23 graden, heerlijk allemaal. De bewolking zal verder toenemen en vanavond en vannacht krijgen we te maken met enkele buien, met een kleine kans op onweer daarbij. De wind wordt aan zee westelijk, vrij krachtig zelfs, zal later weer wat afnemen. En vannacht wordt het 14 graden, wat lager dan afgelopen nacht. We zullen echt zien dat we de komende dagen wat wisselvalliger weer krijgen. Morgen is dat ook al het geval. Er is wel af en toe zon, maar er komen morgen ook enkele buien. Misschien wel met een klap onweer. Een matige west-noordwestenwind en aan morgenmiddag ongeveer 18 graden. Toch een graad of 5 lager dan vandaag. Donderdag veel bewolking. Ook dan krijgen we te maken met regen. 16, 17 graden. Je weet, die regen kunnen we nog goed gebruiken. Maar vrijdag is het allemaal weer overwegend droog met geregeld zon. 18, 19 graden. In het weekend kan er weer een beetje regen vallen. Maar dan gaat de temperatuur toch weer wat verder omhoog richting die 20 graden. En volgende week ziet het er niet verkeerd uit. Het is grotendeels droog. Er is geregeld zon en die temperaturen die komen dan uit zo rond die 20, 21 graden. Dus we gaan ook best nog wel een aardige week tegemoet voor. Nadat de regen dus morgen en ja, ik zeg het goed, en donderdag naar beneden komt.
0: Huub, ik ben benieuwd welk plaatje jij wil kronen in het thema van jouw plaat. Maar blijf even, ja. André moet eerst even altijd afronden natuurlijk.
1: Ja. Nou, leden van de Staten-Generaal, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl. En nu maken wij ruim baan voor...
16: Leden van de Staten-Generaal.
0: Jouw plaat. Ja, Huub. Het thema is Koning Kluk. Je mag nog altijd mailen, hè? bob@omroepwest.nl of even appen 070-307-8080. Prinsjesdag hoort natuurlijk het thema Koning Kluk bij in jouw plaat. En Huub, jij gaat voor...
19: Ja, nee, we weten natuurlijk wie de koning is in Nederland. Maar we hebben ook nog een koning van de muziek. Dat is rock'n'roll. Rock'n'roll is king.
0: Ja.
19: Van Electric Light Orchestra.
0: Nou, mooi.

0: Meneer ook denken, nou het zal het zijn, een rij of 5-6 man dik. Allerlei royalty-verslaggevers in het speciale persvak, pal voor de hekken van het paleis. Ik zie Sander Paulus van RTL, ik zag het Radio 1-journaal en ook Annemarie de Kunder van RTL Boulevard, de royalty-verslaggever. Annemarie, hoe lang sta jij hier nu al?
1: 10:30, want we moesten nog even wat opnemen en dan is het vooral wachten. Dus je kan nergens naartoe, niet naar de wc, geen koffie drinken. Dus het is altijd even een lange zit, maar dat hoort er een beetje bij natuurlijk.
0: En je hebt het ervoor over, een speciale dag, ook voor Boulevard.
1: Ja, tuurlijk. Ja, vanavond wordt het in Boulevard natuurlijk uitgebreid besproken. En dan vooral de prinsessen, want nou, afgelopen 4 jaar kwam er telkens een prinses bij. En nu zijn ze er alle 4. Dus dan is het natuurlijk mooi om dat weer even te bespreken.
0: Je hebt de prinsessen net al gezien onderweg naar de Schouwburg. Wat viel je op?
1: Ja, dat ze heel geroutineerd zijn. Ze weten natuurlijk nu precies hoe het allemaal werkt, zeker Amalia. Dus het gaat allemaal heel soepel. En ze zien er ook natuurlijk prachtig uit, allemaal op elkaar afgestemd. Lekker in de herfstkleuren. Dus nee, ze doen het goed. We hebben net natuurlijk even gekeken toen ze naar binnen liepen. En ja, voor hun is het een bijrol natuurlijk vandaag. Ja, het is een protocol wat helemaal vast ligt. En ja, straks op het balkon. Dus dan kunnen ze nog iets van een persoonlijke touch geven. Maar eigenlijk is het gewoon zwaaien en dan weer weg.
0: Ja. Verwacht je nog iets bijzonders zo dadelijk op dat balkon?
1: Nou, vorig jaar was voor het eerst dat er geen boe werd geroepen. De jaren daarvoor was het de eerste keer dat Amalia op het balkon stond, werd er boe geroepen. Dus ik ben heel benieuwd nu of er protesten zijn of niet. Dat is elk jaar een beetje spannend. Dus voor hen hoop ik het niet. En het is wel zo dat ze nu sinds 2 jaar, nu 3e jaar op een rij, muziek hebben als ze op het balkon staan. Dus dan is het wat aangekleder dan alleen maar het zwaaien.
0: En welke rol heb jij zo dadelijk als op het balkon staan? Moet je dan gewoon de sfeer proeven hier of doet je cameraman dat?
1: Ja, ik moet vooral de sfeer proeven en ook gewoon kijken hoe de prinsessen het doen. Dat is een beetje mijn taak van vandaag. Ja. En we hebben nog iemand anders staan die de Kamerleden interviewt. Die gaat over de hoedjes hebben natuurlijk. Dus zo pakken we alles gezellig mee. En Jeroen Snel, die zit thuis te kijken. Dus die bekijkt ook weer van de andere kant. Dus dan hebben we het hopelijk het hele complete plaatje straks.
0: Dankjewel.
1: Yes, jou ook bedankt.
2: En van Dennis van Schie gaan we naar Erik Kooijman. Want zojuist zijn deze woorden uitgesproken.
3: Leven de koning. Hoera. Hoera.
2: En dat betekent dat de troonrede is afgelopen. Koning Willem-Alexander langzaamaan weer naar Paleis Noordeinde gaat reizen. Erik, staat de glazen koets al voor?
4: Nee, nog niet. Dat gaat wel zo snel gebeuren. Ik sta net even om de hoek, dus ik kan het ook niet zo heel goed zien. Mensen zijn hier aan het socializen, een beetje aan het kletsen met elkaar. Het is even rust. En er staan een hele hoop van die veteranen, van die oude mannen, met insignes op. En die staan nog steeds, ook tijdens de troonrede. Zij is niet even gaan zitten of zo. Nee, ze blijven maar staan. En daar heb ik toch wel een bepaalde respect voor.
2: Ja.
4: Mag ik u eens vragen, mevrouw? Duitsland, ja. Is dit voor een bijzondere schouwspiel?
5: Ja, we hebben Urlaub en genau passend zu dem Tag heute.
4: En wat hebben ze gezien?
5: Was? Die ganzen Kutschen, ganz toll. Ja. Ja, einwandfrei.
4: Das ist nicht in Deutschland, hè?
5: Nein, das haben wir nicht. Leider nicht.
4: Okay. Dat hebben ze niet in Duitsland. En ze vonden het wel mooi. Ze hebben vakantie, dus zijn ze hier terechtgekomen.
2: Nou, toevallig als je dan met je neus in Prinsjesdag valt. Ja,
4: ja, wel leuk. En deze mevrouw misschien even spreken. Hallo mevrouw.
6: Hallo.
4: Wat vond u ervan om dit allemaal voorbij te zien trekken?
6: Nou, leuk. Dat is al heel lang geleden dat ik hier nog eens een keer ben geweest. Dus schitterende dag. Blije mensen. Mooi.
4: En u, meneer?
7: Ja, ik denk, ik vond het geweldig. En ik denk dat tradities veel belangrijker zijn dan wat heel veel mensen beseffen.
4: En waarom zijn die belangrijk, denk je?
7: Ja, waarom? Dat is nou weer een ingewikkelde vraag. Dat is meer een gevoel. Dat brengt herkenbaarheid, saamhorigheid, allerlei gevoelens van comfort met zich mee.
4: Ook veiligheid, want er zijn veel militairen.
7: Ja, nee, al die paarden zo dichtbij was eerder het tegenovergestelde gevoel. Maar die militairen, dat zie ik dan puur in het traditie...
8: ceremoniële.
7: Ja, dat bedoel ik. Dat is het woord. Ja.
8: Nou, wel jammer dat u een beetje bang voor paarden bent, maar goed. Maakt niet uit. Dank u wel.

De eerste koetsen worden nu ingeladen, Erik. Volgens mij is dat die grootmeester waar jij het eerder over had. Die gaat nu weer langzaam zitten in het rode pluche in een zwarte koets. Dat denk ik dat het ieder moment kan gebeuren dat de koning weer lang naar Paleis Noordeinde gaat. En jij bent daar dan bij om dat daar verslag van te doen. Erik Kooijman daar bij de Koninklijke Schouwburg. En dit is Douwe Bob met Note to Self. I can

0: De Gala Glas Berliner wordt op dit moment voorgereden bij de Koninklijke Schouwburg. Daar zullen prinses Laurentien, prins Constantijn, prinses Ariane en prinses Alexia in plaats nemen. En Erik Kooijman staat daar in de buurt. Erik, ja, het is volgens mij nog steeds een beetje de stilte voor de storm bij jou.
1: Ja, nou, ik ben even iets teruggelopen op het Lange Voorhout. Even een andere omgeving. En ik sta in het protestvak dat aardig is leeggestroomd. Er staat nog één oude republikein. En ik heb hier nog wat andere mensen die zijn van de dieren in Nederland. Hallo. Je hebt je mond vol, hè? Je moet een beetje eten. Mag je wat vragen? Het is... De troonrede is net geweest. Heb je iets van de dieren gehoord?
2: Nee, ik heb allemaal niks gevolgd. Dus ik kan niet weten. Maar we hopen dat er toch wel iets wordt gezegd over de dieren. Ja. Want ze zijn wel 711 miljoen in Nederland. Yeah. En ja, en zeker de bio-industrie is verschrikkelijk. Dus we willen echt voor de dieren komen. Maar die mevrouw daar...
1: Ja, dat is mevrouw, die heb ik net ook even gesproken. Ja. Hebben jullie goed kunnen protesteren voor je gevoel?
3: Het had beter gekund. We hebben gevraagd of we meer ruimte zouden krijgen. En dat is helaas... zijn er toch heel veel mensen zijn hier voor ons komen staan. Dus we hopen dat we gezien zijn, maar dat denk ik wel. En ja...
1: We waren een beetje weggestopt.
3: We waren toch wel een beetje weggestopt, ja. Ja, toch wel. Maar we hebben gelukkig heel veel pers gehad. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Want kijk, dan ziet heel Nederland het. Dus dat is de bedoeling.
1: Ga mijn best doen.
3: Ja, heel graag. Dat zouden we in ieder geval heel blij mee zijn. Maar ja, het is, we hebben wat aandachtspuntjes voor, ook met de andere groepen, naar de politie toe om voor volgend jaar... Helaas zullen we dat moeten doen. Maar om voor volgend jaar toch wel de meer puntjes op de i te zetten. En ook een stukje bescherming van ons. Want we werden net ook al geprovoceerd door buitenstaanders.
1: Dat is niet zo leuk.
3: Nee, het was echt provocatie. Terwijl wij hier vredelievend staan te demonstreren. En er niemand kwaad doen. En ja, dan worden we toch min of meer geprovoceerd. Dat is heel vervelend.
1: Ik kan het
3: maar
1: me voorstellen.
3: Laten we ons daar niet toe leiden.
1: Oké, goed. Een fijne dag. Dankjewel.
0: Erik Kooijman, daar bij het protestvak langs de route. Ga ik nog heel even snel naar Dennis van Schie. Die staat bij Paleis Noordeinde. Ja, daar zijn mensen misschien al aan het dringen om die balkonscène mee te maken, Dennis, of niet?
4: Ja, het is dus zo. Ik sta zelf in het persvak, pal voor het paleis. En de mensen van het gewone volk, hè, tussen haakjes, die staan verderop achter de dranghekken. Die staan zo'n 5-6 mensen dik. Die hekken worden zo dadelijk aan de kant geschoven. En dan stormt die hele mensenmassa deze kant op richting het paleis voor de beste foto's, hè, op je telefoon.
0: Heb jij oog op Johan Flemings? Want ik was vorig jaar op jouw positie. En toen heb ik Johan Flemings onderuit zien gaan. Met zijn hoofd in de paardenpoep kwam hij terecht. Staat hij er klaar voor? Heeft hij noppen onder zijn schoenen? Hoe gaat hij dat dit jaar doen?
4: Johan Flemings heeft oranje schoenen aan, zie ik. En hij heeft een Oscar op zijn hoofd met allerlei biljetten rondom die Oscar. Een oranje jasje, oranje dasje. Dus die staat er helemaal klaar voor. Hij staat al te zwaaien nu en te swingen. De collega cameramensen maken er nu snel even een kiekje van, want dat is een vrolijk gezicht. Iedereen die staat heel rustig hier. Maar Johan is altijd de enige die heel uitbundig is.
0: Ja. Op dit moment komt langzaamaan de koninklijke familie naar buiten, daar bij de Koninklijke Schouwburg. En Dennis, jij houdt de boel daar goed in de gaten. Want als die balkondeuren open zwaaien, dan zijn we er natuurlijk bij. Met Menno in de middag op Radio West. Tot zo.
4: Tot zo.
0: Jouw plaat. En dan hebben we nu even tijd voor jouw plaat. Het thema is koninklijk. Dus heb jij een leuk plaatje in het thema koninklijk, dan mag je me mailen. bob@omroepwest.nl of even appen. Dat kan heel makkelijk naar het volgende telefoonnummer.
5: 070-307-8080.
0: En Pim wist bijvoorbeeld dat telefoonnummer te vinden. En die zegt, ja, koninklijk. Peter, de koning moet je dan natuurlijk wel heel eventjes draaien. Ja, dat hoort er wel bij. Ik was het eigenlijk wel met Pim eens. Het is mooi weer vandaag, bijna zomers. Maar volgens Peter de Koning is het altijd lente in de ogen van de tandarts.

0: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Je zwaait live mee hier op Radio West, want onze verslaggever is bij de balkonscène zometeen. Het is bijna 2:00. Het laatste nieuws uit je regio krijg je van André Kolen.
13: Ja, het is Prinsjesdag en dat betekent dus dat de troonrede is uitgesproken. Dat gebeurde zojuist in de Koninklijke Schouwburg. Inmiddels is de glazen koets vertrokken richting Paleis Noordeinde, waar zo meteen de balkonscène zal plaatsvinden. En later vandaag om 3:30 dan biedt de minister van Financiën het bekende koffertje met de miljoenennota aan, met daarin de rijksbegroting. En dat gebeurt allemaal in de Tweede Kamer. Nu eerst het NOS-journaal.
14: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
16: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
20: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
21: Tot 2 uur. Menno in de middag. Dit is Radio.
22: Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
12: Ongeveer een kwartier geleden hoorde je dat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De balkonscène moet nog gebeuren. Ieder moment kunnen de koetsen aan gaan komen bij Paleis Noordeinde. En daarom luister je nu naar een iets wat langere Menno in de middag. Zometeen natuurlijk Muziek aan Zee met Marjolein Visser. Maak je maar geen enkele zorgen. Maar het is nog even Prinsjesdag op Radio West. Ook met Erik Kooijman onder andere. Want Erik, volgens mij zijn de koetsen, de glazen koets, de Gala Glas Berliner, nu bij jou ongeveer. Klopt dat?
23: Ik wil zo graag geïnterviewd worden.
24: Ja, hallo, hallo, hallo. Wat heb je gezien allemaal?
25: Dat iemand in het journaal ging.
24: Oh, jeetje. Nou, jij bent nu ook net na het journaal.
25: Mm-hmm.
24: Hoe vond je de koning en de koningin?
25: Leuk.
23: Voor wie kwam je dan voor? Amalia, hè? Die wilde je graag zien.
24: Ja?
23: Ja, dat wilde ze heel graag zien, Amalia. Ze is helemaal fan van, dus... Fan.
24: Ja, maar begrijp ik ook wel.
23: Echt prinses, toch? Dus als je dan lekker in Den Haag woont, dan kan je lekker op het fietsje er naartoe, toch? Dus,
24: Wie is jouw fan?
23: Mijn fan?
24: Waar ben jij fan van?
23: Nou, ik ben niet echt onwijs fan, hoor. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien, natuurlijk. Het is wel bijzonder om mee te maken. Dus, en altijd toch wel leuk om ze van dichtbij te zien. Dus het blijft bijzonder.
12: Ja, vrolijke reacties bij Erik Kooijman, daar bij de Koninklijke Schouwburg in de buurt. En Dennis van Schie, die staat bij Paleis Noordeinde, waar net de Gala Glas Berliner met daarin prinses Laurentien, prins Constantijn, prinses Alexia en prinses Ariane is aangekomen. Dennis.
26: Ja, je hebt helemaal gelijk. Die stappen op dit moment uit op de rode loper voor het paleis. En het is nog even wachten op de koets met de koning en met de koningin. Die zullen zo dadelijk hier zo het Noordeinde opdraaien.
12: Die zijn nu aan het zwaaien naar prinses Beatrix weer bij Kneuterdijk.
26: Ah, nou, dat is hier zo'n 2 minuten lopen vandaan, dus dat gaat echt niet zo heel lang meer duren. Ik kijk even naar rechts en ik zie dus dat de prinsessen nu uitstappen op de rode loper. Er staan heel veel collega's hier, allemaal fotografen, cameramensen, verslaggevers. En het publiek staat hier achter de hekken. Ik hoor wel iemand schreeuwen, ik weet niet precies wat dat
12: is. Dat niet iemand van de militairen die langs die allemaal orders geeft?
26: Je hebt helemaal gelijk. Dat is inderdaad binnen de paleismuren. Daar worden orders gegeven om een saluut te geven, dat soort dingen. Er ligt hier wel wat paardenmest, interessant om te melden, op het Noordeinde. Dat wordt niet meer weggehaald voordat de glazen koets hier komt. En ik zie nu dus dat die koets van Constantijn en Laurentien weer de hekken uitrijdt. En dat gaat dus ruim nog voordat de glazen koets de bocht hier omkomt. Ik zal even mijn microfoon erbij houden, dan kun je het horen. En daar gaat de koets. Een deel van de koninklijke familie is dus nu al binnen in Paleis Noordeinde. Het is nog even wachten tot de koning hier is. Hè. Ze wachten nu dus ook in die hal. En gaan zo dadelijk dan een trap op naar boven. En dan kun je dus bij die balkondeuren komen. Dat is ook voor het publiek toegankelijk. Een aantal keer per jaar. Daar zijn ze een aantal jaren geleden mee begonnen. Dan kun je dus ook echt bij die balkondeuren komen. Ik ben er zelf ook een keer geweest. En dat is bijzonder fraai om te zien. Dat is ook de kamer waar bijvoorbeeld ambassadeurs naar de koning komen. Om geloofsbrieven te overhandigen. Allerlei dat soort dingen.
0: Ja, maar je mag niet op het balkon tijdens die zomerbezoekjes, Dennis van Schie.
26: Dat is waar. Ja. Dat is waar.
0: Dat is echt alleen maar voor de koninklijke familie.
26: Ja, zeker. Je kan die deuren wel aanraken, maar je mag er absoluut niet op. En anders dan hangt er een beveiliger in je nek. Intussen draait nu de glazen koets hier zo het Noordeinde op. Ik ga even een stap opzij voor de cameramensen. En dan kun je dus zien dat... je zal het ook zien op de televisieschermen. Hè. Heel veel mensen kijken nu. Meestal zo'n 600.000-700.000 mensen die overdag kijken naar Prinsjesdag. Meestal in verzorgingshuizen. Hè. Daar staat de televisie nu aan. Maar ook bij geïnteresseerden thuis op nieuwsredacties. En iedereen die het maar leuk vindt om naar de glazen koets te kijken. Het zal niet zo heel lang meer duren voordat de paarden hier voorbij trekken. Je zal ook weer wat gegil horen vanuit het publiek. Allemaal steunbetuigingen. Kijk, daar komen ze.
0: Ja, zijn het steunbetuigingen? Heb jij het gevoel dat de sfeer daar loyaal is richting het Koningshuis?
26: Ja, het gaat hier heel gemoedelijk. Daar zijn ze. Ik loop even naar de andere kant. Dan hebben we zicht op de koets in het volle zonlicht. En dan zie je ze nog beter zitten. Zo, we staan nu weer bij de paleishekken. Aan de andere kant van het Noordeinde. Het is dus de glazen koets hè, met Willem-Alexander rechts achterin. Maxima links achterin. En Amalia zit daar tegenover. En ze draaien nu langs onze camerapositie van Omroep West. We lopen hier met twee camera's rond. En hebben zo een mooi zicht op... De glazen koets, daar zijn ze. En op dit moment rijden ze Paleis Noordeinde binnen, door de hekken heen. En dan zal het nog een minuut of vijf, zes, voordat de balkondeuren opengaan en het publiek hier naartoe kan stormen.
0: Ja.
26: De hekken die staan nog wel gesloten. Dat is altijd even interessant, hè? Want wanneer worden die hekken nou opzij gezet en bij welk gedeelte van het plein gebeurt dat nu als eerste? Dat is puur geluk hebben. Ik ben hier nu al een paar keer geweest en de ene keer gaan ze bij het Noordeinde open aan de kant van de Kneuterdijk en de andere keer dan gaan ze bij de Mauritskade open. Daar is eigenlijk niks over te zeggen.
0: Alsof er een lakei met een dobbelsteen rolt en die dobbelsteen besluit welke mensen als eerste naar voren mogen.
26: Precies. Je hoort het Wilhelmus. Dat betekent dat nu koning Willem-Alexander en koningin Maxima uitstappen. Dan groeten ze het vaandel en dan gaan ze Paleis Noordeinde binnen.
0: Eerst stapt kroonprinses Amalia uit de koets. Op dit moment... Koning Willem-Alexander gevolgd door koningin Maxima. En koning Willem-Alexander geeft koningin Maxima nog een hand ter begeleiding van het afstapje. Ze buigen naar het vaandel. En betreden zo langzaam het bordes van Paleis Noordeinde en gaan de deuren door. En de glazen koets verlaat het voorplein van Paleis Noordeinde. Een applaus bij jou.
26: Ja, dat is een afsluiting van het Wilhelmus. Het wordt hier door het publiek begroet. Geen wanklanken hier. Er komen nu eerst weer een aantal paarden voorbij. Over het Noordeinde, langs dat standbeeld van Willem van Oranje. En dan, dat zeg ik helemaal fout. Het is koning Willem de Eerste. Die staat hier op het standbeeld op Paleis Noordeinde.
0: Oh, ja.
26: En dan daarna
0: hebben we dat eerder verkeerd gezegd. Excuses.
26: Precies, precies. Het is koning Willem I. En nu gaat de glazen koets, die trekt voorbij en die gaat dan weer richting de koninklijke stallen. Dat ligt achter Paleis Noordeinde. Dat is een rit van 5-6 minuten.
0: Ja. Ja.
26: En dan wordt daar de koets weer schoongemaakt. En dan krijgen de paarden weer wat te eten en te drinken. En dan gaat het hier allemaal verder.
12: Ik ga dan heel even de Eilie Brothers draaien, Dennis. Maar zodra er wat gebeurt bij jou en bij die balkondeuren, kom ik natuurlijk weer naar jou toe. Bij het in het centrum van Den Haag.

0: This old heart of mine is weak for you. Oh, daar valt iemand. Dennis, volgens mij is het begonnen bij jou.
1: Ja, de hekken die zijn opzij. Johan Flemmix loopt hier voorbij. Ik geef hem naar Johan toe. Nou Johan, je staat toch nog aardig voor hem?
2: Ja, ik heb vorig jaar stront genoeg gehad. Dus ik hou nu even rustig. Laat ze maar allemaal duwen en rennen. Ik doe vandaag even niet mee.
1: Je viel vorig jaar door de paardenstront.
2: Ja, ik heb een week lang als een paard gevoeld. Dus dat gaan we niet meer doen.
1: Maar dat heb je er allemaal voor over?
2: Tuurlijk. Maar ik dacht nu hou ik mijn knie even heel. Want ik zat vorige keer ook bij de EHBO. En uiteindelijk krijg ik binnenkort een operatie door die val van vorig jaar. Dus ik dacht, wow, ik heb nog één hele knie over die ook heel.
1: Ga ervan genieten.
2: Ja, dank je.
1: Ja, het is nu even wachten op tot de balkondeuren open gaan. We zien nu ook dat de hekken van het paleis intussen open zijn. En dat betekent dat het echt niet zo heel lang meer gaat duren. Dat zijn de hekken die pal voor de fotografen staan. Ja. Zodat ze niet meer door die spijlers heen hoeven te filmen. Maar rechtstreeks een zicht hebben op de balkondeuren. Ja, ik vertelde het net al even in het verslag. Er ging iemand onderuit. Dat hebben we ook op de camera vastgelegd. Dus dat zul je vanavond zien in de journaals op West Vandaag en op onze sociale mediakanalen. Het is nog even afwachten hier. Het is een beetje bewolkt. Het is wel lekker warm. Mooi weer voor de balkonscène. En ja, je hoort het geroezemoes.
0: Ja, ik zie zelfs meiden in de lantaarnpalen klimmen.
1: Ja, inderdaad. Daar sta ik vlak naast. Ik ga even kijken of er een dame is. Mevrouw, helemaal vooraan.
3: Ja, mijn dochter wil vooraan staan. Dus dan draaien we dat, hè?
4: Ja.
3: Want wat willen we zien?
4: De koning.
1: Zijn de deuren al open?
4: Nee.
1: Daar gaan ze.
4: Ja.
1: Ja, daar gaan de deuren. Daar is Maxima. Even luisteren naar de reacties. We zien de koninklijke familie nu op het balkon met links Willem-Alexander, daarnaast Maxima, Amalia, Ariane, Alexia, Laurentien en Constantijn. Dat zijn ze, het zijn er 7, ja dat zijn ze allemaal. En de fotografen die maken nu een mooie foto van het geheel, die ook morgen natuurlijk in alle kranten te zien zal zijn. En mooi schuilspel hier op Prinsjesdag, een van de hoogtepunten van de dag, zo kun je het toch wel noemen. En ja, dit is wel een bijzonder moment. Al die mensen die hier hebben staan wachten, die hebben ook wel een goede plek hoor. Want ja, die mensen staan natuurlijk een meter of 7 hoog op een balkon, dus iedereen kan het heel goed zien. En er is natuurlijk altijd een hele uitdaging om zo'n verslag vol te praten als er eigenlijk niet zoveel gebeurt. Het is zwaaien naar de koning. De koning die zwaait terug. En dat gebeurt hier nu.
0: Ja, waar jaren geleden nog boegeroep klonk, hoor ik bij jou nu gefluit, maar enthousiast gefluit, vingergefluit.
1: Ja, het gaat hier allemaal heel erg gemoedelijk. We hebben dus 1 vrouw gezien die onderuit ging. Verder geen wanklank hier. We zien steeds meer mensen hun geluid maken. Hè. Dat is allemaal een begroeting, dat is allemaal positief. Dat zijn geen wanklanken. Het gaat hier heel gemoedelijk. Ik ga nog even naar deze dame hier. Geen foto gemaakt?
3: Wat zegt u?
1: Geen foto?
3: Jazeker, ja hoor. Ik heb hem op mijn telefoon staan.
1: Is die mooi?
3: Heel mooi, denk ik. Wilt u hem zien dan?
1: Ja, ik ben wel benieuwd.
3: Oh, wacht even hoor.
1: Heeft u lang staan wachten?
3: Heel lang. Kijk eens.
1: Oh ja.
3: Mooi, hè?
1: Keurige foto door de spijlen heen.
3: Zeker weten.
1: Staat u hier al lang te wachten op dit moment?
3: 3 uur. Ik heb geen voeten meer open.
1: Maar geniet er nog maar even van. Ze gaan nu naar binnen.
3: Oké, dankjewel meneer. Fijne dag.
1: En we zien dus dat de koning het langst op het balkon blijft staan. De rest die druppelt langzamerhand naar binnen. De prinsessen gaan nu door de deur heen. En daar gaat de koning ook. Als ene laatste gaat Laurentien naar binnen. En als allerlaatste Constantijn. En dan worden de deuren weer gesloten. En dan gaan de hekken hier weg. Dan gaat de paleiswacht weer weg. En dan is het wachten op het volgende moment hier En dat zal zijn het koffertje van de minister van Financiën in de Tweede Kamer. Die wordt dan aangeboden met de miljoenennota daar ook in.
0: Ja.
1: En dan ja, is het weer zo langzaam voorbij hier.
0: Dan gaan ze weer gewoon over op de orde van de dag. Namelijk gewoon de politiek, waar het eigenlijk ook allemaal om gaat. De ceremonie is bij deze, bij het sluiten van de balkondeuren van Paleis Noordeinde. Ten einde deze Prinsjesdag 2026. Dennis van Schie was daarbij bij Paleis Noordeinde. En natuurlijk ook Erik Kooijman. Erik, hoe zijn de reacties bij jou op deze Prinsjesdag?
5: Ja, mensen vonden het toch wel heel mooi. Er was een grote mate van grandeur en glimmend goud. Ik heb me nu even verdiept in hoe die soldaten er tegenwoordig uitzien. Die hebben een baard, die hebben een snor, die hebben een heel klein matje ook. Dat kan tegenwoordig allemaal.
6: Ja hoor.
5: En er komt heel veel muziek langs en er wordt heel veel gefotografeerd. Daardoor iets minder geklapt. Maar over het algemeen was het aan mijn kant van waar ik was een hele vrolijke, gezellige bedoeling.
0: Ja, jij kan het weten, want jij was er al sinds 6 uur vanochtend bij Erik Kooijman. Dankjewel ook daar voor je verslag van Prinsjesdag 2026. Zometeen Muziek aan Zee, iets later begonnen dan normaal in verband met Prinsjesdag, maar Marjolein Visser staat te trappelen om voor je te beginnen. Morgen weer een Menno in de Middag met mij. Gewoon tussen 12 en 2 een doodnormale Menno in de middag. Ik wens je nog een fijne Prinsjesdag. Leve de koning.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 48 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive. Alleen bij ons €231.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Op deze Prinsjesdag is het dan nu weer tijd voor Muziek aan Zee. En we beginnen met het regionale nieuws. En dat krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Marjolein. De eerste troonrede onder premier Rob Jette was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. En straks wordt in de Tweede Kamer het bekende koffertje gepresenteerd met daarin de miljoenennota. 7 mensen zijn aangehouden in Den Haag voor het gooien van verf op de route van koning Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag. Voor zover we nu kunnen inschatten ziet het eruit dat de politie snel gehandeld heeft, zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen. De gemeente zegt dat in de voorbereiding op Prinsjesdag rekening is gehouden met verschillende scenario's, maar je kunt nooit met ieder scenario rekening houden. De woordvoerder zegt ook dat demonstraties mogelijk worden gemaakt, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan grijpt de politie in. Aanhangers van de klimaatprotestgroep Extinction Rebellion die gooiden rode verf op de weg op de hoek van de Kneuterdijk en het Lange Voorhout in het centrum van Den Haag. En dat deden ze uit protest tegen het klimaatbeleid van het kabinet en tegen de monarchie. Prinsjesdag vergt natuurlijk ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. En bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoesen en ander gebak te maken.
13: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoesen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
14: En waar zijn die voor bestemd?
13: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoes te halen en leuk naar de tv te kijken. En veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
12: Naast oranje fans en politici komen er dus ook veel zakenmensen naar Den Haag en die kunnen dus lekker aan het oranje gebak.
11: En dan het weer, dat krijg je van Huub Miezee.
15: Vanmiddag zal de bewolking geleidelijk verder toenemen, maar tot de avond blijft het overwegend droog. We hebben een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 23 graden. Vanavond en komende nacht is er ook vrij veel bewolking. Er komen dan enkele buien met een kleine kans op onweer. De wind wordt zuidwest tot west vannacht. Aan de kust eerst vrij krachtig, maar zal langzamerhand wat afnemen. En vannacht wordt het 14 graden. Morgen is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor. Misschien met een klap onweer. We hebben dan een matige west-noordwestenwind en dan wordt het 18 graden. Donderdag is er veel bewolking, regent het enige tijd. Het wordt dan 16 of 17 graden. Vrijdag is het weer overwegend droog met geregeld zon en dan weer 18 of 19 graden.
12: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen.
10: Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij Alfred Oostvoorne een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een klein kwartiertje.
12: Dankjewel Robert. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Muziek aan zee.

0: Gotye, featuring Kimbra, alweer 2011 trouwens dat deze plaat uitkwam. Somebody That I Used To Know in Muziek aan Zee. Ja, vanaf nu tot 4 uur hoor je weer de gebruikelijke ingrediënt. Onder meer nog blije berichten zometeen. Die gaan over een warm dekentje. De krijg nou wat heeft te maken met Buckingham Palace. Oude spullen die daar zijn gevonden. En spullen is dan misschien niet het goede woord, maar je hoort er zo meer over. En de fijnste muziek nog onderweg komend half uur. Onder meer Billy Joel, Just The Way You Are. Maar ik hoop ook weer eens nieuwe muziek voor jullie gepland. Ella Langley, net uitgekomen. Choose in Texas. En nu dan Enrique Iglesias. Rhythm Divine.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
2: Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine. Machtel, die zegt, mijn grootste droom gaat uitkomen. Heel lang geleden was ik in Thailand en ik wilde dolgraag nog eens terug. Als mijn jongste 10 jaar zou zijn, vanaf dan hield ik mij voor. Maar ik kies nu echt voor mezelf. Ik heb mijn oudste vanavond de reis laten boeken met mijn jongens op avontuur. Dus ze gaat met de kinderen naar Thailand, omdat ze daar heel lang geleden al is geweest. En Daisy zegt, ik heb mijn elektrische dekentje aangezet en nu wordt mijn rug heerlijk warm. Beetje vroeg in het jaar, maar zo comfortabel dat ik hem lekker aanlaat. Ja, het is dan misschien nog wel zomer, maar 's nachts wordt het al een stuk koeler. En dan is zo'n elektrisch dekentje best wel aangenaam.
1: Blije berichten.
0: Ik kan het me zomaar voorstellen. Dit is Doe Maar op de 89.3 FM in Muziek aan Zee. Sinds een dag op

0: Billy Joel, Just the Way You Are. Er zijn bijzondere dingen gevonden tijdens de renovatie van het Britse Buckingham Palace. Waarschijnlijk spullen die door paleispersoneel ooit zijn verloren of op de grond zijn gegooid. En die lagen dus onder vloer en dergelijke. Onder meer wetbriefjes voor voetbalwedstrijden uit 1957. Een leeg pakje Silkut sigaretten en een bijna 140 jaar oud fragment van een theateragenda uit West End. 140 jaar.
1: Krijg nou wat!
0: Ja. Het stond in een krant uit 1889. En het werd dus allemaal gevonden onder vloerplanken en op andere plekken in het paleis. Ja, het is toch bijzonder. Dat geeft dan weer een inkijkje in hoe

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
8: Het tweede uur van Muziek aan Zee. Op dinsdagmiddag straks natuurlijk weer een meedansplaat. En ik begin zo meteen met Bob Marley en zijn Wailers. Eerst het nieuws van 3 uur, André Kolen.
9: De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde in Den Haag is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep, hoorde onze verslaggever Dennis van Schie. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk in Den Haag. 7 mensen gekleed in het oranje gooiden de verf op de weg en schreeuwden. En omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen.
11: Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij Afrit Oost-Voorne 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Wielen wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto die blokkeert daar de rechte rijstrook.
12: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
13: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
14: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
15: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
14: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
15: Al 100 jaar.
14: Van der Geest.
15: Dat is verhuizen en meer.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: John Mayer, Last Train Home. En ik begon het tweede uur met Bob Marley en de Wailers, Three Little Birds uit 1977 alweer. Het tweede uurtje op Prinsjesdag. Dat betekent natuurlijk dat we rond 10:50 weer even lekker ons hoofd gaan leegmaken. Dat we even lekker gaan meespringen. Denk er nog even over na welke plaat dat gaat worden. Ik heb veel om uit te kiezen, veel lekkers. Dat is dan toch altijd lastig. Hè? Verder heb ik nog nieuws over een mooie kalender met Westlandse uitspraken die eraan gaat komen. En sowieso muziek gepland van Eric Carmen. Hungry Eyes komt er weer eens aan. Maar ook Michael Jackson met Black or White uit de jaren 90. Verder Rob de Nijs met het prachtige Bo, terug naar de jaren 80 dus. En ook muziek uit de jaren 60 gepland. Birds komt eraan met Mr. Spaceman. Dat natuurlijk het nieuws op half en alles over het weer onderweg.
1: Muziek aan zee.

Birds, Mr. Spaceman. Ik woon al een jaar of 35 nu in het Westland. En sommige dingen leer je wel overnemen natuurlijk in de taal. Bijvoorbeeld helemaal goud of ik ben op de Wurft geweest, op de tuin geweest. Een opgeridderd hoofd, heb je daar wel eens van gehoord? Nou is er een hele mooie scheurkalender uitgebracht met 365 Westlandse spreuken, gezegden en uitspraken. Verzameld door Peter Kruithof. Hij dook ervoor in de Westlandse taal en cultuur. Er komt ook een uitleg en vertaling bij te staan, waardoor die ook interessant wordt voor niet-Westlanders. En mooie tekeningen daarbij. Wil je er meer informatie over weten voor deze scheurkalender? wos.nl

Rob de Nijs, Bo hoorde je in Muziek aan Zee. Zometeen natuurlijk het regionale nieuws. André Code is onderweg. En wat doet het weer? Dat weet Huub als geen ander. Maar eerst Charlie Coltrane.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Het is rond de klok van 3:30. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag André.
15: Goedemiddag Marjolein. De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. Na het uitspreken van de troonrede werd de koning volgens traditie toegejuicht.
16: Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
15: De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke kamergebouw in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De kamer van de Tweede Kamer moest daarom schoongemaakt worden. En eerder op de dag hebben de activisten rode verf gegooid op het Lange Voorhout, ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente Den Haag maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan grijpt de politie in. Prinsjesdag vergt natuurlijk ook veel voorbereiding. Zo is het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
17: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
18: En waar zijn die voor bestemd?
17: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken. En veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
15: Naast Oranje-fans en politici komen er ook veel zakenmensen naar Den Haag. En ook zij kunnen dus lekker aan het oranje gebak.
14: En dan het weer, dat krijg je van Huub Miezee.
18: Vanmiddag zal de bewolking geleidelijk verder toenemen, maar tot de avond blijft het overwegend droog. We hebben een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 23 graden. Vanavond en komende nacht is er ook vrij veel bewolking. Er komen dan enkele buien met een kleine kans op onweer. De wind wordt zuidwest tot west vannacht. Aan de kust eerst vrij krachtig, maar zal langzamerhand wat afnemen. En vannacht wordt het 14 graden. Morgen is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor. Misschien met een klap onweer. We hebben dan een matige west-noordwestenwind en dan wordt het 18 graden. Donderdag is er veel bewolking, regent het enige tijd. Het wordt dan 16 of 17 graden. Vrijdag is het weer overwegend droog met geregeld zon en dan weer 18 of 19 graden.
15: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen.
19: Langzaam rijdend verkeer op de A20, Hoek van Holland-Gouda. 5 minuten vertraging bij Rotterdam-Noord. En een kwartier vertraging op de A15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Door een kapotte vrachtauto bij Alfred Oost-Voorne. 5 kilometer file daardoor dat de rechterrijstrook dicht is.
15: Dankjewel Robert. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: Muziek aan zee.

0: Smokey hoorde je, Living Next Door to Alice. Tijd om even je benen te strekken, om even lekker gek te doen, mee te zingen, mee te springen, waar je maar zin in hebt. De Nederlandsplaat komt van Kate Bush. Enorme hits heeft ze natuurlijk gehad, onder meer Wuthering Heights, Running Up That Hill, maar ook Cloudbusting bijvoorbeeld. Maar ik dacht, laat ik eens een ander fijn nummer van haar gaan draaien, wat volgens mij heel erg meedansbaar is. En wel het prachtige Babushka. Ja, nou, heb je zin om mee te doen? Ja, toch, het is er wel tijd voor.
1: Merlijn, ga je mee dansen?
0: Ik doe mee, hier komt-ie. Babushka, de meedansplaats.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

Ja, het zit er weer op voor Muziek aan Zee. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier straks met Bas. Wes komt thuis. Daar word je ook weer bij gepraat over wat er allemaal met Prinsjesdag is gebeurd natuurlijk. En ik wens je nog een hele fijne dag. Geniet er lekker van. Morgen om 2 uur zorg ik dat ik er weer bij ben. Hopelijk tot dan. Bye bye. Muziek aan Zee.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Steen, evenhoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Zometeen in West Komt Thuis kijken we natuurlijk nog eventjes naar Prinsjesdag hier in Den Haag. Nu is het 4 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt die krijg je van André Kolen.
15: Aanhangers van Extinction Rebellion hebben tijdens Prinsjesdag een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid, meldt persbureau ANP. Volgens de groep ging het om nepolie. Op foto's is te zien dat meerdere ramen en de vloer bij de ingang van het gebouw onder de blauw-zwarte vlekken en strepen zitten. De activisten gooiden eerder rode verf op het lange voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk in Den Haag. 7 mensen gekleed in het oranje gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Een van de militairen in de erewacht is door een paard op haar enkel getrapt. De vrouw is gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Kneuterdijk. Militair werd geraakt door een paard van de hofhouding van de koninklijke familie. Meer nieuws, straks om 16:30, nu het overige nieuws.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan de verkeersinformatie bij ons in de buurt bij de ANWB, Robert Vriezen.
3: Files met de meeste vertraging in onze regio vinden we op de A12 Utrecht-Den Haag. 10 minuten bij Woerden. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda. 10 minuutjes bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file van 5 kilometer tussen knop in Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
18: Heijn. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
22: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
23: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is

Mink te veel op Radio West, Demasiado Corazon. Een heel goedemiddag, het is 4:09. Je luistert naar Radio West. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen natuurlijk nog een beetje een nabrandertje van Prinsjesdag. Hè. Hoe was het op de straat? Hoe vonden de mensen het allemaal? Een hoop reacties hebben we vanmiddag gehoord. Nou, we gaan er nog eens even dunnetjes doorheen. Maar we gaan ook in het volgende uur even kijken naar de begroting van 2027. Wat heeft die begroting voor invloed bij ons hier in de buurt? Marijn Kramer die duikt erin, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Want de cijfers die zijn pas kort geleden bekend geworden. Het ministerie van Financiën heeft ze pas 4:05 ter beschikking gesteld aan de pers. Voor de rest natuurlijk dat mooie spelletje. Onze tijdmachine met die mooie hoofdprijs aan het einde van de week. De nationale keuze cadeaukaart. Meer komt langs voor wat leuke tips. De kopstaartplaat is er natuurlijk weer bij. We gaan even buurten in Gouda. Het spelletje is een achteruit met een mooie, gave kick in de plaat. Straks om 7:15. Maar dan straks pas. Kortom, laat hem lekker hier op Radio West.

Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Zometeen blikken we even terug op de Prinsjesdag van vandaag. Wat gebeurde er allemaal op straat? Hoe keken de mensen ernaar? Dennis van Schier was op straat. Hij schrijft hier zometeen aan.

0: The Casuals op Radio West. Het liedje heet Jessamine en het is 17 over 4. West komt thuis. Nou, je zult het vast wel hebben meegekregen. Het was al vroeg druk in Den Haag. De traditionele drukte natuurlijk van Prinsjesdag. Veel Oranjefans, een paar demonstranten en een heel veel ceremonieel natuurlijk. In de troonrede zei de koning namens het kabinet dat niet alles tegelijkertijd mogelijk is en dat we niet moeten wegkijken voor het stikstofprobleem en dat we moeten waken over onze democratie. Is allemaal waar, natuurlijk. En hoe je daar dan toe komt, dat is politiek. Daar mag je dan weer van mening verschillen. Dennis van Schie, jij bent daar op straat geweest. Wat heb je allemaal gezien vandaag?
1: Nou, ik was daar rond 11 uur. En ook toen al was het druk bij Paleis Noordeinde. Het is dus zo dat de koets pas om 1 uur gaat rijden naar de Koninklijke Schouwburg. Daar wordt de troonrede voorgelezen en dan gaat de koets weer terug naar het paleis en dan volgt de bordesscène. Nou, om 4:30 vanmorgen stonden de eerste Oranjefans al voor de hekken.
0: Zo dan.
1: Onder andere Oscar, dat is een man uit het oosten van het land die een gebreide oranje trui aan heeft. Elk jaar weer, vol met van die brochettes en fotootjes van de koninklijke familie. Johan Flemmings uiteraard was erbij. Er was een moeder met haar dochter, ze was elk jaar ook weer erbij. En dat is toch ook wel heel gezellig. Zij vertellen ook dat ze dus in een appgroepje met elkaar zitten. En dus ook de laatste nieuwtjes delen over het Koninklijk Huis. En hoe laat ben jij er? En kan ik meerijden? Dus er zit nog een hele wereld achter.
0: Ja.
1: En wat heb ik allemaal gezien? Ik ben begonnen bij de Kneuterdijk, bij het paleis daar, bij de Raad van State. En daar zat dus ook prinses Beatrix achter de ramen.
0: Ja, zoals gebruikelijk. En,
1: zodra dus de koets voorbij komt, dan neemt de koets wat tempo af. Hè? Dan rijdt hij wat langzamer.
0: Ja.
1: En dan zie je dus de prinses zwaaien. Nou, op datzelfde moment, iets daarvoor, was er nog een klein incidentje. Er was een dame in de erewacht van Defensie. En die kreeg een paard op haar enkel.
0: Oeh.
1: De voet van een paard. Dus die zat natuurlijk in de tranen en kreeg vocht toegediend. Is toen later meegenomen naar de Raad van State om in een rolstoel geparkeerd te worden, om naar de hulpdienst te gaan, de hulppost. Er was nog wat rode verf op het parcours.
0: Ja, dat incident. Hebben ze dat nog op tijd weggekregen, Dennis?
1: Nee, dat was dus op het plekje bij de grindbak. Als je langer voor hout op komt rijden tegenover de Kloosterkerk, waar ook prinses Beatrix regelmatig wordt gezien om nog kerkdiensten bij te wonen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daarvoor de deur was dus rode verf gespoten door XR. En je merkte ook al meteen tijdens dat incident dat het publiek zich roert, zich keert tegen die demonstranten. Die moeten daar niks van hebben op zo'n dag als vandaag. Dus die werden ook met pek en veren weer verjaagd en zijn ook meegenomen met de politie.
0: Ja.
1: Nou, dat waren eigenlijk de enige incidentjes vandaag. Er waren 4 mensen, begreep ik, van een agent die alleen al bij Noordeinde van hun stokkie gingen, omdat het gewoon te warm was. Ze kregen ook allemaal stiekem van die druivensuikers in hun vuisten gepropt om dan tijdens de rijtour op te eten. Ja, dat was het eigenlijk. Dus gelukkig viel het allemaal wel mee.
0: Ja, oké. En heb jij nog bij de mensen die daar stonden te kijken geluiden gehoord als in we moeten dan toch de glazen koets maar elektrificeren zodat we de paarden niet meer nodig hebben? Ik denk het niet, hè?
1: Nee, daar ging het helemaal niet over vandaag.
0: Nee.
1: En dat is ook een discussie als je die begint. Dan verklaren mensen je ook wel voor gek, hoor, op zo'n dag als vandaag.
0: Ja.
1: Je komt daar naartoe voor de traditie, voor die paarden, voor het Koninklijk Huis. En dan moet je zo'n discussie daar niet starten, want dat loopt helemaal verkeerd dan af.
0: Precies. Nou ja, op een gegeven moment dan staan ze met z'n allen voor de hekken van Paleis Noordeinde natuurlijk. En op een bepaald moment gaat er dan wat gebeuren.
1: Ja, en dat is echt een loterij. Je moet maar net geluk hebben waar je staat achter de hekken. Want die hekken worden niet allemaal tegelijk weggetrokken door de politieagenten. Dat gaat per hek.
0: Mm-hmm.
1: En het hek bij Johan Flemmings ongeveer, dat ging als een van de eerste hekken opzij. En daar was ik bij vlak na het programma van Bob.
2: Dennis, volgens mij is het begonnen bij jou.
1: Ja, de hekken die zijn opzij. Johan Flemmings loopt hier voorbij. Ik geef hem naar Johan toe.
3: Ja, ik heb vorig jaar stront genoeg gehad. Dus ik hou nu even rustig. Laat ze maar allemaal duwen en rennen. Ik doe vandaag even niet mee.
1: Je viel vorig jaar door de paardenstront.
3: Ja, ik heb een week lang als een paard gevoeld. Dus dat gaan we niet meer doen.
1: Maar dat heb je er allemaal voor over?
3: Tuurlijk. Maar ik dacht nu hou ik mijn knie even heel. Want ik zat vorige keer ook bij de EHBO. En uiteindelijk krijg ik binnenkort een operatie door die val van vorig jaar. Dus ik dacht, ik heb nog één hele knie over. Die jou ook heel.
1: Ga ervan genieten.
3: Ja, dank je.
0: Dennis, wat zegt hij nu? Vorig jaar is hij gevallen en hij moet daar nu nog voor geholpen worden?
1: Ja, binnenkort dan krijgt hij een operatie. Dan gaat hij onder het mes vanwege die valpartij dus van vorig jaar, waar we ook bij waren met Radio West.
0: Ja, ja.
1: Toen ging die lang uit door de paardenstroom.
0: Gadverdamme.
1: En dat heeft die man er natuurlijk voor over. Hè. Die zie je overal bij het Koninklijk Huis. Bij de verjaardag van Amalia staat hij aan de poort. Bij Koningsdag, bij Koninginnedag vroeger, bij het huwelijk. Overal is hij bij.
0: Ja, ja, ja. Het is toch wat, hè. Nu dan. Het is afgelopen. Is het dan ploep? Alles weer opgeruimd in één keer. Hoe gaat zoiets?
1: Ja, dat gaat best wel snel. Je zag al meteen de touringcars aankomen rijden, waar dus de erewacht inging. Er komen agenten uit het hele land naar Prinsjesdag toe. En die staan dan allemaal op een rij. Nou, die gingen mee met de touringbussen. Het is nu dus zo dat er een moment is geweest in de Tweede Kamer. Het aanbieden van het koffertje met daarin de miljoenennota.
0: Ja.
1: Nou, dat is nu net gebeurd. Er is nu een persconferentie bezig. En dan morgen dan wordt het prijsschieten. De oppositie op het minderheidskabinet, dat wordt nog wat.
0: Ja, dat wordt nog wat, ja.
1: Dat wordt 2 dagen feest in de Tweede Kamer met natuurlijk allerlei superlatieven. Wat er allemaal niet goed is aan de troonrede en de miljoenennota van dit jaar. Maar ook natuurlijk de mogelijkheid die het kabinet nu moet gaan zoeken om toch de plannen door te drukken, want ze zitten in een minderheid.
0: Ja, ze hebben het. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Misschien zelfs wel half onbegonnen werk. Maar we moeten maar kijken hoe het kabinet zich hieruit gaat wurmen. De mensen van de erewacht en zo, zijn die allemaal naar het ADO-stadion vertrokken? Ja. Want ik geloof dat daar traditioneel gesproken ook een beetje verzameld wordt.
1: Klopt.
0: Omgekleed waarschijnlijk, dat soort zaken.
1: Ja, er stonden meerdere bussen bij de Patijnlaan. Dat is het voormalige hoofdbureau van de politie.
0: Ja.
1: Daar stonden ook paardentrailers en zo. En daar is een hele bulk aan politieagenten naartoe gegaan. Maar de meeste zijn dus naar het ADO-stadion gereden. En daar vandaan gaan ze weer terug het land in.
0: Ja, precies.
1: En nu is het weer rustig in de stad. Er wordt nog wat opgeruimd. De meeste hekken zijn nu al weg. En gaat het normale leven weer door.
0: Precies, dan halen ze de touwen uit de tramrails en dan rijden ook de trammetjes weer, gewoon zoals het hoort.
1: Ja.
0: Dankjewel. Dennis, bedankt, hè.
1: Oké.
4: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

0: Joe Cocker op Radio West. You can leave your head on. En de rest gaat vanzelf. Laat het maar zo zeggen. Zometeen André Kolen met het nieuws. Huub Misee met het weer. Hij heeft het goede weer aan zijn kont hangen, hoor. Want het is volgens mij heerlijk buiten, hè, Huub?
1: Ja, wel, dat is het wel, maar ik kom voor de verwachtingen, hè? Dus
0: oh, ja, ja. Dat is weer anders. Ja, ja, ja. Nou, die kunnen we dan eventueel bijstellen. We gaan het allemaal zo meteen horen.
2: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
3: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
2: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
16: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
17: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
19: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
0: Bijna 4:58. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws in de studio, André Kolen. Dre, een goedemiddag.
20: Goedemiddag, Bas. De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was gelijk de langste sinds de eeuwwisseling. Hadden we niet verwacht. Oh. We dachten, nou, het wordt te kort. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag 2894 woorden voor. Ik heb ze geteld. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden.
0: Ja, Rutte hield van opschieten.
20: Ja. Ja. Nou, de koning die draagt de troonrede voor, maar hij schrijft het natuurlijk niet. Dat doet het kabinet. Er staat het regeringsbeleid in voor het komende jaar. En dat raakt onderwerpen zoals de staat van het land. Nou, dat weten we allemaal. Buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. En na het uitspreken van de troonrede werd volgens traditie de koning toegejuicht.
21: Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
0: Nou, er mag wel iets meer pit in zitten, wat mij betreft, hoor.
20: Ik vind het weinig enthousiast.
0: Zullen wij dat even oefenen met z'n drieën?
20: Ja.
0: Ik tel tot pi.
20: Ja.
0: 1, 2, 3, pi.
22: Leve de koning!
23: Hoera!
22: Hoera!
23: Hoera!
0: Zo.
20: Ja, dat zo had het gemoeten.
0: Zo moet het.
20: Prima.
0: Dat bedoel ik.
20: De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Maar aanhangers van Extinction Rebellion die hadden alweer een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen van het Kamergebouw moesten schoongemaakt worden natuurlijk.
0: Ja.
20: En eerder op de dag hebben de activisten rode verf gegooid op het Lange Voorhout, ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen gekleed in het oranje die gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Nou, daarna werden ze snel tegengehouden door de politie. Alle 7 zijn aangehouden.
0: Ze werden niet afgerost, dat viel wel mee?
20: Nee, dat allemaal netjes.
0: Dat zouden we ook weer een beetje...
20: Burgemeester Jan van Zanen die zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente Den Haag maakt demonstreren mogelijk, zelfs als de demonstraties vooraf niet zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan grijpt de politie in.
0: Dat al lijkt dus me ook precies Jan de bedoeling van de politie.
20: Ja. De politie doet op meerdere plekken onderzoek naar de grote treinstoring van vanmorgen. Die storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Ja, dat zorgt voor kortsluiting in de beveiligingssystemen. En dan gaan alle baanvakken op rood.
0: Ja.
20: Daar sta je dan met je oranje petje en dan wil je naar Den Haag.
0: Ja, en dan komt die trein niet.
20: Ja, het is verschrikkelijk.
0: Is het ook.
20: De saboteurs zijn de hele ochtend meermaals nog actief geweest, zegt ProRail.
1: Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden.
3: Hoeveel mensen mist u nou?
1: Ik mis er in ieder geval 3, om het zo uit mijn hoofd te zeggen. Ja, die altijd van de vaste club zijn die niet... Die komen richting uit Apeldoorn en daar ligt een heleboel plat schijnt op het spoor.
0: Ja, dat was natuurlijk iemand die zegt, ja, ik mis nu mensen, want ze komen niet.
20: Ja. En dit is ProRail.
22: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
20: Ja, en over de daders en het motief is nog niets helemaal duidelijk. Er worden allerlei dingen gesuggereerd. Maar goed, we wachten het onderzoek af.
0: Ja, absoluut. En ze wisten overduidelijk wel wat ze deden dan, hè? Want ze wisten precies hoe ze die beveiligingssystemen moesten saboteren.
20: Goed, het is eerder gebeurd, dus...
0: Ja, ik vind het listig, natuurlijk. Was dat hem, Dre?
20: Ik wil het hier graag bij laten.
0: Hoera. Huub Mizee, een bijzonder goede middag.
23: Goedemiddag, Bas.
0: Heb jij nog een beetje gekeken naar de troonrede en de pracht en de praal?
23: Nou, ik was toen toch vooral ook bezig met mijn werk. En ik heb het wel deels gehoord, natuurlijk, dat wel.
0: Ja, ze hadden wel lekker weer, hè, vandaag.
23: Dat was het ook.
0: Echt niet normaal.
23: Fantastisch. Het was 24, 25 graden. Met droog weer natuurlijk, wat zon erbij. Vanmiddag een beetje bewolking, maar dat was eigenlijk alles. En een matige zuidwestenwind. Dus het was helemaal perfect, zou ik willen zeggen. Zeker als je gaat horen hoe het er de komende dagen aan toe gaat.
0: Mm-hmm.
23: Want vanavond zal die bewolking verder toenemen. Dan komen er een paar buitjes langs de komende nacht. Het zal nog wel niet zo heel erg actief zijn, die buien. Maar ze komen wel met een kleine kans op wat onweer. De wind wordt dan ook west tot noordwest in de loop van de nacht. En de temperatuur daalt tot 14 graden. Het wordt de komende nacht alweer wat koeler dan de afgelopen nachten. En morgen is er af en toe zon, maar met die noordwestenwind en een storing in de hogere luchtlagen komen er heel wat buien op ons af. Daar kan onweer bij zitten zo af en toe met een west-noordwestenwind die matig is. En dan wordt het morgen maar 18 graden. En donderdag is er ook weer bewolking. Dan volgt er in de loop van de dag weer regen, vooral 's middags. Later zullen dat weer wat buien zijn. En dan hebben we maar temperaturen van 16 of 17 graden. Ja, ik blijf het maar even zeggen hoeveel mazzel we dus hadden vandaag.
0: Nou, hè.
23: Vrijdag is het wel weer overwegend droog met geregeld zon. 18, 19 graden. In het weekend kan de temperatuur weer wat verder oplopen, naar 20 graden of daar iets boven. Maar dan kan er ook wel weer wat regen vallen, zo op zaterdag bijvoorbeeld. Maar vanaf zondag en zeker volgende week lijkt het allemaal weer wat bestendiger te worden, wat stabieler. Mogelijk zelfs tot aan het einde van de maand, want heel de volgende week lijkt grotendeels droog te verlopen met af en toe zon, zeker wel. En temperaturen ook weer iets boven de 20 graden. Kortom, we hebben dus weer een paar dagen die wat wisselvalliger zijn. Maar vanaf het weekend, vanaf zondag met name, wordt het duidelijk toch weer beter.
0: Oké, nou, dat is toch allemaal weer niet zo slecht.
23: Nee, hoera daarvoor, hè?
0: Wat zeg je?
24: Leve de koning!
25: Hoera!
24: Hoera!
25: Hoera!
24: Hoera!
0: Robert Vriezen bij de ANWB, hoe staat het ermee?
2: Nou, wel goed. Op de 74 kilometer file op de Nederlandse wegen. Ja, natuurlijk de Nederlandse wegen. Ja, ja. Maar in onze regio, zal ik dat maar zeggen. Dat stukje heb ik eruit gepikt. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid de kop van 12 kilometer file. Een kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 10 minuten extra op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging ook weer op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Staat er 2 kilometer file bij Wassenaar Centrum.
4: Dankjewel Robert en tot straks weer. Hoi hoi. Joe.
20: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Zo nog één keer?
20: Ja.
24: Leve de koning!
5: Hoera!
24: Hoera! Hoera!

0: De zoon. Ja hoor, dat was hem. De zoon van zijn vader, Ziggy Marley, met Tomorrow People.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Oh, wat een figuur is het ook, hè, die André Kolen. Goed, we hebben lekker gehoeraad hier in de studio, maar het wordt nu ook tijd voor dat spelletje. Onze tijdmachine. En dat betekent dat we erin stappen in dat apparaat. We reizen terug in de tijd

0: In 1996 begon het allemaal met deze single van Total Touch, Somebody Else's Lover, op Radio West. En over jaartallen gesproken, het is er weer tijd voor...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Als jij wil meedoen met dat spelletje van ons, kruip dan nu snel in de telefoon 070-390-5454. 070-390-5454. In deze ronde te winnen bij één vraag goed beantwoord, de ADO... streepje West supporters sjaal, met andere woorden. Dat is een prachtig mooie, unieke sjaal. Als jij een fan bent van ADO Den Haag, dan kun je die sjaal zomaar, een echte mooie fansjaal, zomaar in bezit krijgen. Dat spelletje 070-390-5454. Nou, mijn oproep is niet aan dovemansoren gericht. Aan de telefoon heb ik Ruurd van Dam. Dag Ruurd, goedemiddag.
2: Dag Bas, goedemiddag.
0: Goed afternoon. Heb jij nog een beetje naar de troonrede zitten kijken en luisteren?
2: Helemaal niet. Ik heb gewoon gewerkt.
0: Ja.
2: En dat heb ik thuis gedaan. Want die trams die gingen alle kanten op, behalve de goeie.
0: Ja.
2: En overal was het afgezet. En ik werk ook in de binnenstad, op de Koningskade om precies te zijn.
0: Ja.
2: En zag ik van de week al allerlei afzettingsdingen staan die de politie had neergezet. Dus ik dacht van ik denk dat ik maar even een dagje thuis werk.
0: Ja, heel verstandig natuurlijk. Nou, prima natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, het was weer folklore tot en met, hè. Je weet hoe het eruit ziet.
2: Absoluut. En ik hoorde wel, vanochtend bij Tjeerd en Jorinda hoorde ik mensen die stonden er om 3:15 al.

0: ging ze nog kibbelen wie het eerste was.
1: Niet te geloven.
0: Dat geloof je niet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, maar goed, ja, dat zijn de echte diehard fans natuurlijk. Ik snap dat wel. En ja, prima, ieder voor zich.
1: Ja.
0: Alleen om nou om 3:15. Ik verveel me ook wel eens de tyfus. Maar om er nou om 3:15 daar te gaan staan. Nou, of...
1: nou, dat is misschien een beetje overdreven inderdaad. Hè? Goed, maar ja, dat kan altijd nog als je met pensioen bent, Ruurt. Dan
0: ja,
1: kun je...
0: precies. Daarom. Zo is het ook.
1: Daarom. Zullen wij eens eventjes in die tijdmachine van ons stappen?
0: Goed plan. Linkerstoeltje, hè?
1: Ja, ja, linkerstoeltje. Loop met me mee. Als je zit, gordel.
0: Gordel, John.
1: Ja, klap je op de groen-gele knop. Kom maar door.
0: Er komt ie.
1: Ja hoor, helemaal mooi. De groen-gele knop en dan gaan de raderen draaien. Dan doen we ook de deuren dicht. Want anders dan vallen we eruit. Ja, Ruurt, daar gaan we de motoren gaan draaien. Lampjes knipperen, waar gaan we naartoe?
2: 1, 9, 8, 8.
1: Oh, dat vind jij een mooi jaartal, 1988. Dat weet ik zeker.
0: Ja, absoluut. Een mooie Eutalis gemaakt in ieder geval.
1: Ja, ja, precies. Dus nou, dat moet goed kunnen komen. 1988, als je even je ogen dicht doet en je denkt terug aan die tijd, wat schiet je dan te binnen?
0: Volgens mij werkte ik toen in Den Haag bij Stichting Vakopleiding Examens in het Bakkersbedrijf. De hele mond vol.
1: Ja.
0: Daar ben ik een beetje eigenlijk in aanraking gekomen met de IT. En 2 jaar later ben ik ook helemaal 100% voor de IT gegaan.
1: Oké, ja.
0: En ja, daar hadden we nog zeg maar een computer die dan op de kamer kwam. En iedereen, de hele wijk stroomde ze wat uit. Allemaal kijken, wat is dat dan weer, joh. En een of ander apparaat, een hele grote schijf van wel 20 MB. Ja, moet je nagaan.
1: Ja. Ja, dat was, ja, dat was in de tijd dat IT nog in de kinderschoenen stond. Hè? Dat,
0: ja, ja, ja,
1: je, je had in alle bedrijven had je mensen die, zeiden, die, zich, die bekommerden zich er wel een beetje om. En die mensen die vormden dan uiteindelijk vanzelf de IT-afdeling. Maar dat moest allemaal de goede. Allemaal kinderschoenen, ja, dat is heel herkenbaar. Dat hadden wij bij Radio West vroeger ook. En we hadden ook 1 PC op een bepaald moment. Nou, dat was heel bijzonder. Ja, daar stond een matrixprinter volgens mij aan vast. En dan kon je wat. En voor de rest waren er typemachines.
0: Ja, nou, dat klopt inderdaad, want beneden in de Nederlandse Bakkerijstichting, dat zat in hetzelfde pand, daar zat een meneer en ik zie hem nog zo sip kijken, want die had een heel kamertje vol met allemaal laadjes, met allemaal van die adresplaatjes erin.
1: Ja.
0: En die deed hij dan in apparaten en dan werden de stickers uitgeprint voor de enveloppen, voor naar de klanten toe.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment was alles eruit geroust. En er stond er een tafeltje met een IBM-pc'tje en een printje ernaast. Nou, ik heb nog nooit iemand zo sip zien kijken. Ik moet al echt zoiets van, moet ik het daarmee gaan doen? Ja. Die dronk echt, die gewoon zo wat te janken, joh.
1: Ja, ja, ja, ja, dat was wat, hè. Dat was wat.
0: Zo.
1: Nou, eens even kijken. Ja, precies. 1988, lieve mensen, daar hebben we het over. Ja, wat gebeurde er toen in dat jaar? Nou, genoeg om daar 3 vragen voor te maken, over te maken. Ben je er klaar voor?
0: Ja, helemaal. Ja.
1: Punt 1. Vraag 1. Wat is de bijnaam van Rinus Michels, die in 88 bondscoach was, toen Oranje natuurlijk het EK voetballen won? Hè?
0: Nou, het is niet de admiraal. Want dat ben ik.
1: Correct.
0: Nou, dan noem ik hem maar de generaal.
1: Ja, we gaan naar vraag 2. Jos Brink die bereikt 4,5 miljoen kijkers met opvallende weddenschappen in een spelshow van de AVRO in 1988. Hoe heette dat programma?
0: Wedden dat?
1: We gaan naar vraag 3, terwijl hier de jury op de tafel staat te dansen, want het gaat heel snel de goede kant uit. Ruurt, je bent lekker bezig, je bent helemaal warm. Daar komt hij, de derde. Welke dan al overleden Amerikaanse zanger en jazzmuzikant heeft dankzij een bierreclame in augustus 88 opnieuw een hit in ons land met het prachtige liedje What a Wonderful World? Ben je er nog?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik zit even na te denken. Even denken hoor, Louis Armstrong.
1: Zo, hoppakee.
0: Ja.
1: Je moest even de hersens kraken, maar Ruurt, hou je goed vast, hè?
2: Je hebt 3 vragen goed.
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, yeah.
1: Ja, joh. Lekker hoor.
0: Appetij.
1: Daarom. Zit helemaal goed. Ruurt, goed gedaan.
0: Ja, ik zie altijd stiekem even te luisteren ook, hoor.
1: Ja, prima, joh.
0: Maar
1: goed.
0: Dit jaar is nog niet zo vaak voorgekomen, volgens mij. 1988.
1: Ik heb ze niet geteld. Vind je het erg?
0: Nee, ik ook niet, maar.
1: Daarom. Hey Ruurt, dankjewel. Je krijgt van ons die prachtig mooie ADO/West supporters sjaal. Dat is een gaaf ding. En je naam komt op de lijst te staan. En je weet nooit of je dan in de finale staat over 3 nachten slapen.
0: Zo is het.
1: Okie dokie.
0: Fijne avond.
1: Jij ook. Hoi hoi.
0: Hoi hoi.
1: Ja, dat was het spelletje in zijn achteruit. En dan gaan we naadloos in één keer door naar Team West. Het opsporingsprogramma van TV West. Dat kun je over 7 minuutjes bekijken bij ons op tv. Min of meer verwarmd kom je hier binnengelopen. Want het is warm hier buiten. Ben je weer op fietsje?
3: Ik ben lekker op de fiets.
1: Zo, dan klotsen de oksels.
3: Zeker.
1: Het is maar goed dat u er niet kan zien. Normaal wil je er graag naar kijken, maar... Nee, lieverd.
3: Terwijl ik nu al een beetje heb geprobeerd uit te wazen.
1: Maar dat is ook helemaal goed gelukt. Niks aan de hand. Nou, fijne introductie weer. Hè?
3: Ja, bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Zullen we beginnen met goed nieuws misschien?
3: Ja, zeker goed nieuws.
1: Nou, vertel.
3: We hebben vorige week een item laten zien over twee gasten die een steen door de ruit hebben gegooid bij een woning in Nooddorp. En die zijn er toen op fatbikes vandoor gegaan. Toen is de bewoner, de vader in dit geval van het gezin, is er nog achteraan gegaan. En die jongens hebben het een en ander verloren. Waaronder een heeft zijn beide schoenen verloren.
1: Oh, dat is heel bijzonder.
3: Ja, en ze zijn eentjes gevallen op zijn fatbike, heeft hem achtergelaten. Dus dat waren natuurlijk fantastisch mooie aanknopingspunten.
1: Absoluut.
3: Dat hebben wij natuurlijk ook gezegd. Vorige week in de uitzending stonden er ook nog eens goed op. Hè, dat ze een steen door de ruit gooiden. En toch ook wel even aangehaald van, joh, ouders... heeft je zoon een fatbike?
1: Is hij soms kwijt?
3: Ja, ja, ja. Dus ga even kijken of het misschien jouw zoon is. En de volgende dag na de uitzending hebben ze zich allebei gemeld.
1: Zo dan.
3: Twee 16-jarige jongetjes.
1: Zo, dat zijn klieren, niet te geloven. Joh.
3: Nou, ja.
1: Fijn, dus die zijn daarop aangesproken. En dan zal het recht verder zijn beloop krijgen.
3: Ja, en ook weet je, ook voor de buurt. Want ik ben toen natuurlijk best wel geweest in die buurt, al een paar keer. En die mensen maken zich best wel veel zorgen. Want er is wel wat meer voor gevallen al bij die woning. Dus ze zeiden wel even, nou, ben je daar weer? Zeker weer voor
1: die ellende en zo.
3: Ellende
1: ja,
3: daar.
1: Ja, ja,
3: ja. Toen zei ik ook, nou, ga vanavond maar kijken, want we gaan ze laten zien. Dus dat was, ik ben ook wel weer blij een beetje voor zo'n buurt ook. Dus niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor de omgeving.
1: Nou, dat snap ik heel goed. Ja. Helemaal. Nou, dat was het goede nieuws. Maar dan hebben we vanavond natuurlijk weer aandacht nodig van het kijkerspubliek. Want wat heb je?
3: Nou, laat ik beginnen met een conducteur van de NS. Die is geslagen door een reiziger. Hij sprak diegene aan, ook weer op een fatbike. Die fietste al op het perron. Nou, daar wilde hij hem eigenlijk gewoon voor aanspreken. Maar toen had hij ook geen kaartje voor de fiets. Dus dat was dubbel op. Toen wilde de jongen nog snel een kaartje in de metro kopen of in de trein. Mm-hmm. Maar ja, zo werkt het niet. Toen zei hij van nee, ik wil graag dat je uitstapt en je koopt maar een kaartje op het perron, zoals het hoort. Ook vanwege het fietsen natuurlijk. En dat werd een hele discussie. De man gaat er wel uit. Maar ja, hij draait zich om en die conducteur krijgt nog een flinke klap in zijn gezicht.
1: Zo.
3: Ja, machinist is nog bijgekomen, maar goed, ze waren met z'n tweeën. Die zijn hem gevlogen natuurlijk, allebei. We zoeken er naar één die ook de klap heeft gegeven. Die andere had trouwens gewoon netjes een kaartje. Die kon zich ook identificeren, gewoon dat was prima. Daar was niks aan de hand. Maar ja, de zoektocht is wel naar deze man natuurlijk.
1: Ja.
3: Ik heb ook het OM even gesproken nog daarover. In verband met dat het weer iemand is in de publieke sector. Hè? Dat geweld tegenover natuurlijk politie, hulpverleners, ambulance, brandweer. Noem ze allemaal maar op. Maar ook binnen dat openbaar vervoer. Met de vraag ook, hoe nemen jullie dat nou op? Nou, ik kan je vertellen, dat nemen ze hoog op.
1: Mm-hmm.
3: Zo'n zaak komt sowieso meteen op de prioriteitenlijst. En de straffen kunnen ook
1: hoger uitpakken.
3: En zeker gezien het feit, dat moet je niet accepteren. Dan moet het sowieso niet geaccepteerd worden. Maar zeker niet mensen die...
1: die een publieke functie hebben inderdaad. En die er voor ons allemaal zijn. En,
3: zeker.
1: Precies.
3: Ja.
1: Nou, dan hebben we nog tijd voor een kleintje.
3: Ja, weet je, hoef ik niet eens veel over uit te leggen. Als ik zeg bankfraude, dan weet je alweer genoeg.
1: Ja.
3: Oudere meneer is verschrikkelijk opgelicht. Kijk straks maar even naar de uitzending. Heb ik geld kwijtgeraakt. Gelukkig staat degene die zijn pas heeft opgehaald en gepind heeft op beeld.
1: Okidoki. Kirsten, dank je wel. Team West stroom meteen op TV West om 5:00. En je hoeft niks te missen, want het is ieder uur in de herhaling tot en met morgenmiddag. Dank je wel, Kirsten. Tot volgende week.
4: Hoi. Elke vrijdag op TV West, hard voor muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
5: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hard voor muziek.
4: Hard voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5:00 en daarna in herhaling.
6: Alleen op TV West.
5: Hard voor muziek.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
17: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
18: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Zometeen in West Komt Thuis kijken we naar de begroting 2027. Nu is het 5:00. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van André Kolen.
19: Het kabinet houdt vast aan de verhoging van de BTW op bloemen en planten van 9% naar 21%. Ondanks maanden van protest vanuit Westland en de sierteeltsector is de maatregel opgenomen in het belastingplan 2027. Onder meer gemeentebelang Westland, LPF Westland, CDA Westland en VVD Westland spraken zich tegen de verhoging uit. Hoe lang zullen de rijen zijn? Morgen verschijnen speciale Pokémon-kaarten vanwege het 30-jarig jubileum. We verwachten megadrukte, klinkt het bij spelwinkels. Deze set heeft iedereen jarenlang gewacht. En in het centrum van Alphen aan de Rijn wordt daarnaast extra drukte verwacht, want morgen is daar de jaarmarkt. Klein leed met Prinsjesdag. Een van de militairen in de erewacht is door een paard op haar enkel getrapt. Vrouw is gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Kneuterdijk in Den Haag. Militair werd geraakt door een paard van de hofhouding van de koninklijke familie. Meer nieuws straks om 5:30. Nu het overige nieuws.
20: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Robert Vriezen.
2: In onze regio momenteel 100 kilometer file bij elkaar. De meeste vertragingen heb je op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuutjes bij Leidschendam. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 20 minuten vertraging op de A12. Als je vanuit Arnhem naar Den Haag rijdt, kom je in 16 kilometer langzaam, maar wel doorrijden verkeer tussen Houten, Oost en Woerden. Kwartier vertraging op de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Rotterdam Delfshaven staat de file. En 10 minuten vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file.
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
22: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
21: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
23: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
25: Albert Heijn. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
27: Tot 7 uur. West komt thuis. Dit is Radio West.
28: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Lekker plaatje en lekker verhaaltje ook van Ed Sheeran in dit liedje. Castle on the Hill. Een heel goedemiddag, 5:10. West komt thuis tot 7:00 vanavond met dadelijk tussen 6 en 7. Muziek uit de jaren 70 in de 70s at 6. Als jij nou nog een plaatje wil aanvragen, schroom niet. Vooral even e-mailen. pas@omroepwest.nl. Zometeen gaan we even kijken naar de cijfers in de begroting van 2027. Want die zijn allemaal zo rond 4:05 vanmiddag bekend geworden op de website van het ministerie van Financiën.
1: Jazeker.
0: En mijn collega Marijn Kramer die is er ingedoken. Ja, je hebt hem natuurlijk nog niet uit je hoofd kunnen leren, maar een aantal zaken heb je wel op een rij, hè?
1: Jazeker wel. Nou, het begint me wel een klein beetje te duizelen, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar een paar dingetjes weten we wel zeker. En dat is dat we allemaal, nou ja, waarschijnlijk jij en ik, meer moeten gaan betalen aan de staat komend jaar.
0: Dan zijn we dan... Dan proberen we ons verdriet maar weg te drinken, toch?
1: Ja, nou, precies. Nou, dat wordt dus ook lastig. Daar moet je ook meer voor betalen.
0: De accijns gaat omhoog.
1: Jammer, joh. Ja,
0: het is toch waar ook, hè? Ja. Niet te geloven. Straks in het volgende half uurtje natuurlijk nog de kopstaartplaat. Hadden we gisteren een plaatje van Justin Timberlake. Boutique in Heaven heet dat plaatje. Zoeken we vandaag een plaat die begint met het woord heaven. Of een goede vertaling daarvan natuurlijk. Nou, ik heb de reacties weer op een rij gezet. Je hoort dat natuurlijk over een goed half uurtje. Ja, en dan nog eventjes harken met die gitaren. Gewoon omdat het kan. Is ook fijn, hoor. Joan Jett met haar bandje The Blackhearts. Marijn, vind je ook wel lekker, hè?
1: Ja, dit is goed. Dit is fijn.
0: Kijk, dat bedoel ik.

0: Daaruit het vet van Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll. En daarmee 14 over 5 uur. Je luistert naar Radio West. We gaan het hebben over de begroting. Want ja, Prinsjesdag is natuurlijk niet alleen dat feest in de stad. Het doel van de dag is natuurlijk eigenlijk dat de begroting van het kabinet wordt gepresenteerd. Brian Kamer, jij bent in die begroting gedoken. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Om eens te kijken of er over onze regio iets wordt verteld, wordt gezegd.
1: Ja, nou, eigenlijk heel simpel gezegd, nee. Er wordt niet heel veel specifiek gesproken over onze regio. Dat komt eigenlijk doordat de miljoenennota natuurlijk eigenlijk een beetje het grote, overkoepelende document is van het kabinet. Waarin dan de afspraken staat van, nou, hier gaan we geld aan uitgeven. Hier gaan we geld aan uitgeven. Beetje bijplussen, beetje bijminnen. Eigenlijk ja, het huishoudboekje.
0: Ja, precies. En er staat natuurlijk niet heel specifiek van, nou, voor de regio van Omroep West gaan we dit en dit allemaal doen.
1: Nee, en dat zal ook nog wel de komende maanden volgen. Hè. Dus je moet je zo voorstellen, dit is een beetje het startpunt. En dan straks na deze grote begroting gaan ze per ministerie gaan ze dan weer straks ook debatteren. Ja, en dan zal het misschien wel wat meer duidelijk gaan worden over wat er precies gaat gebeuren.
0: Ja, precies. Ja, lekken, dat hebben we natuurlijk meegemaakt de afgelopen week. Hè, is er heel veel bekend geworden. Voordat jij de cijfertjes kreeg, dat was pas rond 3:55.
1: Ja.
0: Dan gingen we even kijken natuurlijk naar de website van Financiën.
1: Ja, ik had hem al vers openstaan hoor, om 1 uur morgens. Ja. Of 1 uur middags.
0: Maar wat zagen wij toen in beeld?
1: Nou, toen zagen we dus een hele. Eigenlijk een plaatje met de aankondiging van. De website is nu nog even offline. Mm-hmm. Straks om 3:55 wordt hij weer online gezet. En dan hebben we alles geüpload van de miljoenennota. Wat kregen we daaronder te staan? Een plaatje van een kat. Die hebben volgens mij de meeste mensen ook inmiddels wel gezien bij de NOS. Ja. Dat plaatje van die kat, het schijnt dus een traditie te zijn. Dat is dus een soort running gag op het ministerie. Ieder jaar komt er een kat bij te staan. En dat is dan de kat van een van de collega's van het van het ministerie van Financiën.
0: Ja, ja, het is een leuke, ludieke manier om het wachten een klein beetje te verzachten.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, op het moment, dan komen op een gegeven moment de cijfertjes natuurlijk. Wat is de hoofdmoot in de begroting?
1: Nou, wat je al zei, er is al heel veel gelekt de afgelopen dagen. Voor het weekend eigenlijk was al wel duidelijk dat we er eigenlijk allemaal wel wat meer moeten gaan betalen, hè, aan de staat. De inkomstenbelasting gaat bijvoorbeeld omhoog. Voor heel het land eigenlijk moet. Moeten we straks meer belasting gaan betalen. Dat komt dan dus bijvoorbeeld vooral op het konto van bijvoorbeeld jou en mij terecht met onze middeninkomens. De lagere inkomens die gaan er wel iets op vooruit. Dat kennen we natuurlijk van het belastingssysteem, hè, zoals we het hier in Nederland hebben. Het is een progressief systeem zoals we dat kennen. Dus ja. De duurste, de mensen die het meest verdienen, die gaan ook het meeste betalen. En als je meer dan 80.000 euro zo ongeveer verdient, ja, dan ga je dus ook de meeste belasting moeten betalen het komende jaar.
0: De grootste verhoging is daar dus te verwachten.
1: Precies.
0: Hoe zit het met de vrijheidsbijdrage? Daar nog iets over gezegd?
1: Jazeker. Dat is natuurlijk de vrijheidsbijdrage. Leuk dat je hem noemt trouwens. Maar dat is natuurlijk het paradepaardje geweest van Henry Bontebal van het CDA. Hè. Die vrijheidsbijdrage die is teruggekomen. Dat is ook een van de redenen dat wij meer gaan betalen het komende jaar. Er moet 3,4 miljard euro opgehaald gaan worden bij alle werkenden van Nederland. En dat wordt dan straks linea recta op de begroting van Defensie gezet, om zo te zeggen. En dat geld moet uitgegeven gaan worden.
0: Dat is meer dan een paar eurotjes voor jou en mij, dat kunnen we rustig zeggen.
1: Precies.
0: We mogen dus meer betalen. Zijn er nog bijzondere dingen?
1: We noemden hem net al eventjes, hè, voordat we begonnen. De accijns op alcohol gaat omhoog. Dat niet alleen. Er gold ook een hele tijd een lager accijnstarief. Dus een lager belastingtarief voor bijvoorbeeld de kleinere brouwerijen. Hè, de speciaalbierbrouwerijen.
0: Ja.
1: Die gaat ook omhoog, dat accijns. Dat betekent dus dat je voor je speciaalbiertje van, laten we zeggen, Haagse brouwerij Compaan. Of de andere lokale biertjes, zoals die bijvoorbeeld kennen in Leiden.
0: Leiden.
1: Hebben ze natuurlijk ook goede brouwerijen zitten. In Delft, in Gouda.
0: Ja, kortom overal.
1: Iedere stad die we hebben. Nee, maar daar moet je dus meer gaan voor betalen. Ook gaan we meer betalen voor ons leidingwater.
0: Oh, weet jij hoeveel meer we gaan betalen?
1: Nee, niet precies. Ik zal je niet vermoeien met de precieze cijfers. Want dat gaat dan natuurlijk over percentages. En die worden doorgerekend. En die worden weer eindeloos doorgerekend. Hoeveel dat precies is, dat is natuurlijk ook een klein beetje afhankelijk. Maar dat zal gaan om enkele tientjes. Mm-hmm. Verder ook nog een andere opvallende. Mocht je de ballonvaart willen nemen. Dat gebeurt nog wel eens, hè, in het Groene Hart, dat je wel eens met een luchtballon de lucht in wil. Dan mag je ook meer belasting gaan betalen. Eerst betaalde je daar 6% belasting voor, maar dat gaat ook weer naar het hogere tarief, naar 21%.
0: Ah, okidoki. Ja. Heb jij nog reacties opgevangen bij ons hier in de regio? In de buurt?
1: Zeker. De gemeente Den Haag die heeft al gereageerd op de troonrede. Met bij monden van wethouder Richard de Mos. Die zegt eigenlijk bij de WV Nederland, die draait op investeringen. En de landelijke politiek moet maar eens een keertje gaan stoppen met ruzieën onderling. Want dat is natuurlijk wel iets wat de afgelopen maanden heel erg tekenend is geweest. Hè? Het CDA, de VVD en D66 die met elkaar overhoop lagen. Ja, en die met de oppositie overhoop lagen. En nu blijkt eigenlijk dus ook weer na vandaag dat die begroting eigenlijk helemaal niet echt af is. We hebben nu een minderheidskabinet. Nou, de komende dagen, morgen bij de algemene beschouwingen en de dag daarna moet dan stevig gedebatteerd gaan worden met de oppositie van wat voor plannen zij hebben en wat voor ideeën zij hebben. En ja, dan pas wordt eigenlijk die begroting een keertje echt definitief. Nou ja, dus dat. En ook commissaris van de Koning, Wouter Kolff, heeft zijn reactie gegeven. En ja, die zegt eigenlijk, dus er is geen gebrek aan plannen. Plannen zijn er genoeg, ambities ook. Maar het schort hem eigenlijk vooral aan uitvoeringskracht. En dat is iets wat ze bij de provincie Zuid-Holland merken. Mm-hmm. Er is een tekort aan personeel. Er is op heel veel vlakken ook een tekort aan geld. Hè? Als het dan bijvoorbeeld gaat om de woningbouwopgave, dus om het bouwen van woningen. Ja, als je bijvoorbeeld een sociale huurwoning wil zetten, dat lukt tegenwoordig niet echt of niet gemakkelijk, omdat projectontwikkelaars zeggen, die zeggen van joh, die woningen die zijn te duur voor ons om te bouwen. Daar maken wij geen winst op. Nou, eigenlijk zegt Wouter Kolff dus van, nou ja, investeer nou ook in die gemeente en ook in die provincie. Dan kunnen wij er verder ook bij helpen.
0: Ja, morgen begint dus het politieke feestje. De algemene beschouwingen komen dan aan de orde.
1: Ja.
0: Ja, en dan gaan we het allemaal hebben over de plannen van het kabinet. En dan gaat er stuivertje gewisseld worden.
1: Ja, en dat is denk ik een beetje wat we de komende dagen zullen gaan zien. We zagen ook al bij de NOS de stellingen een soort van ingegraven worden. Hè, met Joost Eertmans van Ja 21, die eigenlijk al zei van ja, er wordt eigenlijk misschien te weinig naar ons geluisterd. En Jesse Klaver van Pro, die zei eigenlijk precies hetzelfde.
0: Er wordt te weinig naar ons geluisterd.
1: Ja, gaan we naar links, gaan we naar rechts? Zeg het maar. Daar mag het kabinet straks iets van een reactie op gaan geven. Of althans, daar mag premier Jetten straks op gaan reageren. Ja. Maar goed, dat gaan we allemaal zien.
0: Daarom. Het wordt nog ingewikkeld. Dankjewel, Marijn.
1: Geen probleem.
2: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Ga je ook aan de bak?
2: Lekker bakkie!
3: Ik had er echt één nodig.
4: Koffie lekker?
5: Nee.
4: Lekker bakkie, lekker bakkie.
6: Elke werkdag tussen 10 en 12.
7: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
3: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
8: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
6: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
5: Oké, doei.
0: Ja, morgen dan vervangen natuurlijk door Bernard Terhorst. Maar aan de bak, iedere dag natuurlijk. Tot aan het...

0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
9: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
10: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
9: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
10: Al 100 jaar.
9: Van der Geest.
10: Dat is verhuizen en meer.
11: 17:55, je luistert naar Radio West. En voor het nieuws in de studio André Kolen. Dree, goedemiddag.
12: Goedemiddag Bas. De politieagent die gisteren gewond is geraakt op de trainingslocatie van de politie in Alphen aan den Rijn heeft zichzelf in de hand geschoten. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep West. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het om een schotwond gaat, maar wil niet bevestigen of ze zichzelf in de hand geschoten heeft en geen uitspraken te doen over de aard van de verwondingen. Volgens een politiewoordvoerder is het wapen van de agenten per ongeluk afgegaan. Verwondingen zijn niet levensbedreigend, maar de agent is wel naar een ziekenhuis vervoerd. En omdat het om een bedrijfsongevalletje gaat, doet de arbeidsinspectie onderzoek naar het incident.
11: Ja, gelukkig hebben wij geen wapens hier op de redactie. Het zou elke dag verkeerd kunnen gaan.
12: Ja, wij zijn toch zo handig. De glazen koets met de koninklijke familie, ja, die vertrekt altijd pas rond 1 uur. Kun je de klok op gelijk zetten. En dan vertrekken ze naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En dan moet je weer wachten tot hij terugkomt. Nou ja, sommige Oranje-fans die willen per se vooraan staan bij begin en eind. En die melden zich dan al in alle vroegte bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Oscar bijvoorbeeld, die doet dat al ruim 40 jaar. En ook dit jaar was hij weer de eerste.
13: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van, ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
11: Ja, mooie rijmelerij.
12: Oscar weet het goed te verkopen.
11: Ja, nou.
12: 7 mensen die zijn aangehouden in Den Haag voor het gooien van verf op de route van koning Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag. Voor zover we nu kunnen inschatten, ziet het eruit dat de politie snel heeft gehandeld, zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen. De gemeente zegt dat in de voorbereiding op Prinsjesdag rekening wordt gehouden met verschillende scenario's. Maar ja, je kunt niet met alles rekening houden. De woordvoerder zegt ook dat demonstraties mogelijk worden gemaakt, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan grijpt de politie in. Aanhangers van klimaatprotestgroep Extinction Rebellion die gooiden die rode verf op de weg, op de hoek van de Kneuterdijk en het Lange Voorhout in het centrum van Den Haag. Ze deden dat uit protest tegen het klimaatbeleid van het kabinet en tegen de monarchie. En later werd er een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke Kamergebouw in Den Haag gegooid. Volgens de activisten ging het om nepolie. Nou, de ramen zijn inmiddels weer schoon.
11: Goed zo. Dankjewel. Dan gaan we naar Huub Misé met het weer, voor het weer. De weersverwachting.
14: Vanuit het westen zal de bewolking vanavond verder toenemen en er volgen enkele buien met een kleine kans op onweer. De wind wordt zuidwest tot west matig, aan de kust vrij krachtig, maar zal langzamerhand wat afnemen en meer noordwestelijk worden. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 14 graden. Morgen is er af en toe zon, maar ook dan komen er enkele buien voor, mogelijk met onweer. De wind is morgen west tot noordwestelijk matig en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 18 graden. Donderdag is er veel bewolking, valt er enige tijd regen. Later worden dat buien en wordt het 16 of 17 graden. Vrijdag is het overwegend droog met geregeld zon en dan wordt het 18 of 19 graden.
11: Robert Vriezen van de ANWB, 5:30, nou net iets daarna. Een beetje het hoogtepunt van de spits altijd, hè?
15: Dat is het, ja, zeker. En dat betekent ruim 100 kilometer file in onze regio. Gelukkig niet al te veel bijzonderheden, maar her en der wel fikse vertraging. 20 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Maar het rijdt wel door tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Want die file strekt zich uit over 20 kilometer. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. 14 kilometer file daar. 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. File rijden tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. Dan nog een kwartiertje vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven.
11: Dankjewel Robert en graag weer tot straks.
15: Ja, goed.
11: Ja.
12: Tot zover dan.
15: Tot.
12: Ja.
11: Ja. Ja, Robert, ben je nou weg of we zitten?
15: Ja, ja,
11: dag.
15: Ik ben weg.
11: Dag.
15: Dag. Ja. Doei. Ja.
12: Doei. Zou hij weg zijn?
11: Ja, hij is nu echt weg.
12: Oké. Okay. Ja. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Dankjewel, Bree.

0: Jennifer Lopez. Maar ja, ik mag J-Lo zeggen, geloof ik.
1: Rondje regio.
0: Dat is alleen voor intimie natuurlijk, hè. Het rondje regio, dat...
2: Nee.
0: Ja, dat doe ik altijd met Meer Wolfsbergen. Meer, goedemiddag.
2: Maar is er nog wat te doen? Gaan we toch doen?
0: Dat, oh ja, hoe vind, kom ik hier naartoe? Nou, ja,
2: ik wil best een rondje regio met je doen. Maar ik raak helemaal van de licht.
0: Nee, joh, maar je hebt helemaal gelijk. Denk jij
1: is er
0: dan?
1: Nog wat te doen?
0: Juist, is er nog wat te doen. Hoe kom ik hier nou toch weer bij, hè? Oh.
2: Geef niet.
0: Haal ik de 65 wel als ik zo doorga? En we moeten nog langer.
2: Beleefde stilte.
0: Ja.
2: We zijn toch al vervangen door AI tegen die tijd.
0: Ja, whatever.
2: Ik heb geen idee. We gaan nu genieten van het mooie leven.
0: Ja, zo is het maar net. En het mooie weer trouwens ook. Ja. Het blijft de komende dagen overigens niet zo helemaal meer. Heb je daar met je tips nog rekening mee gehouden?
2: Nee.
0: Nou, dat is helder.
2: Nee, gewoon. We gaan. Ik heb stiekem naar 4 tips. Ik dacht, ik moet eigenlijk 1 tip ook nog geven. Want het is... Zal ik daar gewoon mee beginnen?
0: Ja hoor, tuurlijk.
2: Want wie kan tellen, weet dat na de derde dinsdag...
0: Krijg je de derde woensdag.
2: Precies, niet de vierde woensdag, maar de derde woensdag. En dat betekent dus, in Alphen is het jaarmarkt.
0: Ja.
2: En daar is weer van alles te doen. En echt zulke leuke dingen. Namelijk bijvoorbeeld ook voor de kinderen is er een kleedjesmarkt. Daar kunnen de kinderen hun spullen verkopen. En jij kan alvast inslaan voor die man met de 5 december bijvoorbeeld. Altijd handig om dan alvast spullen goedkoop te kopen.
0: Mm-hmm.
2: Of wat kleertjes te kijken. Er is fun en avontuur is er opgesteld. Groot van die trampolines waar je dan in een soort tuigje zit en dat je helemaal ondersteboven als een circusclown wil ik ook nog steeds doen. Maar ja, ze moeten wel 600 kilo houden, die dingen. Dus dat is dan weer wat jammer.
0: Ah, valt
2: er
0: mee.
2: En er is bijvoorbeeld ook Torbekkenplein. Dat is streekmarktproducten. Dus van pompoenen, wat is er allemaal nog meer? Kaas, wijn, allerlei heerlijkheden die speciaal daar uit de omgeving komen, worden allemaal verkocht. Kortom, dat is genoeg leuke dingen om morgen al naar Alphen aan de Rijn toe te gaan. Want het is dus jaarmarkt, 1,5 feest. En wij zijn natuurlijk ook uitgebreid bij en berichten daar ook over.
0: Goed zo.
2: Nou, wat is er nog meer te doen? Je kan naar Oegstgeest met het kleine kind. Want daar wordt weer eens met Lego gebouwd. Ook altijd leuk, dat wordt georganiseerd door Bibi. En Bibi is bekend van Lego Masters. En zij gaat dus kinderen echt helpen creatief met Lego te zijn. Dus niet een plaatje nabouwen, maar... Mm-hmm. Al die steentjes, wat voor gaafs kun je daar zelf met je eigen fantasie meebouwen. Nou, ik hou daarvan als dat soort dingen georganiseerd worden. En dat is in de bibliotheek morgen van 3 tot 4:30. Dus daar ben je van harte welkom. Maar je kan ook nog wat verder terug in de tijd reizen. En dat is in Den Haag. Want daar gaan ze morgen in de bibliotheek in Loosduinen prehistorische grotschilderingen maken.
0: Zo dan.
2: Dus vroeger waren we buiten. En als de mammoeten gevangen waren en het was donker, ging je naar binnen. Had je wat tijd over. Dan maakten ze verf en dan gingen ze met takjes zelf aan de hand.
0: Ja.
2: Heel eenvoudig op die grotten verven, op de muren. Dat ga je zelf ook doen. Je gaat op een steen verven. Je hoort welke verhalen er verteld werden door de prehistorische jagers. Je gaat met takjes en verf. Dus heerlijk. En je reptiele brein aan de slag om een mooie tekening te maken. En misschien schilder je wel een prachtige dinosaurus.
0: Ja, wie weet. Nou, dat zeg je goed. Leuk.
2: En dan voor de ouderen als laatste tip, want die gun ik toch ook wat. En dit vind ik altijd zo ontzettend lief. In jouw Zoetermeer wordt er weer georganiseerd soep en sjoelen.
0: Oh, dat klinkt goed.
2: En de naam verraadt het al. Eerst ga je soep eten.
0: Heerlijk.
2: En daarna ga je lekker tik, tik, tik, zo sjoelen. En ik vind dat altijd geweldig, want iedereen heeft altijd een beetje zo van sjoelen. Maar als je dan voor dat bord staat, dan wil je gewoon die steentjes zo goed mogelijk erin hebben.
0: Ja,
2: en dan doe je ze weer te hard en dan katen ze terug. En,
0: dat is waar.
2: Dan ga je daar gewoon leren

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Elvis Presley uit 1972. Natuurlijk het bekende Always on My Mind. Meer jaren 70 muziek straks tussen 6 en 7.
1: De Kopstaartplaat.
0: Maar nu is het tijd voor de Kopstaartplaat, onze muzikale kettingbrief. Iedere dag krijgen we weer die brief wat langer. En dat doen we door het laatste woord van de titel van gisteren het eerste woord van de titel van vandaag te maken. Nou, gisteren hadden we Boutique in Heaven van Justin Timberlake en daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord heaven. Of een goede vertaling daarvan natuurlijk, want dit is dan in het Engels, maar je mag daar wat betreft talen alle kanten mee uit. Jan Keijzer schrijft: hey Bas, na wat afwezigheid ben ik er ook weer bij en voor vandaag dacht ik aan een aantal nummers. Het was een lastige keuze, maar ik stel voor Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Ook al heb ik het gevoel dat ze er juist eentje rijker zijn. Groetjes van Jan. Jan, ik snap je, jongen. Kok van Mierlo, hij schrijft: hoi Bas, één suggestie voor vandaag. Heaven van Three Doors Down van de LP Time of My Life. Maar omdat we dan morgen weer met dezelfde titel zitten, wordt het toch Heaven Sent van In Excess van de LP The Very Best. Groetjes van Kok van Mierlo. Dankjewel, Kok. Kees Pronk, hij schrijft: dag Bas, de keuze voor mijn Kopstaartplaats is deze keer gevallen op Heaven Baby van Ira Starr, featuring Zion. Deze Nigeriaanse singer-songwriter bracht dit nummer onlangs uit en ik vind het wel wat. Zo zegt Kees Pronk van Op Scheveningen. Dank Kees. Willy Peters, ze mailt wat mij betreft Heaven on Earth van The Platters. Groetjes van Willy. Dankjewel Willy. Romeo, hij schrijft: hey Bas, mijn suggestie voor de Kopstaartplaat van vandaag. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Wat mij betreft een heel mooie evergreen. Fijne uitzending en geniet, als het kan, een beetje van het zonnetje. Nou, dat is niet helemaal gelukt, Romeo, helaas. Carla Slootweg, ze schrijft: hoi Bas, ik kies als Kopstaartplaat Heaven on Earth van Stars Go Dim. Fijne uitzending, groetjes van Carla. Carla, dankjewel. Sam van der Meulen die schrijft: hey Bas, het is tijdens het genieten op vakantie hier af en toe even terugluisteren. Maar op het moment dat ik dit schrijf ben ik met de trein onderweg van Bratislava naar Budapest en ik luister onderweg naar Radio West. Zodat jullie een beetje bij me blijven tijdens de reis. Altijd fijn en vertrouwd. Nou, dat is toch bijzonder, Sam. Voor de Kopstaartplaat, schrijft hij, ga ik voor Hemel en Aarde van Edcilia Rombly. Groetjes vanuit Budapest en een fijne uitzending van Sam. Dankjewel, Sam. Geert Slootweg, hij zegt: hallo Bas. Voor de Kopstaartplaat heb ik gekozen voor Queen met Heaven for Everyone. Fijne uitzending, groeten van Geer. Geer, dank. Koos Enthoven, hij schrijft: hey Bas, suggestie voor vandaag. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Een nummer van een Amerikaanse vijf broers disco soul groep die in 1976 op de eerste plaats van de top 40 kwamen met hun toepasselijke danspasjes. Allemaal te zien geweest bij Top Op van de bekende Ad Visser. Ja, het was mooi allemaal, Koos. Dankjewel. Piet van der Poel, hij schrijft: mijn suggestie voor de volgende Kopstaartplaat is Hemelsblauw van Wiltura. Zo'n typisch Wiltura-nummer dat op het eerste gehoor lekker zonnig en vrolijk klinkt, maar als je dan wat beter naar de tekst luistert, zit er ook een mooie melancholische ondertoon in. Het gaat over het gemis van een geliefde en de hoop dat die geliefde terugkomt. Met een hartelijke groet van Piet. Ja, Piet. En die truc die ze dan in de muziek ook uithalen, dat is van majeur naar mineur akkoorden gaan. En dan krijg je een beetje dat melancholische gevoel van, laat ik het maar zo zeggen. Tilly Vertuijsen schrijft: hey lieve Bas, hier is mijn suggestie voor de Kopstaartplaat. Heaven is a Place on Earth van Belinda Carlisle. Groetjes van Tilly. Ja, Tilly, dankjewel. En jullie allemaal bedankt, jongens. Een aantal van jullie heeft het genoemd, hè. Heaven Must Be Missing an Angel. En dat is dan ook de Kopstaartplaat van vandaag. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord angel. Of engel, ook goed natuurlijk. Of een andere taal, is allemaal prima. En stuur dan je ideetje, je suggestie aan Bas, apenstaartje, omroepwest.nl. Zometeen na 7 uur dan gaan we verder met de 70s at 6. Zelfde mailadres als je een verzoekje zou willen plaatsen. Van harte uitgenodigd natuurlijk. En dit is dan de Kopstaartplaat van vandaag. Natuurlijk tot aan reclame en nieuws van 6 uur. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
10: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Zometeen op Radio West.
13: 70s at 6.
12: Een bezoekplaatje aanvragen uit de jaren 70. Het is heel makkelijk. Bas@omroepwest.nl. 6:01. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van André Kolen.
14: Het kabinet houdt vast aan de verhoging van de BTW op bloemen en planten van 9% naar 21%. Ondanks maanden van protest vanuit Westland en de sierteeltsector is de maatregel opgenomen in het belastingplan 2027. Onder meer Gemeentebelang Westland, LPF Westland, CDA Westland en VVD Westland spraken zich tegen de verhoging uit. Activisten hebben rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk in Den Haag. 7 mensen gekleed in het oranje gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie. Alle 7 zijn aangehouden. Een van de militairen in de erewacht tijdens Prinsjesdag is door een paard op haar enkel getrapt. De vrouw is gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Kneuterdijk. De militair werd geraakt door een paard uit de koninklijke stoet. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro... van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Files en vertragingen bij ons in de buurt. Robert Giezen van de AWB weet precies hoe de vork in de steel zit.
11: Langzaam maar zeker neemt de drukte ietsje af. Al heb je nog behoorlijke vertraging als je over de A4 moet vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Want het rijdt langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 25 minuten vertraging daardoor. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het knooppunt Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging op de A16 als je vanuit Rotterdam naar Breda rijdt bij Dordrecht Centrum. 11 kilometer file daar. 10 minuten vertraging op de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Delfshaven, 5 kilometer file. 3 kilometer file bij knooppunt Hofvliet op de N434 vanuit Wassenaar naar Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ommerdijk is je vertraging 10 minuten.
13: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
23: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is

0: baslijntje, akkoordjes. De kracht zit hem in de herhaling, hè, bij deze. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Ook wel gedaan door andere artiesten. Zoals de Communards, volgens mij. Een heel goede avond. Het is 6:11. Je luistert naar Radio West. We zijn bezig met
1: 70s at 6.
0: En dat betekent alleen maar plaatjes uit de jaren 70 in dit uurtje. Mocht je een plaatje willen aanvragen, wacht dan niet te lang. Bas, apenstaartje, omroepwest.nl. Verderop in het programma het spelletje In Zijn Achteruit. Ja, ik heb een iconische plaat uit de jaren 70 In Zijn Achteruit gezet. Een van mijn persoonlijke favorieten, mag je wel zeggen. En volgens mij is het ontzettend makkelijk te raden. Dus hou dat spel gewoon in de gaten. Maar zover is het nog niet. Zometeen doen we het rondje regio. Maar ik begin de avond met een verzoekje. En dat verzoekje dat is afkomstig van, even niet jokken, jou er hier zo. Leo van Vliet, die wil graag een plaatje horen van Super Sister. Hij wil eigenlijk Dona Nobis Pacem horen. Maar dat is een beetje lang, zo'n minuutje of 9. Hij zegt, nou, dan mag je ook radio draaien. Nou, weet je wat? Dat is natuurlijk ook een super sympathiek plaatje. Dat gaan we doen. We gaan lekker radio draaien. Verzoekjes dus, Bas, apenstaart, omroepwest.nl.

0: Ja, dit is toch bijzonder, hè? Super Sister, Radio, verzoek van Leo van Vliet. Ja, Leo die staat nou lekker in de keuken een beetje te kokkerellen, ik weet wel zeker. Of misschien zit hij nou lekker te happen, want zo rond deze tijd doet hij dat. En dan gaat hij dadelijk vast weer bellen voor het spelletje. En dat is allemaal hartstikke mooi natuurlijk.
1: Rondje Regio.
0: Dan doen we het rondje regio. Het is dinsdag en dan is Annemer Verrips, leidend voorwerp. Dat is niet helemaal waar. Je bent meewerkend onderwerp.
2: Ik ben er weer gewoon.
0: Je bent er gewoon weer. En dat is fijn. We gaan het hebben over Gouda. Iets in Gouda. Van de zomer werd bij werkzaamheden ontdekt dat er een paal was verzakt in de parkeergarage. Welke parkeergarage is dat?
2: P3.
0: P3 van het ziekenhuis?
2: Ja.
0: Oh, Groene Hart. In de zomer heeft dat ziekenhuis onderzocht wat er aan de hand was. Annemer, vertel ons meer.
2: Zeker. De parkeergarage P3 is dus gesloten vlak voor de zomer. Er bleek daar een soort verzakking aan de hand of een scheur. Dat was op dat moment nog niet bekend. Maar het was in ieder geval niet veilig om daar te parkeren. En inderdaad, deze zomer heeft het ziekenhuis onderzoek gedaan van wat is daar nou precies aan de hand. En Jochem Oosting van de Raad van Bestuur die vertelt ons daar meer over.
3: Ja, het is een verzakking op één plek, midden in de parkeergarage. En ja, daar lijkt een betonconstructie wat gebrekkig te zijn geworden, waardoor die toch heeft kunnen verzakken.
0: Ja, Annemer, gaat het dan echt maar om één plek?
2: Het ziekenhuis geeft dus aan dat het echt maar om één plek gaat, inderdaad. Er zijn ook op andere plekken is er gekeken van of er meer verzakkingen zijn, maar ja, die zeggen ze niet te hebben geconstateerd. Ja, opvallend aan dit verhaal was dus dat de bouwer van deze parkeergarage dezelfde bouwer is als de parkeergarage in Nieuwegein, die dus is ingestort. Mm-hmm. Vandaar ook de alarmbellen natuurlijk, denk ik ook wel, die zijn afgegaan in die tijd. Maar vooralsnog zegt het ziekenhuis dus dat er geen verband is.
3: Nou, dat is niet hetzelfde gebeurd. Ik ken niet de details van de parkeergarage in Nieuwegein. Maar daar zijn de rijplaten ingezakt, of eigenlijk ingestort. En ja, daar is hier geen sprake van. Dit is echt één paal. Ja, die iets verzakt is. Dus het is echt een andere situatie.
0: Ja, andere situatie. Maar ja, je gaat toch in je hoofd al heel snel 1-1 optellen. Niet altijd terecht natuurlijk. Flinke uitdaging natuurlijk met parkeren. Want het is altijd ontzettend druk bij het ziekenhuis daar.
2: Zeker, het is altijd al best wel heel druk. En het zijn die P3, dat zijn 140 parkeerplaatsen. Dus ja, er moest wel een oplossing voor gevonden worden. Maar een groot deel van de sluiting die vond plaats in de zomervakantie. Dus dat was natuurlijk prettig. Dan zijn er veel minder afspraken en operaties gepland. Veel personeel heeft vakantie. Maar in de tussentijd was de afspraak dat de medewerkers van het ziekenhuis op een andere parkeerplaats zouden parkeren. En die werden dus met een pendelbusje heen en weer gebracht. Okay. Dus dat was en dat werkte goed. We hebben ook wat medewerkers gesproken en die zeiden ook van joh, weet je, het duurt natuurlijk net wat langer. Maar het was goed opgelost.
0: Okay, nou ja, hartstikke goed. En over oplossen gesproken, wanneer is dit probleem opgelost?
2: De werkzaamheden die gaan over 2 weken beginnen. Dus er is licht aan het eind van de tunnel. Mm-hmm. De verwachting is dat die werkzaamheden dan half november klaar zijn ongeveer. En dat er dan weer gewoon normaal geparkeerd kan worden. Maar het ziekenhuis houdt wel een kleine slag om de arm. Je weet
0: Gelukkig.
2: Het niet. Wind, regen, er kan van alles misgaan.
0: Ja.
2: Dus in dat geval kan het herstel eventueel langer duren.
0: Okidoki, dankjewel. En dan een verzoekje binnengekomen via de e-mail Marian Welters. Ze schrijft, ik ben bang dat ik aan de late kant ben. Nou, dat is helemaal niet Marian, je was hartstikke op tijd. Ze wil graag horen Anak van Freddy Aguilar. Vindt ze gewoon een mooie plaat. Nou, natuurlijk, ik ben eens even in het archief gedoken. Ik heb hem gevonden hoor, hij komt eraan, speciaal voor jou.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
4: Ik

0: Was het liefde op het eerste gezicht, meneer?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Voor mij wel.
0: Ja?
1: Ik heb 6 jaar achter haar aangerend.
0: Heeft u er moeten veroveren?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En ik heb zelf natuurlijk in hele exclusieve omgevingen gewoond. Ja. En daar lopen mensen die honderden miljoenen bezitten, met, en dan hebben we het echt over zulke bedragen, met hun ziel onder hun arm.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Steely Dan, Do It Again op Radio West. Een verzoekje binnengekregen van Roy Lodders. Die mailde naar bas@omroepwest.nl. En zijn verzoek luidt als volgt. Mijn liedje voor de jaren 70, wat mij betreft voor vandaag, dat is van Blondie. Het nummer heet Fanmail. Het is in 1978 uitgebracht op het album Plastic Letters. En schrijft hij erbij, ik kijk uit naar hun final album. High Noon heet dat. En dat zou in oktober verschijnen. Nou, dat is interessant om te horen, Roy. Dat wist ik allemaal niet. Voor jou, uit de platenbak, Fanmail.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet, je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Het is ruim 6:58. Je luistert naar Radio West. We doen het dagoverzicht altijd rond deze tijd, zo ook vandaag. André Kolen is hier met dat dagoverzicht. André, goedenavond.
9: Goedenavond Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag, Prinsjesdag. De glazen koets met de koninklijke familie die vertrekt altijd pas rond 1 uur naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Maar sommige Oranje-fans willen per se vooraan staan en melden zich in alle vroegte al bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Oscar doet dat al ruim 40 jaar en ook dit jaar was hij weer de eerste.
10: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van... Ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
9: 7 mensen zijn aangehouden voor het gooien van verf op de route van koning Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag. Voor zover we nu kunnen inschatten, ziet het eruit dat de politie snel heeft gehandeld, zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen. De gemeente zegt dat in de voorbereiding op Prinsjesdag rekening wordt gehouden met verschillende scenario's. Maar je kunt nooit met alles rekening houden. De woordvoerder zegt ook dat demonstraties mogelijk worden gemaakt, zelfs als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan grijpt de politie in. Het waren aanhangers van klimaatprotestgroep Extinction Rebellion. Die gooiden de rode verf op de weg op de hoek van de Kneuterdijk en het Lange Voorhout in het Haagse centrum. Ze deden dat uit protest tegen het klimaatbeleid van het kabinet en tegen de monarchie. En later werd er nog een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer gegooid. Volgens de activisten ging het om nepolie. Nou, Prinsjesdag, dat vergt ook heel veel voorbereiding. Zo was het heel erg druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
11: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
12: En waar zijn die voor bestemd?
11: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken. En veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
9: En toen was het dus lekker smullen van oranje gebak. Door een grote storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld geweest. Volgens ProRail ging het om sabotage.
12: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
9: Pas in de loop van de dag waren de storingen verholpen. De beveiligingssystemen die konden niet meer worden bediend. Seinen sprongen zomaar op rood. En veilig reizen was dan niet mogelijk, aldus ProRail. De politieagenten die gisteren gewond is geraakt op de trainingslocatie van de politie in Alphen aan de Rijn heeft zichzelf in de hand geschoten. Melden meerdere bronnen aan Omroep West. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het om een schotwond gaat, maar wil niet bevestigen of ze zichzelf in de hand geschoten heeft. Verwondingen zijn niet levensbedreigend, maar ze is wel naar het ziekenhuis vervoerd. Omdat het om een bedrijfsongeval gaat, doet de arbeidsinspectie onderzoek naar het incident. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
8: André, dankjewel. En dan nog het weer met Huub Mizé.
13: Vanuit het westen zal de bewolking vanavond verder toenemen en er volgen enkele buien met een kleine kans op onweer. De wind wordt zuidwest tot west matig, aan de kust vrij krachtig, maar zal langzamerhand wat afnemen en meer noordwestelijk worden. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 14 graden. Morgen is er af en toe zon, maar ook dan komen er enkele buien voor, mogelijk met onweer. De wind is morgen west tot noordwestelijk matig en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 18 graden. Donderdag is er veel bewolking, valt er enige tijd regen. Later worden dat buien en wordt het 16 of 17 graden. Vrijdag is het overwegend droog met geregeld zon en dan wordt het 18 of 19 graden.
8: Huub, dankjewel. En dan kijk ik even in mijn glazen bol, doe ik mijn ogen dicht, zo even door mijn oogharen. Ik denk dat er nog één is.
14: Nou, goed. Hij is goed, hè, die
8: goed,
14: hè?
8: Ja,
14: weet dat gewoon, hè?
8: Niet normaal, ja.
14: Weet je ook hoe lang die is?
8: Ja, natuurlijk. Die is 6 kilometer.
14: Nee, 4. Hij is alweer afgenomen. Ja, zo gaat dat. Ja. Zo snel gaat dat aan het einde van de avond. Dus
8: gelukkig
14: kan die glazen bol zelfs van jou niet bijhouden.
8: Precies.
14: Maar hij staat op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Die file 4 kilometer bij Leidschendam. 5 minuten vertraging.
8: Hartstikke goed, Robert. En goede wacht, hè, daar zo.
14: Dankjewel. Fijne avond.
8: Bedankt.

0: uit 1977, Status Quo, rockin' all over the world. Zometeen is het 6:45, dat betekent tijd voor...
1: In zijn achteruit.
0: Precies, dat spelletje. Nou, de opgave van vanavond, volgens mij is die bijzonder makkelijk. Ik ga de opgave zo laten horen. Titel en artiest wil ik graag van je hebben. Voor die prachtig mooie prijs vandaag uit de prijzenkast van Omroep West. Dan maak ik dadelijk bekend welke dat precies is.

070-390-5454. Welke plaat is dat in zijn achteruit? Titel en artiest wil ik graag van je weten. Een plaatje aangevraagd door Marco. Die zegt, ik zou graag Dr. John willen aanvragen voor vanavond. Right place, wrong time. Zo eentje die bijna nooit gedraaid wordt. Voor jou.

0: Vier kandidaten waar ik het mee ga spelen. En dan begin ik bij Martin Helleman. Dag Martin, een goede avond.
1: Goedenavond, Bas. Ja. Ik dacht even dat je het in zijn vooruit speelde.
0: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat dacht ik zelf dus ook. Ja, ik schrok in eerste instantie een beetje, maar ja. Ja, Martin, zonder het nou gelijk te zeggen, want ik denk dat jij ook wel scherp op het netvlies hebt wie dat is, wat dat is. Heb je daar iets mee?
1: Nou, ik moet wel zeggen dat ik het wel mooi vond, ja.
0: Oké.
1: Had wel wat. Zeker.
0: Oké. Nou, dan, Martin, ik ben zo weer terug bij jou, want je weet het, jij bent zo meteen als eerste aan de beurt, dus alle kansen heb je dan. Ga ik naar Kees. Kees de Jong, ja, Kees, jij bent morgen jarig, hè?
2: Dat wil we ook geval, als het allemaal mee wil.
0: Ja, je weet nooit wat er nog op het laatste moment fout kan gaan, dat ben ik met je eens, maar dat zal toch wel gaan lukken.
2: Weet je wat je hebt als alles meeloopt?
0: Nou?
2: Een optocht.
0: Hou op hoor, Kees, hou op. Zeg, Kees, je bent zo meteen als tweede aan de beurt om het te zeggen. Vind je het moeilijk?
2: Nou, als je daar twijfel over de band. Ja, maar een snip in misschien.
0: Oké, maar dan moet je aan de beurt komen, want Martin zit voor je. En Martin die heeft volgens mij superscherp op het netvlies. Kees, we spreken elkaar zo meteen nog even. Dan ga ik naar Ruurt. We hoorden hem al eerder vandaag. Dag Ruurt, goeie avond.
3: Dag Bas, hi, goedenavond.
0: Ja, en jij bent een zeer trouwe luisteraar, ook een goede luisteraar. Ik heb deze opgave wel eens vaker gebruikt, hè?
3: Ja, ik heb hem zelf al een keer aangevraagd. Dit is zo vet. Dit is Gary Numan op een top. Dit is elektronische science fiction.
0: Ik heb er niet alles van maken. Het is altijd netjes dat degene die als eerste aan de telefoon komt, zometeen natuurlijk ook als eerste mag zeggen wat het is. Nou, ik spreek je zo nog even. Ben, goede avond ook.
4: Dag Bas, goedenavond.
0: Goedenavond, ja. Je was er ook snel bij met bellen.
4: Ja.
0: Is dit
4: een inkoppertje van de bovenste plank?
0: Ja, beter dan dit worden ze niet, hè? Nee, ben ik met je eens.
4: In zijn achteruit is hij in zijn vooruit. Moet ik Martin gelijk inreden.
0: Ja, daarom. Dan ga ik maar gelijk terug naar Martin. Martin, laat ons maar niet langer in spanning, want over welke mooie plaat hebben we het vanavond?
1: Nou, Bas heeft een beetje verklapt, geloof ik.
0: Ja, dat was Ruurt, was dat?
1: Oh, die was heel enthousiast. Ja. Our Friends Electric is de titel. En dan hebben we het over Gary Numan.
0: Mm-hmm. Ja. Ik reken het goed. Want het was natuurlijk met zijn bandje samen, hè?
1: Tube Bay Army,
0: inderdaad, jongens. Klopt helemaal.
1: Ja.
0: Even bij jou, Martin. Gary Numan, volg je hem nog een heel klein beetje vandaag de dag? Of de afgelopen jaren?
1: Nee, ik zal eerlijk zijn. Nee.
0: Nee, oké, dat is helemaal geen schande. Ben, jij misschien toevallig wel?
4: Ik ook niet, nee.
0: Jij ook niet. Ruurt, jij misschien?
3: Ja, wel een beetje. Ik heb pas geleden heb ik nog een stukje van hem gelezen, maar hij is nog wel actief.
0: Dus, ja, dat is hij zeker. En hij heeft zelfs zijn dochters erbij betrokken. Hij treedt nog steeds live op, zeg maar. En het is echt, ja, die muziek die hij tegenwoordig maakt, het is zo goed. Ik vind het echt waanzinnig.
3: Nou, ik heb hier een foto's voor me dat ik denk, dat is Herman Broodje. Wat is Kevin Newman?
0: Ja, inderdaad, zijn broer. Ja, zijn broer.
3: Ja,
0: ook nog even naar Kees natuurlijk. Kees, ik denk niet dat jij Gary Numan in gedachten had, hè?
2: Ik zat er totaal naast met de Depeche Mode. Maar het is wel uit de late jaren 70. Want volgens mij heb ik dat nummer pas in de jaren 80 ontdekt.
0: Nou, dat is helemaal niet raar wat je daar zegt. Het nummer is inderdaad uit 1979. En het kan zomaar zijn dat het over het drempeltje was dat jij er naar geluisterd hebt. Ja hoor, dat is helemaal niet raar. Kees, dank voor het bellen. En een heel fijne verjaardag morgen, hè?
2: Dat is zo wel leuk als ik uitgeslapen ben.
0: Heerlijk. Oh, slaap maar lekker uit. Hoi, hoi.
2: Hoi,
0: hoi. Ruurt, ook weer dank voor het bellen. Ja, is ook een van jouw favorieten, hè? Dat weet ik.
3: Ja, zeker. Absoluut. Nou ja, ik blijf gewoon bellen, hè. Want ik was nu de derde, geloof ik.
0: Wat zeg je?
3: Ik was nu de derde, geloof ik.
0: Ja, het kan verkeren. Je wordt vanzelf alweer een keertje de eerste. Dat kan niet anders.
3: Ja, nee, dat klopt. Ja, deze was wel inderdaad, wat ze zei, denk ik, kompertje, was gewoon achteruit. Net zoals in zijn vooruit zo Dus dat echt gigantisch. Maar het supernummer, echt waar.
0: Hartstikke goed.
3: Avond.
0: Ja, hey, fijne avond. Yo, hoi, hoi. Yo. Dag.
3: Hoi, hoi.
0: Ben, ja, ook bedankt voor het bellen weer. En geniet er maar van die plaat, want ik ga hem zo lekker draaien.
3: Heerlijk, Bas, dankjewel.
0: Okidoki, groetjes. Hoi, hoi.
3: En nog een fijne avond. Hoi,
0: yo, hetzelfde. Hoi, hoi. Ben was dat uit Katwijk. Martin, ik ben weer terug bij jou. Gefeliciteerd.
1: Bedankt.
0: Ja, ik had je graag
1: super. En jij bedankt voor de tip. Ja, bedankt voor de tip. Ik ga eens luisteren wat zijn nieuwe nummer is dan.
0: Ja, nou, hij heeft de afgelopen 10 jaar een aantal albums uitgebracht. En vooral op YouTube staan ook grote stukken van live concerten.

0: Ja, kan je gewoon aanraden om daar eens naar te luisteren. Ja, zou ik gewoon doen.
1: Oké,
0: okay, dankjewel voor het meedoen en het bellen natuurlijk. Blijf nog even hangen. Dan draai ik nu die plaat, de oplossing van de plaat in zijn achteruit. Ja, hij was inderdaad een inkopper hoor. Our Friends Electric. It's cold.

oplossing van de plaat in zijn achteruit. Gary Numan met zijn bandje Tubeway Army. Our Friends Electric. En deze plaat, daar is men het toch wel over eens hoor. Zorgde voor de doorbraak van elektronische muziek. Maar dan echt op een grote schaal. Acceptatie door het grote publiek. Daar kwam het op neer. Dat was de ene laatste plaat voor vanavond. Want ik heb hier nog een verzoekje liggen. En daar ga ik natuurlijk heel graag aan voldoen. Ik zal hem niet helemaal kunnen draaien. Ik wens jullie allemaal een heel fijne avond. Morgenochtend om 6 uur natuurlijk weer West wordt wakker met Tjeerd en Jorinda. Morgenmiddag om 4 uur dan meld ik me gewoon weer netjes. En de laatste plaat is voor Romeo. Die wil graag horen Kiss Me, Kiss Your Baby van The Brotherhood of Men. Een fijne avond allemaal. Hoi.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive. Alleen bij ons €231. Voordeelhaartjes.nl.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
17: Voordeeluitjes.nl.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
19: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
20: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
21: En ik ga letten op Ja 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
20: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
17: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
22: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
23: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
24: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
25: Installatiebureau van Ginderen.
26: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
27: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, ik beoordeel zelf niet zo snel. Omdat ik naast heb gezeten in het verleden bij mensen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik denk een beetje arrogant.
3: Ja?
2: Mag ik dat zeggen?
3: Nee, dat mag je dat zeggen. Arrogant.
4: Ik heb het niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
3: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Müller.
7: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is: het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
6: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
8: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
9: Voor het signalement.
8: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
6: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
7: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
6: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
8: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
6: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: Tot 11 uur, romantiek op.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
5: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
4: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
6: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Elf uur, door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties in het land. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale trekkergroep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt voor de sabotage. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is vanavond een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. Die buis werd gevonden bij teugen. Daardoor lag het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn tijdelijk stil. En ook aan het begin van de avond werd weer een metalen staaf gevonden op het spoor. Dit keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Ook hier wordt uitgegaan van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis bij Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van dat medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Volgens de koepel maakte dat veel los in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen overdag vooral in de middag buien. En dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
13: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: In 1989 kreeg een Oostenrijkse doelman in het Ajax-stadion een staaf naar zijn hoofd gesmeten. Een rel was geboren. En een nieuw woord, staafincident. Nu, 37 jaar later, pakken staven weer de hoofdrol. Ze zijn stiekem op de spoorrails gelegd. En daar hebben we dan weer een nieuw woord aan te danken. Sabotagestaaf. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoedjes, paarden, de koets door een haag van mensen en de troonrede in de Oude Schouwburg. Het was weer Koningsdag in opgepoetst Den Haag. Politiek verslaggever Wilma Borgman en ik spraken met de drie fractievoorzitters die blijven geloven in de minderheidscoalitie. Cabaretier Patrick Nederkoorn gaf oren en ogen de kost en schreef een hilarische radiocolumn over vandaag. En in een voorstelling houdt het Nationale Theater Sukarno de eerste Indonesische president tegen het licht. Was hij nou een held of toch een dictator? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 15 september.
3: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons.
2: De koning begon zijn troonrede met een pleidooi dus voor de democratie.
3: Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds als antistof tegen polarisatie.
2: Want democratie is volgens hem meer dan de meerderheid die beslist.
3: Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één.
2: Het moet ons juist bij elkaar houden.
3: Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen.
2: De troonrede zorgde er ook voor dat de oppositie elkaar vond. Want zowel Joost Eertmans van Ja 21...
4: Als je naar beide kanten handreiking doet, dan kom je nooit ergens tevreden mensen tegen, denk ik.
2: Als Jesse Klaver van Pro.
5: Als je niet durft te kiezen voor een richting voor Nederland, dan lukt het je ook niet om een meerderheid te vinden in het parlement.
2: Vonden elkaar vandaag in de kritiek op de besluiteloosheid van de coalitie.
5: Mooie woorden van de koning. Alleen die mooie troonrede kon niet verhullen dat het kabinet het niet eens is met elkaar.
2: En de som van de koning heeft bij Eertmans een andere uitkomst.
4: De koning zei, democratie is niet de helft plus één. Maar ja, zo telt het wel op in de Kamer.
2: Later die middag was het de beurt aan de minister van Financiën, Eelco Heijnen, en zijn koffertje.
6: Voorzitter, vandaag bied ik u de miljoenennota 2027 aan.
2: En het maken ervan was nog een hele klus, en dat werd Heijnen niet altijd in dank afgenomen.
6: En een begroting die niet vooraf in beton was gegoten. Anders dan mijn karakter als ik de commentaren in de kranten goed heb gelezen de afgelopen weken.
2: De minister heeft veel vertrouwen in een goede afloop.
6: Maar we werken toch hier in een traditie waarin we samenwerken en er altijd uitkomen. Het is nog nooit voorgekomen dat een begroting echt werd weggestemd. Dus we gaan altijd tot het laatste moment, tot diep in de nacht door.
2: Ja, samenwerken dus. Want om met de woorden van de koning te eindigen...
3: Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen.
2: ProRail is heel duidelijk over de grote storing van vandaag. Het is sabotage.
7: De beelden spreken voor zich. Die buizen zijn daar opzettelijk neergelegd.
2: Er werden op verschillende plekken buizen vastgemaakt aan het spoor. Gelukkig kon er snel ingegrepen worden.
7: Op het moment dat er een buis daar wordt neergelegd, komt er in ons treinbeveiligingssysteem gelijk een signaal dat aangeeft dat er een trein is, terwijl dat niet zou kunnen. Wat wij dan doen, is dat wij het treinverkeer stilleggen, dan wel heel langzaam eroverheen laten rijden.
2: En wie er achter de sabotage zit, dat wordt nog onderzocht door de politie. Er zijn sterke vermoedens dat het zou gaan om de boerenactivisten. Premier Jette veroordeelt de actie en is duidelijk.
8: We gaan er alles aan doen om de daders op te sporen.
2: Door de treinsabotage vielen de plannen van sommige Oranjefans totaal in duigen.
9: Treinstoringen, allemaal mensen die niet kunnen komen uit onze groep.
2: Nog voordat veel politici wakker waren, stonden zij al te wachten bij Paleis Noordeinde.
10: Half zes was het ongeveer. We hebben het er allemaal voor over. Dat is het oranje hart, hè, wat we allemaal hebben.
2: Ja, want ook dat is traditie.
11: Ik doe dit al sinds 1982.
2: Ook Johan Flemmix, 's lands bekendste Oranje-fan, was er weer bij.
12: Blijft leuk. Het is morgens ook gezellig hier, liefst zo vroeg mogelijk. En dan maak je heel de sfeer ook allemaal mee.
2: Maar niet iedereen langs de kant is een wandelende Oranje-encyclopedie.
13: Weten jullie er ook veel van af?
14: Nou, van het Koningshuis?
15: Ja? Nee.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we de krant van morgen doornemen, uitgezocht door Ismael de Bruin.
13: U hoorde er al meer over, de grote sabotageactie die vandaag het treinverkeer ontregelde in een groot deel van Nederland. Hoe kwetsbaar is de Nederlandse spoorinfrastructuur eigenlijk, vraagt de Volkskrant zich af. Duidelijk is dat het Nederlandse spoor betrekkelijk eenvoudig te ontregelen is. Ons land heeft een van de drukst bereden spoornetten van Europa. Grote delen daarvan worden niet permanent bewaakt.
2: Dat het spoor vandaag ontregeld raakte door sabotage is heel zorgelijk, zegt een hoogleraar spoorverkeer van de TU Delft. Je moet op het spoor kunnen vertrouwen om de mobiliteit gaande te houden. Een andere hoogleraar zegt, een soortgelijke actie zou 40 jaar geleden veel meer pijn hebben gedaan. Door het dichte netwerk kunnen reizigers bij een storing vaak omreizen. En veel mensen werken nu vanuit huis.
13: Het Europees Parlement voert de druk op Sierra Leone op om Bolle Jos aan te pakken, schrijft de Telegraaf. Het is voor het eerst dat de naam van de drugshandelaar expliciet wordt genoemd. De verwachting is dat een ruime meerderheid van dat parlement morgen oproept tot versterkte rechterlijke samenwerking met landen in West-Europa.
2: De initiatiefnemer is Europarlementariër Malik Asmani van de VVD. Hij zegt dat de Europese Commissie wordt opgeroepen om bij samenwerking met Sierra Leone alles in te zetten, zodat het land de rechtsgang niet in de weg zit. Sierra Leone kreeg honderden miljoenen euro's van de EU, maar weigert Bolle Jos uit te leveren.
13: Medewerkers van AI-bedrijven zeggen dat AI in staat is om de mensheid uit te roeien. Dat lezen we in Trouw. Maar hoe dan? We moeten in ieder geval wegblijven van alle invloeden uit science fiction, zegt een hoogleraar AI. Die is zwaar overtrokken. AI-systemen denken niet zelf na en hebben geen eigen autonomie. Ze moeten eerst een opdracht krijgen voordat ze ergens mee aan de slag gaan.
2: Maar, zegt hij, dat maakt AI niet minder gevaarlijk. Een andere hoogleraar AI beaamt dat en zegt, een zogenoemde AI-agent is ontzettend goed in het vinden van een lek. Zet er 10.000 in, dan vindt er altijd wel een gat in de beveiliging van een elektriciteitsnet. Online zwerft er ook gevaarlijke informatie rond, benadrukt hij.
13: Het seizoen is al halverwege, maar nog altijd is er geen enkele orkaan geweest op de Atlantische Oceaan, meldt NRC. Sinds satellieten het weer in de gaten houden, is dat niet eerder gebeurd. In een normaal jaar bereikt het orkaanseizoen aan de oostkust van Amerika een piek in de tweede week van september, maar dit jaar is het opvallend rustig.
2: Ook zijn er dit jaar opvallend weinig tropische stormen. Het is een van de minder bekende gevolgen van het weerfenomeen El Niño. Dat wordt veroorzaakt door de opwarming van de Stille Oceaan. Door die warmte ontstaat een harde wind boven de oceaan. Het gevolg is dat de tropische stormen uit elkaar vallen voordat ze een orkaan kunnen worden.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dat was Berry met Mademoiselle. De koning deed vanmiddag in de troonrede een duidelijke oproep. Democratie moet dienstbaar zijn aan ons allemaal, en dat betekent ook buigen voor de mening van de ander. Elkaar wat gunnen lost ook meer op dan alleen maar ophef. Wat gaan de coalitiepartijen doen om de samenwerking met de oppositie vlot te trekken? Vanmiddag sprak ik samen met collega Wilman Borgman de drie fractievoorzitters van de coalitie. Namens D66 Jan Paternotte, Ruben Brekelmans van de VVD en CDA-fractievoorzitter en partijleider Henri Bont.
1: Wij zaten ons af te vragen, is dit nou de eerste keer dat jullie met z'n drieën in zo'n setting zitten? Jullie komen elkaar natuurlijk de hele dag tegen, maar zitten jullie nu voor
0: met een microfoon
1: met
0: voor de neus?
2: Ja, dat zou dus kunnen.
3: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, Henry zit meestal met Dylan Jessicus en Rob Jetten in zo'n setting. Dus dat Ruben en ik er nu bij mogen zijn, dat is nieuw.
1: Nou, daar maken we iets heel moois van.
0: Ja. Ik haalde even wat citaten aan van de koning. Voelt u zich aangesproken door de koning?
2: Zeker. Volgens mij ging de troonrede voor een heel groot deel over samenwerking. En is dat een oproep aan... Nou, hij begint altijd met leden van de Staten-Generaal. Dus hij had het volgens mij over alle leden van de Staten-Generaal. Dus dat zijn ook wij, want we zitten ook in de Tweede Kamer. Wij moeten ook ons best doen voor die samenwerking.
0: Ja. En hoe geldt dat voor de andere twee?
3: Ja, ik kan daar helemaal niks tegen inbrengen. Het is een opdracht aan oppositie en coalitie. En ik denk dat het onze rol is om daar vooral dan allereerst naar onszelf te kijken. Dus als zo'n oproep gedaan wordt, dan moet je volgens mij altijd eerst naar jezelf kijken. En bedenken, hoe ga ik de komende weken weer een stapje beter doen. Ja, dus dat is mijn intentie.
0: Want hij begon ermee volgens mij. Hè? Hij viel het woord democratie en samenwerken een paar keer. En aan het eind ook nog weer ruim. En hij nam er ook echt tijd voor.
3: En dat is ook volgens mij de intro van de miljoenennota. In het voorwoord van de minister van Financiën staat daar ook: Nederland is gebouwd op eeuwenlang samenwerken. En op moeilijke momenten in Nederland waren we het beste als we gingen samenwerken. En volgens mij is dat wat we komende maanden en jaren weer moeten doen.
1: Ja, wij zaten ons daar toch een beetje af te vragen, hoe ziet dat buigen voor de mening van een ander er dan uit, meneer Brekelmans?
4: Ja, dat gaan we zien de komende tijd. Nee, in principe is het natuurlijk zo dat wat het kabinet nu neerlegt en ook de begroting in de miljoenennota, dat is de richting die het kabinet op wil. Maar er is ook wel degelijk rekening gehouden met wensen van oppositiepartijen. Want er zijn in augustus natuurlijk heel veel oppositiepartijen zijn gesproken. En ik hoop ook dat oppositiepartijen dat zien. Dat hun wensen ook daar rekening mee is gehouden. En dat het ook de basis biedt om verder het gesprek te voeren.
0: We hoorden Jesse Klaver van Pro toch heel duidelijk zeggen van, ja, wordt nu tijd voordat je kiest. En dat gebeurde ook...
1: Joost Eerdmans, Joost Eerdmans, 21, die ook zei, kabinet, kies nou welke kant je op wil. Coalitie, kies nou welke kant je op wil. Wij moesten bij het voorbereiden denken aan het beeld van een T-splitsing. U wandelt met z'n drieën op de weg en er komt een T-splitsing aan. U weet één ding, als u doorloopt, dan valt u in de afgrond.
4: Ik moest meer denken aan een kruispunt.
1: Aan een kruispunt.
4: Dat je ook gewoon rechtdoor kunt gaan.
2: En Mirjam Bikker zei dat eigenlijk heel goed. Die zei volgens mij vorige week van, ja, als je naar links kijkt en dan weer naar rechts en dan weer naar links en dan weer naar rechts, ja, dan kom je niet verder. Dan kun je niet oversteken. En dan, ja, ze zei volgens mij ook letterlijk, iedereen heeft het over links of rechts, maar ik wil vooral vooruit. Nou, dat vond ik eigenlijk een mooie oproep. Ja. En ik hoop dat ook anderen die alleen maar over links of rechts praten, daar ook naar luisteren.
0: Ja, maar goed, wij zitten nou even met het gevoel van de T-splitsing waar we niet vanaf komen. Als je dan doorgaat, raak je in ons gevoel op zijn minst in de afgrond of in de berm.
3: Maar doet dat niet een beetje onrecht aan het debat? Volgens mij moet je op een gegeven moment kiezen, maar dat moet je via de lijn van de inhoud doen. En onderhandelen doe je niet via camera's of microfoons. Dus dat begint pas als partijen aangeven dat ze bereid zijn aan tafel te komen. En dan vindt het gesprek plaats. En partijen, de inzet die zij plegen via de camera of via de microfoon is altijd 100%. Dat snap ik ook. Moeten ze ook vooral doen.
0: Ja. Juist die twee partijen, die zeiden, ja, we zijn aan tafel geweest, maar we zijn er als het ware weer van weggeduwd.
3: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Kijk, het kabinet,
0: hoe ging het dan?
3: Nou ja, ik zat er zelf niet bij, maar wat ik ervan weet is, het kabinet heeft alle partijen gevraagd en ook gevraagd naar de wensen. Die zijn geïnventariseerd. En nee, daar heeft niet een diepgravende onderhandeling plaatsgevonden, maar daar was ook de tijd nog niet voor. Het kabinet heeft nu een eerste handreiking neergelegd, waarin er wel degelijk allerlei wensen van de oppositie in zitten, van links, rechts, midden. Je kunt het bijna nazoeken welke partij dat heeft ingebracht. Dus ik vind dat ook goed. Een minderheidscoalitie moet, ja, gewoon willen luisteren naar de oppositie. Ook partijen die misschien niet meekrijgt met een deal. Dan nog moet je, denk ik, kijken, kun je partijen breed ter wille zijn. En nu, komende weken, gaat die onderhandeling dan met partijen plaatsvinden. Maar ik vind het ook te zwart-wit om te zeggen dat je maar met een beperkt aantal partijen één deal kan sluiten. Want je kunt ook zeggen, er komt een begrotingsdeal, maar er komen nog losse afspraken met andere oppositiepartijen. Want een discussie over box 3 bijvoorbeeld, ja, die is ook nog niet beslecht, zeg maar. Dus ik vind het, wordt nu de taak voor het kabinet om gewoon de komende weken weer met iedereen in gesprek te raken. Dan ga je achter de schermen horen wat partijen bereid zijn te geven.
1: Maar het is natuurlijk niet zo, meneer Bontebal, meneer Brekelmans en meneer Paternotte, dat er helemaal niks gebeurd is de afgelopen weken. Er zijn duidelijk, ook door de oppositiepartijen, is er stelling betrokken, namelijk... Klaver zegt, prima als je met Jaar 21 en de SGP verder wil, maar dan haken wij af. Eertmans zegt, prima als je met Pro verder wil, maar dan zonder ons. Dus kies, coalitie. Dat is de oproep die zij steeds maar doen. En wat is dan uw antwoord?
3: Ja, ik vind dus dat zij ons die keuze voorleggen. De keuze moet gaan via de lijn van de inhoud. En het een stelling betrekken is in de politiek niet zo moeilijk. Maar uit een stelling komen en vervolgens onderhandelen... en zoveel mogelijk binnenhalen waarvan jij denkt dat dat goed voor Nederland is... dat is volgens mij je taak als politicus. Dus kom aan tafel, praat over de inhoud, dan gaan we zien hoe ver we komen. En volgens mij is dit... Deze miljoenennota is gewoon een duidelijke handreiking. We moeten ook niet doen alsof hier niks in staat. Op sociale zekerheid zijn er gewoon hele grote bewegingen gemaakt. En andere delen van de polder erkennen dat ook gewoon. Dus laten we niet doen alsof het niks is.
1: Maar het is nog niet genoeg.
2: Het is natuurlijk geen televisieprogramma, een soort The Bachelor... waarbij je maar één iemand kan kiezen. Hè? Het gaat erom dat we een brede meerderheid nodig hebben. Want met Pro of met Jaar 21 alleen... heb je allebei geen meerderheid in de Eerste Kamer. En daar moet die begroting straks wel doorheen. Je hebt sowieso meer partijen nodig. Dus je kunt het niet zo simpel maken. En voor de zomer hadden we op een gegeven moment die oorlog in Iran die begon. Energieprijzen onder druk. Nou, dan wilden we dat gaan oplossen. Daar wilden we dingen aan doen. Uiteindelijk hebben we met Pro en Ja 21 en de ChristenUnie en andere partijen afspraken kunnen maken. Over een hogere reiskostenvergoeding. Over het isoleren van woningen. Ja, dat was een brede samenwerking. Dus
1: maar
2: als
1: er was
2: toen,
1: één klein verschil. Eén klein verschil. Over de hervorming in de sociale zekerheid zijn de oppositiepartijen zeer verdeeld. Over de tegemoetkoming in de energieprijzen. Daar vond iedereen.
2: Maar ook toen
1: daar
2: waren
1: zag
2: er toen waren echt,
1: kanten aan.
2: Ook toen waren er echt meningsverschillen. En kijk, volgens mij moeten mensen ook de troonrede nog een beetje laten bezinken. De koning deed volgens mij een heel duidelijke oproep. Die Hollandse traditie van samenwerking gaat niet over de helft plus één, de kleinst denkbare meerderheid. Nee, die gaat over hoe kun je de brug slaan, over je eigen schaduw heen stappen.
1: Meneer Brekelmans, over bruggen, kruispunten, uiteindelijk wilt u rechtdoor. Maar met wie dan?
4: Nou, met partijen die bereid zijn om zich constructief op te stellen en uiteindelijk de begrotingen en het belastingplan aan de meerderheid helpen.
1: Dat zijn Jaar 21, dat zijn de SGP, de BBB, Pro, Volt. Ik vergeet er vast eentje, Marcus Ouwer. En de ChristenUnie, 50PLUS, die willen allemaal meehelpen. Maar die zeggen wel, ja, wij gaan dat niet zomaar doen. Wij hebben onze eisen. Dus aan welke eisen wilt u dan tegemoetkomen om ervoor te zorgen dat u die brug overgaat en dat kruispunt maar oversteekt?
4: Nou ja, dat gaan we de komende weken gaan we dat zien. Het is niet dat ik daar nu zo één heel simpel antwoord op heb. Maar kijk, ik heb wel echt verschillen tussen oppositiepartijen gezien. Er zijn sommigen geweest die hebben gezegd van nou, ik wil iets doen. Bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen. Of ik wil iets doen tegen armoede. En daar wil ik een x-bedrag voor. Vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt alle hervormingen moeten van tafel. Dan pas ga ik überhaupt in gesprek. By the way, dan mag je ook nog eens niet met andere partijen praten. Vind ik een iets minder constructieve houding. Dus ik hoop dat... Ik snap heel goed, dus nu net is de miljoenennota gepresenteerd. We gaan nu de APB tegemoet. Partijen zullen natuurlijk ook aangeven, oppositiepartijen, waar ze staan. Maar ik verwacht ook op basis van de houding in de afgelopen maanden... dat uiteindelijk ook veel partijen ook wel zien... we moeten gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen ook om dit land vooruit te helpen. En dat het dan ook richting de begrotingen mogelijk moet zijn om tot meerderheden te komen.
0: Meneer Bontebal, we zijn een halfjaartje onderweg, hè, met de minderheidscoalitie.
3: Hoe vindt u zelf dat het gaat? Was dat de vraag?
0: Ik heb nog geen vraag gesteld, maar als nee. u zelf stelt... dan moet u hem ook maar gaan beantwoorden.
3: Ja, ik geloof nog steeds dat de minderheidscoalitie kan werken. En dat gaat werken als alle hoofdrolspelers willen dat het werkt. Ja. En
0: maar daar hoor ik toch uit dat het tegenvalt hoe het tot nu toe gaat.
3: Nou, ik ga daar niet omheen draaien. Het gaat nog niet vlekkeloos, nee.
0: En dus, waar komt dat nou door?
3: Omdat het moeilijk is. Omdat wij twee keer elke keer een onderhandeling moeten doen. Dus op het moment dat je het met z'n drieën eens bent, ben je niet klaar. Dan begint ronde nummer twee. En dat maakt het dus twee keer zo ingewikkeld. Ja. Dus het is twee keer zo moeilijk als normaal. Maar wat ik steeds gezegd heb, is dat ik echt geloof dat de minderheidscoalitie kan ook iets van de andere cultuur... teweeg brengen, maar cultuurverandering is heel lastig.
0: Ja, dat is
3: nog niet, maar dat is, als iets moeilijk is te veranderen, is het cultuur.
0: Ja, maar
3: ook in een bedrijf, dan ben je dat duurt soms jaren.
0: Ja, maar die tijd wordt er niet gegund waarschijnlijk.
3: Nee, ik heb pas ook gezegd, het gaat over 6, 7, 8 hoofdrolspelers. Als die met elkaar zeggen, wij willen gewoon Nederland verder helpen... en we hebben geen zin in verkiezingen en we willen constructief zijn, dan kan dat. Dus laten we de opgave ook niet zo ingewikkeld maken. Als de wil er bij een aantal mensen is, dan komt het goed.
1: De vraag is wel, je kunt natuurlijk zeggen, oppositiepartijen hebben een verantwoordelijkheid, want die moeten ook mee, die moeten luisteren naar de koning en die moeten ook het hoofd buigen voor de mening van de ander. Maar de vraag is ook, wat vraagt dit van een coalitiepartij? Wat vraagt het van de grootste coalitiepartij? Meneer Paternotte, dat is uw partij, D66. Wat vraagt het van de houding van een coalitiepartij om dit vlot te trekken?
2: Nou, ik denk wat we de afgelopen week hebben gezien. We hebben met z'n drieën 66 zetels. Het maakt niet zo uit hoe de verhouding in de coalitie zit. We hebben met z'n drieën de opdracht om bruggen te slaan. Ja, en je hebt volgens mij nooit eerder gezien dat er oppositiepartijen al in augustus mogen meepraten over de begroting. Dat is gewoon niet eerder gebeurd in Nederland. En dat ze vervolgens, nou, werd geloof ik een liefdesbrief genoemd. Ja. Dat ze een hele lijst konden zien met van, kijk, dit hebben jullie op tafel gelegd. En daar hebben we naar geluisterd. En hebben we de begroting flink op vertimmerd. Er is ook nog nooit zoveel gebeurd.
1: En dat zij dan zeggen van, ja, dat heb je wel gedaan, maar dat is nog niet genoeg. Want wij willen gewoon echt die hervorming helemaal van tafel. En Jan Struijs met zijn gordelroosvaccinatie, die zei, ja, de leeftijdsbeperkingen, dat vind ik nog niet acceptabel.
2: Nou, ik hoorde hem daar gisteravond behoorlijk positief over op tv. En kijk, als ze nou nu al eens helemaal tevreden zouden zijn en zouden zeggen, we hebben alleen maar vlaggen, complimenten, slingers en confetti. Ja, dat zou ook saai zijn voor uw werk. Dan is er ook te weinig spanning rondom zo'n algemene beschouwing. Hè? Tuurlijk is die er. Alleen we hebben laten zien als coalitie dat we ook een flinke beweging kunnen maken. Dat we die hand kunnen uitrekken. En als nodig is, rekken we nog wat verder uit. En ik hoop wel dat die een keer wordt aangepakt.
1: Meneer Brekelmans, u had het net over partijen die constructief zijn, partijen die wat minder constructief zijn, omdat ze wat hoge eisen stellen aan de onderhandelingen. Kan het zonder pro?
4: In principe wel, ja.
1: U heeft eerder gezegd, met ja 21 en de SGP in de Eerste Kamer haal je de meerderheid nog niet. Nou, dat is een beetje afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen ook in maart volgend jaar. Maar hoe ziet u dat dan voor zich?
4: Het hangt er ook daar weer vanaf hoe partijen zich opstellen. En ik snap best als je zo de partijen afloopt dat de ene begroting lastiger ligt dan de ander. Maar er zijn verschillende meerderheden zijn er mogelijk.
1: Klaver heeft gezegd, op deze manier ga ik de begroting sociale zaken niet steunen.
4: Dat kan. Ze hebben ook asielmaatregelen niet gesteund die wel een meerderheid hebben gehaald. Dus dat, weet je, er zijn verschillende meerderheden zijn er mogelijk.
0: Meneer Paternotte, mag je in deze situatie waarin iedereen nog een beetje zoekend is, misschien iets meer sturing verwachten van een premier?
2: Nou, volgens mij heeft de premier een heel duidelijke sturing gegeven aan een begroting die flink vertimmerd is met allemaal wensen van de oppositie. En dat is wat je als leider van een minderheidskabinet ook te doen staat natuurlijk.
0: Wat denkt u dat Rutte in deze fase gedaan had?
2: Nou, waarschijnlijk enorm breed lachen en Donald Trump bellen en daar een goed gesprek mee voeren. Nee, ik weet niet precies waar u op doelt, maar
0: het is wel een andere, misschien een andere manier van politiek voeren. Die had misschien met zijn vuist op tafel geslagen en zeggen, en nu gaan we echt stappen maken.
2: Nou, misschien is dat ook wel gebeurd. Daar zijn we niet altijd bij. Maar ik denk ook dat het goed is als een premier ook heel verbindend is. En ook oog heeft voor de belangen van en de coalitiepartij en de oppositiepartij en vooral van Nederland. Want het ging in die troonrede vandaag over grote doorbraken. Dat is de opdracht die we met elkaar hebben. De politiek heeft in Nederland al zo lang gepraat over migratie zonder echte maatregelen te nemen. Gepraat over die woningbouw, terwijl je ondertussen steeds minder betaalbare huizen had. Dat willen we omdraaien. Dat zijn we nu aan het omdraaien. We zien dat ook bijvoorbeeld de instroom van asielzoekers een stukje aan het dalen is. We zien dat volgend jaar veel meer huizen gebouwd worden. Zodra mensen dat merken, kunnen we ook dat vertrouwen in de politiek weer terugkrijgen.
1: Ik heb begrepen dat dat een van de redenen is waarom het uiteindelijk half augustus gelukt is met de begrotingsbespreking. Omdat u, meneer Bontebal, en u, meneer Brekelmans, heb ik voor u volgens mij allebei horen zeggen, dit kabinet laten vallen was geen optie. Dan zou het hele land vol hebben gestaan met mensen die zeggen, jongens, zijn jullie nu helemaal akelige woorden volgen. Ga eens aan het werk en doe eens iets. Klopt dat? Is dat inderdaad een van de overwegingen geweest van meneer Brekelmans? Ik heb het volgens mij letterlijk horen zeggen bij de start van het parlementaire jaar in het perscentrum Nieuwspoort. Dat
3: een
1: u zei.
3: Een van de lezingen die je hebt gegeven.
1: Ja, een van de lezingen die u hebt gegeven. Ja. Nee, het was geen optie.
4: Ja, dat klopt. Kijk, ik zit nu en volgens mij Henry ook ongeveer 5,5 jaar in de politiek. Of dit is mijn zesde Prinsjesdag. En in die tijd hebben we al 3 keer verkiezingen gehad. En dan, als we nu weer verkiezingen zouden hebben, dan is de kans dat je weer met net een andere zetelverdeling, maar weer met vergelijkbare partijen aan tafel zit, die is hartstikke groot. En je loopt dan weer vertraging op en de onderliggende problemen worden niet opgelost. Dus ondanks dat het politiek speelveld heel ingewikkeld is vanwege de versnippering in beide kamers, zijn het wel 3 partijen die alle 3 hebben gezegd, we willen een aantal dingen die we al jaren met ons meeslepen, die willen we nou eindelijk eens aanpakken. En ook gezamenlijk dat doen, ook al is dat inderdaad in de minderheidscoalitie ingewikkeld.
0: Ja, dus met elkaar stoppen, wilt u de kosten van alles voorkomen? Dat is het slechtste scenario.
3: Nooit ten koste van alles. Ik denk dat als je deze vraag zou stellen aan deze drie partijen... is dat ze nooit alle drie tegelijkertijd zullen zeggen... ten koste van alles nooit. Maar er was bij de onderhandeling, waar het natuurlijk wel degelijk af en toe spannend was... was er bij alle drie de zeer ferme overtuiging... dat wij het niet konden maken om dit kabinet tegen de muur aan te rijden. En dat wilden we ook niet. En daarom duurde het lang en zijn we altijd blijven praten. Maar er was wel heel duidelijk de overtuiging... het is aan ons om in ieder geval het politieke midden overeind te houden... En ervoor te zorgen dat we gewoon gaan leveren. Want we hebben er allemaal belang bij dat dat gebeurt.
1: Want meneer Paternotte zegt dat ook iets over de bestuurbaarheid van het land. Dat dit een soort van de laatste kans is voor het politieke midden... om te laten zien dat het politieke midden het wel degelijk kan.
2: Nou, dat werd ook al over het kabinet Rutte 4 gezegd. Dus kijk, ik ben nooit zo heel erg van dat soort grote statements. Ik denk gewoon, wat is de klus die we met elkaar te klaren hebben? En het is klip en klaar dat na twee kabinetten die zijn gevallen... Een paar jaar waarin de politiek vooral in rondjes draaide... en je elke week weer nieuwe ophef en geruzie had... Dat wij met elkaar zeiden van, nou, dat gaan we anders doen. We gaan echt die doorbraken leveren. We gaan heel erg sturen op resultaten. En natuurlijk, dat kost af en toe even tijd. En het zal echt niet altijd makkelijk zijn. En we zijn drie verschillende partijen. En we hebben er nog 14 anderen in die Tweede Kamer. Maar we gaan geen ochtend opstaan met het idee dat het niet zou kunnen... Want het kan wel. En dat hebben we ook al laten zien met de woningbouw, met migratie, met een energiepakket. En ik weet zeker dat het dit najaar ook gaat lukken.
1: Dan is toch de vraag, de komende dagen wordt natuurlijk in de Tweede Kamer de liefdesbrief van de oppositie behandeld en besproken. En wordt er gekeken of die liefdesbrief een beetje aankomt eigenlijk en of ze daar open voor staan. Maar hoe zit het met de liefde tussen jullie drieën, meneer Brekelmans?
3: Ja, meneer Brekelmans. Ja,
4: nu wordt het wel heel intiem ineens.
2: Ja. Dat jullie vragen aan Rummer.
4: Andere
0: twee vragen wordt ook nog.
4: Okay. Ik zit niet van niks in het midden natuurlijk om deze heren weer bij elkaar te brengen. Nee, volgens mij is de onderlinge samenwerking tussen deze drie is echt prima.
0: Maar het woord liefde neemt u niet in de mond, valt mij op.
4: Nee, die bewaar ik voor mijn partner en mijn kinderen.
0: Wat is er, meneer Paternotte? Ik heb toch toch vragen.
2: Ja, dus ik vind liefde ook best een hoge lat.
0: Dat vind ik een goede opmerking.
2: Ik zit hier met veel vrolijkheid met deze twee heren. In liefde. Kijk, Henry Bontebal heeft wel eens piano voor me gespeeld. Maar ook dan ben ik ook nog niet meteen in katzwijn.
0: Dan bent u niet meer de enige voor wie die speelt, hè, inmiddels. Denk ik.
2: Nou, nee, dat is zeker waar. Ja. Wat dat betreft is hij... dan kan hij beter zelf omschrijven.
1: Laat ik toch de pret nog even een beetje bederven door te vragen naar de komende dagen. Want... dat worden belangrijke dagen, de algemene beschouwingen. Verwacht u aan het eind van de rit, meneer Bontebal, donderdagavond bij de stemmingen, dat we dan weten wat er nou precies overblijft van alles wat de koning heeft voorgelezen vanmiddag?
3: Wat ik hoop, misschien zit daar een verschil in tussen wat je hoopt en wat je verwacht. Kijk, wat ik hoop is dat er wel duidelijk wordt welke partijen aan de kant willen staan van de partijen die constructief zijn. En ik hoop ook dat het lukt vanuit het kabinet en vanuit de coalitiepartij om te laten zien dat er met ons te praten valt. En dan ga je denk ik in de Kamer niet een scheidslijn zo zien tussen mensen die wel of niet van Nederland houden of tussen links of rechts. Maar de scheidslijn zal zijn wie wil er echt iets moois van maken, wie wil verder met Nederland en wie zit vooral in de politiek om met zichzelf bezig te zijn. Dat is de scheidslijn en ik wil met alle partijen die constructief zijn, wil ik verder praten.
1: Dus meneer Brekelmans, aan het eind van donderdagavond bij de stemmingen... is dan al, meneer Bontebal hoopt het, wat denkt u?
4: Ik denk dat, omdat nu net de plannen van het kabinet zijn gepresenteerd... verwacht ik eerlijk gezegd dat de komende twee dagen... partijen zich vooral nog zullen positioneren, zullen laten zien waar ze staan. Maar ik ben het met Henri eens dat ik hoop dat als je daar een beetje met de oogharen doorheen kijkt... dat je wel ziet welke partijen zich... constructief genoeg opstellen. Mm-hmm. En dan het echte inhoudelijke gesprek over welke miljoenen zijn er dan nodig, welke maatregelen zijn er nodig, dat zal in aanloop naar de diverse begrotingen en naar het belastingplan zijn. Maar ik denk dat je ook vooral in de bewoordingen, de toon, de houding zult zien hoe constructief partijen zich opstellen. Voor de mensen die de politiek niet helemaal van minuut tot minuut volgen, donderdag is er niet een eindstemming over de begroting. De echte stemmingen die zijn pas later in het jaar.
1: Half november in de eerste.
4: Dus het is nu vooral ook voor partijen om aan te geven hoe staan we er, hoe kijken we ernaar, hoe positioneren we ons. En hopelijk is dan de afdronk niet, het is in Den Haag één grote chaos, maar er is voldoende basis om verder te werken.
1: Meneer Paternotte, u bent de leider van de grootste coalitiepartij. U krijgt als eerste het woord van de coalitiepartijen. Hoe lastig gaat u het krijgen?
2: Dat
1: schaal van 0 tot 10?
2: Nou, ik ben vooral heel benieuwd. Maar ja, lastig. Ik denk dat het ook voor mij een mooie kans is om te vertellen ook waar mijn partij voor staat. Hoe wij ook kijken naar het voorstel van het kabinet. En dat zal inderdaad af en toe onderbroken worden met een vraag hier en daar. stel ik me zomaar voor.
3: Ja.
2: Hey, Sofie Hermans heeft als fractieleider van de grootste partij er wel eens bijna 4 uur non-stop gestaan.
1: Zeker.
2: Ik denk niet dat ik dat record ga verbreken.
3: Je kan vrij langdradig zijn af en toe. Dus ik denk dat je wel richting die 4 uur gaat komen.
2: Kijk, je ziet hier hoe lief wij voor elkaar zijn. Ja. En dit gaat helemaal lukken.
0: Ja. Het is, we hebben overigens, wij kwamen natuurlijk met de beeldspraak van de T-splitsing. Je moet uiteindelijk naar links of naar rechts. Maar ik heb steeds meer het gevoel, na aanleiding van dit gesprek, dat jullie met z'n drieën op een soort rotonde zitten. Dankjewel voor jullie komst.
3: Graag gedaan.

0: Het was een opvallend ingetogen Bouwe Bob en hij zong Note to Self.
1: Patrick Nederkoorn.
0: En dit is nou echt een uitgelezen dag om Patrick Nederkoorn met een column hier aan tafel te hebben.
2: Dankjewel, Wilfried. Het was aanvankelijk de bedoeling dat Prinsjesdag dit jaar zou plaatsvinden op het volledig gerenoveerde Binnenhof, maar die planning is net niet gehaald. Het wordt nu waarschijnlijk 2031, tenminste.
3: Het is alleen te hopen dat we niet weer een of andere poort ergens onder de grond vinden.
2: Ja, want er worden inderdaad de hele tijd archeologische pareltjes ontdekt, zoals de allereerste Nederlandse padelbaan uit 1500. Die is serieus gevonden. Het schijnt dat Philips de Schone en Willem van Oranje daar nog een balletje hebben geslagen. En omdat het publiek dan altijd onder een leien afdakje toekeek, wordt gezegd dat daar het gezegde het gaat van een leien dakje vandaan komt. Nou ja, dat vind ik op zichzelf al goud waard. En dat op de plek waar een bouwproject 5 jaar vertraagd is en 2 miljard euro meer kost, dat uitgerekend daar de uitdrukking het gaat van een leien dakje is ontstaan, dat doet wat mij betreft al die overschrijdingen al teniet. Waar ik alleen wel van schrok was dit.
4: Ik heb begrepen dat zowel, nou ja, eigenlijk alle bewoners, alle instanties gegroeid zijn. Dus we kunnen ook niet meer terug in het formaat van 2015. Dat past niet meer.
2: Wacht even, dus als het Binnenhof straks weer open gaat, dan is het te klein. En niet alleen omdat er op de rechterflank zo ongeveer elk kwartaal een nieuwe politieke partij wordt opgericht. Ik bedoel, als die trend zich doorzet, hebben we in 2031 waarschijnlijk 41 radicaal rechtse partijen. Maar goed, de Haagse wethouder Richard de Mos die weet vast nog wel een zalencentrumpje waar we die onder kunnen brengen. Nee, het gaat erom dat er besloten is, zoals het Binnenhof in 2015 was, zo moet het straks weer zijn. Met andere woorden, er is niet nagedacht over de vraag of we misschien met de tijd de democratie ook moeten verbouwen. Terwijl de koning vandaag nog in de troonrede zei dat democratie onderhoud nodig heeft. En
5: democratie is geen platte rekensom.
2: Precies. Je moet je toch afvragen hoe we om moeten gaan met versplintering, met digitalisering, met partijen die profileren belangrijker vinden dan samenwerken, en met kiezers zonder vertrouwen, begrip of geduld. En ook wat dat betekent voor het gebouw waarin onze democratie huist. Maar als dat allemaal niet is overwogen, is het dan geen beter idee om dat Binnenhof gewoon vanaf morgen weer open te gooien? Als een soort Sagrada Familia die nooit afkomt, waar we juist tussen de stijgers en lekkages door politiek bedrijven. Zodat politici de hele tijd denken, zo, er moet nog een hoop gebeuren. Zullen we anders samen een oplossing bedenken? Hup, de schouders eronder. En waar ontevreden kiezers zien hoe complex de politiek eigenlijk is. Dat zie ik voor me. Het Binnenhof als een iconische plek waar je je meteen realiseert dat democratie nooit van een leien dakje gaat.

0: Je moet het maar durven, een nummer wat bekend is geworden door de Beatles. Norwegian Wood, gezongen door Heather Nova. Sukarno was de eerste president van Indonesië. Een held voor de een, misschien ook wel een schurk volgens de ander. Wie was hij nou echt? Was het nou een vrijheidsstrijder of een humanist? Of misschien toch een dictator? Het antwoord op die vraag wordt onderzocht in de nieuwe voorstelling Sukarno van het Nationale Theater. Bo Tarnskene en Esther Scheldwacht spelen de oude en de jonge Sukarno op toneel. En zijn allebei hier in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Bo, met jou te beginnen. Wie was Sukarno? Misschien al een hele lastige vraag, of niet?
1: Ja, hij was heel veel. En heel veel verschillende dingen. En hij was alles tegelijk. Inderdaad, wat je net zei. Een vrijheidsstrijder, een held van het anticolonialisme. Een dictator, een humanist. Een womanizer, een feminist. Hij was en van alles.
0: Ja, maar nou geef je hem allerlei stempels. En dat is bijna niet te combineren in één mens. Misschien heb je zelf wel een voorkeur in één van de 10 dingen die je net genoemd hebt.
1: Nee, het interessante is juist dat we het steeds moeilijker vinden om te accepteren dat iemand totaal verschillende dingen tegelijk kan zijn. Of dat iets of een geschiedenis tegenstrijdigheden kan bevatten. Maar die man die laat het zien dat dat wel mogelijk is.
0: Ja, en Esther, voeg jij je bij het woord van Bo zeggen, ja, ik kan ook geen keuze maken. Hij is het allemaal?
2: Nou, gelukkig spelen wij allebei een versie van Sukarno. Dus Bo doet de jonge, neemt de jongen voor zijn rekening van 28 jaar. En ik de oude, die vlak voordat hij gaat vallen, voordat hij weg moet, zeg maar, uit zijn paleis uit moet. Suharto staat al op de deur te kloppen.
0: Ja, zijn opvolger, zou ik maar zeggen. Hè?
2: Ja, zijn opvolger. Ja,
0: is dat en, eind halfwege jaren 60?
2: 67. Ja. Nee, in theorie, je kan niet alles tegelijk spelen. Maar het is wel verrukkelijk dat iemand zo veelzijdig is. En wat ik vooral heel leuk vind, is dat het een heel levendig persoon is die eigenlijk veel harder ging dan dat hij kon, bij wijze van spreken. Dat vind ik leuk om te spelen. En ook altijd een soort, altijd op zoek is naar waar is het leven? Of waar is hij zegt ook, ik verveel me snel. Ik ben snel afgeleid. En dat zijn goede ingrediënten voor een acteur om te voeden.
0: Ja, maar goed, als iemand 3 lagen heeft en je moet die alle 3 spelen, is al heel wat. Maar jij noemde net een stuk of 10.
1: Ja, nee, zeker. Maar het is ook niet zozeer dat wij heel erg een oordeel laten zien. We spelen de mens in al zijn verschillende tegenstrijdige facetten. En volgens mij geven wij het publiek heel veel ruimte om zelf een eindoordeel te vormen. En we doen het wel met heel veel empathie, maar we kijken niet weg voor zijn zwaktes, zijn kwade kanten. Maar ook zeker niet voor zijn heldendaden. En de enorme invloed die hij had op Indonesië en dus ook op Nederland. En het is toch wel bizar hoe weinig mensen dat nog weten, hoe invloedrijk die man was. Misschien wel de meest invloedrijke Nederlands onderdaan van de vorige eeuw. Want hij was gewoon, dat vergeet mensen, maar hij was een Nederlands onderdaan tot 1945.
0: Ja, ergens in een soort reclameachtig filmpje die je maken, wordt er zelfs even gezegd, hij was groter dan Fortuyn en Cruijff. Ik weet niet wie van jullie dat zei, maar dat hoorde ik.
1: Nou ja, als je objectief kijkt naar wat hij heeft veroorzaakt, absoluut.
0: Ja. Zullen we even naar zijn stem luisteren? We hebben een fragmentje van hem.

0: Ja.
1: Ja, die natuurlijk ook. Ja, mijn vader is een Indo. Dus ik herken heel erg het timbre. Of dat.
0: Ja, en jouw moeder, die leeft. Ik weet niet of je vader nog leeft.
1: Nee, mijn vader is vorig jaar overleden.
0: Je moeder leeft nog, die is 90.
1: Die is 90, ja.
0: En die is Indisch?
1: Ja, allebei.
0: Ja. En bespreek je met haar wat je gaat doen in deze voorstelling? Heb je er veel aan?
1: Heb ik er veel aan? Ik vertel het zeker. Ze is ook komen kijken naar een preview die we hadden op het Jalan Jalan Festival in Den Haag. En dat vond ze, daar klapte ze een beetje van dicht. Wist ze niet zo goed wat ze ermee moest. Maar ze komt wel. En dan komt ze later er ook wel weer op terug. En wat ik heel erg merk is dat zij worstelt met dat ze in haar jeugd zat ze in dat. Zij is gewoon opgegroeid in het koloniale systeem. Maar heeft dat zelf als zodanig niet. Zij heeft dat zelf niet als iets fouts ervaren. Zij heeft een mooie jeugd gehad.
0: Ja.
1: Dus dat is ingewikkeld voor haar.
0: Ja, maar het geldt natuurlijk voor veel mensen
1: zeker
0: die daar gewoond hebben en uiteindelijk in Nederland zijn komen te wonen. Die hebben allemaal.
1: Ja
0: het is misschien wat cliché, maar toch een soort weemoedig idee bij hoe het daar was.
1: Nou ja, ze was ook puber toen ze naar Nederland kwam. Maar ze begrijpt inmiddels donders goed. Dus ze kan dan ineens tegen mij zeggen: ja, maar ook logisch, hè? Want ja, eigenlijk was hun land afgepakt. En dat komt er dan zo ineens tussen de soep en de patatten, komt dat er zo doorheen.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik wel ontroerend, dat zo is, ja.
0: Ja. Bo, jij hebt deze voorstelling geschreven. Heb jij ook je eigen persoonlijke fascinatie gebruikt met het schrijven van deze voorstelling? En wat is dat dan?
2: Ja, tuurlijk. Het is... Als je aan zoiets begint, je weet nog niet zo goed waarom je iets wil maken als je ermee begint. Maar door me in hem te verdiepen zag ik hoe fascinerend en veelzijdig en belangrijk die man is geweest. En hoe ontzettend grappig ook eigenlijk. En stout. En hoe heftig die hele geschiedenis was. En hoeveel verdriet die geschiedenis ook nog steeds veroorzaakt bij mensen. Als je de naam Sukarno noemt. Ja, het is nog steeds voor de ene is een held, voor de ander roept het heel veel emoties op van gedwongen afscheid van die plek.
0: En hoe is dat bij jou in de familie dan?
2: Nou, toevallig, mijn familie anders dan in de familie van Esther. Mijn opa is Sumatra geboren, Indisch. En die heeft met Sukarno samen gestudeerd. En die waren zelfs bevriend in Bandung. Waren allebei civiel ingenieur, architect. En Sukarno heeft tegen hem gezegd: hey, je hoeft niet weg, hè? Ook al ben je Nederlands staatsburger officieel. Je hoeft niet weg, je kunt ook hier blijven. Me helpen mijn land op te bouwen. Dus dat vond ik ook mooi aan Sukarno. Hij was een groot vijander van het Nederlands kolonialisme en het imperialisme. Maar hij heeft altijd geweigerd om de Nederlander te haten. Om de mensen te haten. Daar is hij altijd tegen geweest. En daarin vind ik hem een humanist en daarin ontroert hij mij ook. Maar ja, nogmaals, het is al benoemd, maar op het eind van zijn leven is hij toch een beetje van het padje geraakt. Werd het een soort kingleer die doordraaide van de macht en toch veranderde in datgene wat hij als jonge man wilde bestrijden. Ja.
0: En wat is zijn status in Nederland eigenlijk?
2: Nu? Nou, dat hangt echt af van wie je het vraagt. Als je het vraagt aan iemand van bijeen, dan is het een antikoloniale held. Als je het vraagt aan iemand, een telegraaflezer, dan is het een dictator. En het is allebei waar.
0: Lekker absoluut.
2: Maar het is allebei waar. Hij is het allemaal. Hij is, en dat maakt het ook interessant voor theater, om dat allemaal tegelijkertijd te laten zien.
1: Ja. Maar ook veel schaamte bij mensen, omdat ze te weinig van hem weten. Dat ze denken, wie was dat ook alweer? En daar geven wij dan een fijn antwoord op.
0: Dan moet ik naar die voorstelling. Ik steek mijn vinger op. Want ja, ik heb er ook niet meer in verdiept, denk ik, na mijn lagere middelbare school of zo. En mij staat altijd dat, ja, het is heel onbelangrijk misschien, maar ik zag het in de voorstelling bij je repetitie ook in beeld van met dat magnifieke hoedje.
2: Ja, ja.
0: Wat hem altijd heel erg markant maakte op postzegels en op foto's.
2: Ja,
0: zegt dat iets, dat hoedje, of is het gewoon een hoedje?
2: Dat is ook een dubbel verhaal. Hij zet het op een gegeven moment op, want het was de pet van de gewone man. het gewone volk. En daar wilde hij zich mee verbinden en laten zien dat hij

0: ook zo was. Dus ging hij dat dragen. Maar de mensen om hem heen die zeiden, nee, hij is gewoon kaal aan het worden. Daarom draagt hij dat petje. Maar het was ook deel van zijn streven om heel belangrijk, in deze tijd ook heel erg, zijn volk zelfrespect te geven. De Indonesiër gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te geven. En daar gaat de voorstelling ook over hoe belangrijk dat is voor een democratie, dat een volk zelfrespect heeft. En hoe gevaarlijk het is als dat zelfrespect er niet is, achter welke enge mensen je dan gaat aanlopen. En hoe eng het is als je te veel zelfrespect hebt.
1: Ja, ook dat. Ja.
2: Hij was ook een theatrale figuur, hè, om te zien. Maar was die, hoe zit dat, Esther?
1: Hoe zit dat? Nou, ja, ik zou zeggen levendig, heel charismatisch. Hij speelde al heel in zijn studententijd speelde die. Hij schreef toneelstukken, hij speelde toneel. Hij hield er heel erg
2: van. Nederlandse literatuur.
1: Hield heel erg van de Nederlandse literatuur.
2: Eline Veren las ik.
1: Ja, hè, speelde zelf vrouwenrollen. Het liefst.
2: Wauw, dat is wel weer bijzonder.
1: Zeker. En op een gegeven moment ging hij, nam hij van zijn eigenlijk leermeester nam hij het over. Die werd ziek en hij sprak een menigte toe en ontdekte toen zijn enorme talent voor spreken en hoe die mensen aan zich kon binden. En ja, het was een heel charismatisch persoon. Dus zeker niet de ene. Hij had Hatta en Shahrir naast zich. Die enorm belangrijk zijn geweest. En ook heel sturend in die hele soevereiniteitsoverdrachtverklaring. Maar hij was het gezicht. Hij was de man.
2: Ja. Je speelde de oude en de jonge. Wisten jullie je af op toneel? Of is de een voortdurend de jonge en de ander de...
0: Ja, ik speel eigenlijk de jongen van 1929 tot 1945. Dus tot eigenlijk tot en met de onafhankelijkheidsverklaring, de Bersiap en het begin van de koloniale oorlog.
2: Ja.
0: En dan maak ik een sprong in de tijd eigenlijk.
2: En dan doet Esther de
0: laatste uren van zijn
2: presidentschap. En praten oud en jong met elkaar?
1: Er zit een moment van treffen in. Er zit een moment van dat we even samenkomen. En sowieso, we hebben wel contact. Want Bo is wel aanwezig als mijn deel begint, zou ik maar zeggen.
2: Ja. Nou, de voorstelling Sukarno gaat in ieder geval een soort van in première toch al? Aanstaande vrijdag is dat première?
1: Try-out.
2: Try-out, oké. Okay. Ja. Vanaf 22 september het hele land door, gespeeld door het Nationale Toneel. Goed dat jullie er waren, Bo Taenskeen en Esther Scheldwagen. Heel veel plezier.
1: Dank je.
2: Dan was dit met het oog op morgen. Volgens mij zit morgen hier Pieter van der Wielen en dan wens ik nog een hele mooie nacht toe.
3: Zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver Christof Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek het gebeurt elke dag.
3: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
2: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
4: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed. Thanks, Bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En actie, Olifant.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem
12: ja,
13: in,
12: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
15: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
1: NPO Radio 1.
17: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Bernard ter Horst.
1: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in Westkom Thuis. Alleen op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boeren...